0: vreemd aangekeken. Tot ze in het Nederlands elftal zijn.
1: Ja.
0: En dan zijn het onze jongens.
1: Dan is het ineens van iedereen.
0: Nou, dat gold voor mij, nou wel op een andere manier natuurlijk, maar ook een beetje als Amsterdammer. Toen ik eenmaal op de GVO zat en ik bleek dat ik wel aardig kon voetballen, weet je wel. Toen hoorde ik er meteen bij. En als je een beetje waarde voor de club hebt, dan doen ze niet meer kinderachtig. Dan ben je gewoon krommenier onder de krommenier. Zelfs zo erg dat ze nu nog
1: jou als krommenier beschouwen.
0: De Saanse krant, de Tyfoon en de Saanlander houden vol de van origine Saanse groep De Dijk.
1: Ja. Jullie waren met nogal een mannetje of wat, niet?
0: Thuis bedoel je?
1: Yeah.
0: Ja, ik heb 3 broers, 2 zussen. Dus we waren een goed katholiek gezin.
1: En wat deed jouw vader eigenlijk?
0: Mijn vader was... hij zei zelf dan altijd dat hij calculator was. Maar dat is gewoon een ander woord voor boekhouder.
1: Ja.
0: Vond hij geloof ik iets deftiger klinken.
1: Ja, dat gaf wat meer cachet.
0: Ja. Maar bij een firma, Dunlop, van de banden, die hadden ook een afdeling die deden in vloeren. In ondervloeren. Vooral op schepen en in ziekenhuizen en zo. De isolerende lagen. En dat becijferde hij altijd en zo. En zo heb ik ook veel voor hem gewerkt, van hieruit dan.
1: Dit is ook mooi, hè? Hier. Dit is toch wel prachtig. In zo'n dorpje kijken ze.
0: Ja, ik herinner me dit. Dat is, kan je nagaan, dat is aanzienlijk opgeknapt. Want dit waren sloten. Die ontzettend stonken. Omdat de linoleum die hier was, dat kon hier allemaal gewoon op lozen natuurlijk. Dat was voor de milieumaatregelen. Dus dat is... Maar het valt me sowieso op, dat is ontzettend. Ik vind het behoorlijk mooi geworden hier. Het is zo lang geleden.
1: Oh. Even terug naar jullie familie.
0: Ja.
1: Kon jij met je vader, zo zeg ik weet het al niet, hè, in Drenthe. Kon je met uw vader? Kon je met hem opschieten?
0: Ja. Dat ging heel goed. Achteraf heb ik nog wel eens gedacht, hij leeft niet meer, maar ik misschien een beetje. Een beetje te goed met hem kon opschieten. Ik heb nooit ruzie met hem gemaakt.
1: Nee.
0: En dan mis je misschien toch ook weer wat. Weet je? Dat je niet een stap verder komt. Maar ja, dat is niet zo erg belangrijk. Maar mijn ouders ze waren gastvrij en dat was heel erg prettig. Dus als we vrienden hadden, waren ze altijd welkom. Dus het huis zat ook altijd vol, weet je. Want wel een boel vrienden gingen... kwamen liever bij ons langs.
1: Net de grote gezinnen en dan ja toch, dat is meestal gezellig, hè?
0: Ja.
1: Ik weet van mezelf dat ik dat altijd als enig kind door omstandigheden ook opzocht. Bij ons in de buurt, bij Erwin bijvoorbeeld, 6 man, dat was gezellig. Ja. Er was wat meer te doen dan alleen thuis op een kamertje natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: En zo was het bij jullie ook. Werd daar ook door, jouw vader was dan al met het koor bezig?
0: Ja, mijn vader heeft zijn hele leven gezongen. Dus in kerkkoren. Dus, hij is als jochie van 6 of zo begonnen bij een kerkkoor in de kerk in Amsterdam. Aan de Bilderdijkstraat. De kerk heette De Liefde. Het is onlangs, na een paar jaar geleden, pas gesloopt. En daar heeft hij zijn leven lang... is hij dat eigenlijk blijven doen. Hij is dat hier gaan dirigeren, dat jeugdkoor, daar had hij liefhebberij in. En ik herinner me ook echt uit mijn jeugd. Toen was ik denk ik 6 of 7, want het speelde dan nog in Cromonie. Dan herinner ik me van die zondagochtenden. Dat de gordijnen, van die zware vloeren gordijnen in de achterkamer, die waren nog dicht. En er viel dan één streepje zonlicht. Door de spleet van de gordijnen. En dan zag je hoeveel stof er feitelijk in de lucht darrelde. Door die ene streep. En dan stond mijn vader voor zichzelf. Met een groot missaal in zijn handen. Stond hij de partijen voor die dag nog even door te nemen. En daarbij te zwaaien. En dat is voor mij een beeld van geluk. De beloftevolle zondag... Het was nog niet echt begonnen. De ramen en de gordijnen waren nog gesloten. En mijn vader, die volkomen ontspannen voor zichzelf, in zichzelf opgaand aan het musiceren was. Dat is voor mij een beeld van geluk.

0: heeft zijn enthousiasme voor de muziek ook bij jullie wat losgemaakt? Zeg, ja. Want Hans, jouw broer, die maakt ook muziek.
1: Ja,
0: die speelt bas in de dijk en die speelt ook piano. En ik zag hem laatst zelfs met upright bass en alles. Ja. En jij, dus daar hebben jullie toch moeten jullie ja. Wel haast van wat van meegekregen hebben.
1: Ja, zeker. Dat is. Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel. Want als er zoiets aan de hand was, en het ging over muziek of het ging over toneel. Ze hebben elkaar, mijn vader en moeder hebben elkaar bij het amateurtoneel leren kennen. Dus als ze daarover vertelden, of ze vertelden over een voorstelling die ze gezien hebben, dan ging dat met een enthousiasme dat ze leken te transformeren. Ze werden, als het over dat soort dingen ging, dan werden ze iemand anders. En dat was een fijn gezicht. En dat was hetzelfde wat ze ook uitstraalden als ze later naar een optreden van ons kwamen kijken en daar gelukkig om waren.
0: Ja. Leef je moeder dan?
1: Nee, mijn moeder is als eerste overleden ja. In 83. Dus en ze heeft nog net het beginnetje van de dijk meegemaakt.
0: Ja. God, ja, dat is...
1: Ja, en mijn vader is 10 jaar geleden overleden. Ja.
0: Jullie hebben dus duidelijk het gesproken woord, dat, of het gelezen woord, dat speelt toch ook nog wel een beetje een rol in hoe kwam jij daarmee in aanraking? Ik bedoel, ook op... Op die leeftijd ongeveer, tegelijkertijd met de muziek, of is dat eigenlijk later ontwikkeld?
1: Ik denk zelfs nog eerder.
0: Nog eerder?
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet. Nou, ja, mijn opa, mijn opa die mocht nog wel, open van de Lubbe, die kon goed spreken in het openbaar. Die hield ook altijd bij de toneelvereniging, daar was hij voorzitter van. Dus daar hield hij ook altijd, voordat het doek opging, een klein welkomstwoord. En dan was hij halverwege en dan zag je hem vergramd opkijken. Want dan hoorde hij achterin hoorde hij de zaal opengaan, de zaaldeur opengaan, piepen. En dan hoorde hij shock, shock en dan kwam oma, weer te laat. God, hij had het nog zo gezegd. Komt nou eens op de... en opa die hield ook als er bijzondere dagen waren, dus... Ik weet het van mijn ouders dat ze 10 jaar getrouwd waren. En bij andere van dat soort heugelijke, bijzondere momenten. Dan had opa een lintworm gemaakt. Een heel lang gedicht. Waar hij zo de geschiedenis van de liefde van het bruidspaar doornam. Of een bijzonderheden, et cetera. Dat kon hij heel erg mooi. Daar oogsten niet ook altijd succes mee. Dus ik denk dat dat ook een rol speelde.
0: Dat was eigenlijk
1: dat ook een rol speelde.
0: De step up.
1: Ja, want ik heb toen al vrij snel... vond ik het echt leuk om voor de juffrouw van de eerste klas of zo... een gedicht te maken met dat heet geloof ik een anagrosticon. Agrosticon. Dat wil zeggen dat alle eerste letters van de zinnen onder elkaar... Net als het Wilhelmus, een zin vormen. Dus dan stond er, als je van boven naar beneden las... mama, wat hou ik ontzettend veel van je, ik zeg maar even wat. Hè. Dan was het voor moederdag. En dan vertelde ik over de klas of zo. Het kon over alles gaan, maar als maar die eerste zin... Ik vond het een mooi puzzeltje.
0: We lopen even verder. Toen jij jong was... Wat was hier, behalve dan dat jullie hier al in die kerk bezig waren, wat was hier zo al te doen? Ik bedoel, Amsterdam was natuurlijk, daar was alles, maar
1: ja.
0: Hier in Krommenie was daar ook wel actie.
1: Ja, nou dat is het rare. Veel meer actie dan in Amsterdam. Kijk, Amsterdam had natuurlijk de roep dat er alles gebeurde. En dat was ook ongetwijfeld een feit, maar dat betekende nog niet dat je er bovenop zat. Sterker nog, wij waren in Amsterdam een soort katholieke enclave die er eerder een beetje buiten stond. De katholieken in Amsterdam waren heel erg op zich ook. Je had het parochiewezen. En dat was eigenlijk het clubverband.
0: Dat was in Amsterdam was dat een minderheid dus.
1: Ja. Zeker.
0: Een redelijk grote minderheid, denk ik ook.
1: Ja, want...
0: Want men was daar over het algemeen natuurlijk agnost of zo. Of,
1: ja, precies.
0: Of hervormd waarschijnlijk.
1: Ja, precies.
0: En dan een Joodse gemeenschap.
1: Ja, of... je had natuurlijk een heleboel van alles wat. Ja. Maar de katholieken waren als groep gewoon veruit in de minderheid, ja. Zeker. Maar toen ik... Maar wat je dan ziet gebeuren... dat is zelfs als wat er gebeurt met de oorspronkelijke Nederlandse bevolking in Australië of Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika. Wat je ziet gebeuren is dat het heel dogmatisch wordt. En dat was in Amsterdam ook.
0: Dat is eigenlijk, hè?
1: Ja, het krijgt geen ontwikkeling. Het ontwikkelt zich niet. Het wordt niet gevangen. Gang van zaken. Men wordt... dogmatisch en star. En dat was in Amsterdam veel meer aan de hand dan hier. Want ik was in Amsterdam...
0: Ja, dat zou ik dan niet verwachten eigenlijk.
1: Nee, maar toen kwam ik hier. En ik was bijvoorbeeld in Amsterdam was ik misdienaar geweest. En dat wilde ik hier weer worden. Maar in Amsterdam was dat ontzettend streng. Met gepoetste schoenen en strafpunten en rapporten en weet je wel. En toen kwam ik hier bij die misdienaars. En daar ging Kaplan Broers over. We hebben hem al een paar keer moeten gaan doen. En die begon gewoon met... Zo jongens. Hey, want je had dan wel eens een oefening of een repetitie. Of dan moesten dingen doorgenomen. Hé hey, jongens, wie weet er nog een goede schuine bak. Kapelaan. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Weet je wel. Dat was in Amsterdam ondenkbaar. Hier was het, wat dat betreft, veel liberaler. Er kon hier veel meer.

0: Kijk, dit huis.
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Dit is het oude huis van Kaars Sijpenstein. En dat was de familie die ook de eigenaren waren van de linoleumfabriek. En van de voorlopers van de linoleumfabriek. Want veel van de dingen van de straten hier heet de Weverstraat of het Wijver. De oorspronkelijke linoleumfabriek is hier gekomen omdat hier een uitgebreide weefindustrie was langs de Saan.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En op dat geweven linnen, of het is geen linnen, maar op het weefsel kwam ook de oorspronkelijke linoleum te liggen. Dus dat hadden ze aan, daar is die linoleum vandaan gekomen. Maar dit prachtige huis.
1: Ja, dat is mooi, hè? Mooi.
0: Dat is van de.
1: Die meneer staat het ook wel mooi. Ik wil het gewoon weer mooi. Ja, dat is een mooi huis. En van die huizen hou ik. En dat is een echt arbeidersbuurtje. Dat is alles precies gelegen.
0: Precies. Precies. Dat, is, dat zijn echte arbeiderswoningen. En dan had je hier weer een school. Zo te
1: dat
0: zien.
1: Is een school voor me.
0: En daar is het Kapper Maas. En daar kon je altijd voor een sportief kapsel naar Kapper Maas. Dat was de GVO-kapper. Hij was katholiek.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Want dus het hele dorp is ook verdeeld in twee gedeelten. Je had de GVO-kapper en de GVO-sigarenboer. En de KVV-kapper. En je ging ook niet bij elkaar. Dus Kapper Maas adverteerde ook in het GVO-blaadje voor een sportief kapsel. En daar kon je ook altijd kijken naar de aflastingen. Als er een wedstrijd was, pupillen C.
1: Ja, langs rijden en
0: afgelast. Aangeplakt
1: aan de raam.
0: Precies. En dan,
1: of ook mensen soms nog wel de uitslagen.
0: Ja, ja. Nee, hij had vooral. Daar kon je dan 's ochtends vroeg.
1: Ja, ja, dat was bij ons ook in
0: naartoe. Ja. Oh, en dan vertrekken van Atlantic vandaan, waar we oorspronkelijk afgesproken hadden. Dat was altijd het punt van vertrek. En die hebben we gemist net, maar dat zien we straks nog wel. De Jan Kee was de voorzitter van de vishandel. Ja, het is prachtig. En toen kwam er hier. Oh, we moeten die kant op lopen. En toen kwam er op een gegeven moment een viskraam, moet je nagaan. Toch een concurrerende aangelegenheid. Kwam er op de Heilige Weg, waar we nu naartoe lopen. Daar kwam een viskraam van Jan Kwakman.
1: Oh, dat is
0: uit Volendam natuurlijk. Maar ja, natuurlijk.
1: Yes.
0: En het gerucht al ging dat Jan Kwakman, dat het een hele goede voetballer was. Dus, wat zag je toen gebeuren? Het wonderlijke tafereel dat Jan Kee, die toch zelf een vishandel had. Jan Kee, die toch zelf een vishandel had in zijn hoedanigheid als voorzitter van GVO, is bij Jan Kwakman een haringje ging prikken. Zeg! Voel je er iets voor? De dag erop stond de voorzitter van KVV daar twee haringjes te prikken. Uiteindelijk heeft GVO het meeste haring weggegeten, want hij kwam bij GVO voetballen.
1: Het is niet veel anders dan het bij ons is, hè, natuurlijk.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Zo ging het bij Achilles en Azad Boys. En ja, later ACV ook en zo natuurlijk. Alleen Achilles en Azad Boys, dat was dan de elite en de arbeiders. Het zat het weer anders.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat was hier niet zo.
0: Dat liep hier door elkaar.
1: Ja.
0: Je had hier ook niet zo veel elite. Nou, de elite die hier was, dat was de notaris. En dat waren de Sijpensteinen, waar ik het net over
1: had. En de mensen van de fabriek, denk ik. De hoge.
0: Ja, maar daar had je geen weet van. Die bestonden waarschijnlijk wel, maar daar had ik verder helemaal geen weet van.
1: Maar toen wat ouder. Ja, dat is zo straks over ook gezellige jongens, Jan Terra en zo.
0: Ja, ja, ja.
1: Jullie hadden natuurlijk hier ook lol en zo. We hebben nog even over La Bamba gehad, dat ik hier ooit een keer opgetreden heb met
0: de
1: legendarische tournee van Van Morrison.
0: Ja.
1: Bij de Blizzards, georganiseerd door de heren Zwart en Oet. Wat dan vier optreden op één dag was, wat natuurlijk in die tijd ook helemaal onhaalbaar was. Maar goed, jullie hadden natuurlijk hier. Hier was natuurlijk ook actie gewoon.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik bedoel, dit plekje waar ik nu loop, ja, dit was. Ik weet nog dat we. Je vroeg er net naar, maar hier was eigenlijk veel meer actie dan wat ik gewend was in Amsterdam. Ik weet nog dat ik hier met twee vrienden liep die mij wel eens eventjes. Toen was ik er koud hier, een week of twee weken misschien. Peter Bot en Geert Hulstein, die zouden mij wel eens eventjes een kromenie laten zien. En ook een beetje, nou ja, uithoren. Of, nee? Hoe het erbij stond, hoe de vlag erbij hing. Dus ja, we hebben het over dat je 10 bent of zo. Dus het ging van, zeg Huub, weet jij wel wat neuk is? En dan zei je natuurlijk, ja, weet je wel. En dan had je daar de boekhandel, Kneijnenberg. En daar liepen we naar binnen. En toen was er een groot plaatjesboek van beelden van Rodin. In ieder geval de kus van Rodin, dat bekende beeld, dat stond voorop. En ik weet nog dat ik er zo naar stond te kijken en zei, gadverdamme. En toen zei Gerrit Hulstein, die zei van, nou, als je later kinderen wil hebben, dan zul je dat toch moeten doen. Waarop ik zei, nou, dan hoeft dat voor mij allemaal niet meer. Nou ja, zo word je groot, hè.
1: Ja.

0: kan me het helemaal niet meer herinneren.
1: En,
0: maar, ja, ik weet dat het La Bamba geweest is, maar dit ik kan het niet meer voor mijn geest over. Waarschijnlijk was het s'avonds laat aangekomen en zo druk, ja, dat je je ergens door moest vurmen en dan snel een paar liedjes doen en weg. Ja. Want ik meende dat we daarna nog naar Amsterdam toe moesten, waar ze op ons zaten te wachten in een of andere school of zoiets. Waar ze ook iets hadden georganiseerd dat het dat daar al, dat hier ergens, dat ze dit gejat hebben of zo. Dat het, ik weet niet. Ik weet het allemaal niet precies meer, maar het was heel chaotisch. Maar dit ja, ik kan het.
1: Ja, dat vind ik mooi als je dus hier gespeeld hebt. En niemand in Kromenie weet het hoor. Ik ben het op een andere manier, ben ik het misschien wel via jou.
0: Ja.
1: Ben ik het te weten gekomen. Maar dat zou toch een gedenksteen moeten staan of zoiets wel. Ja.
0: Had je hier wel eens de blues in Kromenie, Huub? Ik bedoel, want het was natuurlijk niet altijd.
1: Er was een oud Caltex benzinestation.
0: Ja.
1: En ik weet dat ik daar op een zondagavond langs reed.
0: Hoi.
1: Het was. Ik zat in de tweede. In de tweede klas van de middelbare. Tweede klas van de middelbare school. En ik had meegedaan aan een toneelstuk. De Ingebeelde Zieke van Molière. En dat was heel wat, want ik was de jongste. Dus de rest waren allemaal veel oudere meiden ook. Dat was allemaal hogere klasse. En daar keek ik toch wel tegen op. En ik vond het zeer vereerd dat ik mee mocht doen. En ze waren ook goed en aardig voor me. Afijn, toen was er op een zondagavond was er een soort reunie georganiseerd in het muzieklokaal op school. En toen fietste ik langs dat Caltex-laantje, langs dat Caltex-pompstationnetje. En toen werd ik
0: overmand.
1: Toen wist ik niet. Ik had me ontzettend op verheugd op die reunie van oh, een feest. En toen stelde ik me eigenlijk voor het eerst van mijn leven de vraag zo van ja, maar is dat wel zo leuk? In het besef van dat we allemaal toch op een gegeven moment er niet meer zijn. Of ik had er kwam een gevoel van, het was een diepe melancholie. We kunnen nu wel doen alsof het allemaal leuk is. Maar het is niet leuk. Om dat te illustreren. De baas van de pizza zijn auto open. Nee, maar ik was echt, ik weet dat ik daar op dat moment helemaal van slag van raakte. En dat kan duren tot je daarin ook weer gelijkgezinden treft. Mensen die dat gevoel ook hebben. Of dat je muziek tegenkomt die dat gevoel beschrijft of verhaalt of laat blijken van. En dan voel je je daar weer minder eenzaam in. En dat is wel een troost dan. Dat is dan een enorme troost. Maar het zijn de dit hoort denk ik ook wel eens een beetje bij de puberteit. Je bent 13, 14, weet je wel. Voor het eerst stel je je vragen. En voor het eerst durf je te zien dat de dingen misschien wel anders liggen dan je altijd maar voetstoot hebt aangenomen. En dat kan heel pijnlijk zijn. Ik vond dat toen heel erg pijnlijk.
0: Dat het niet allemaal roze geur en maneschijn was of zo.
1: Ja, dat er En hoe doet men dat? Hoe? Het is hetzelfde als het is een beetje mijn moeder die ging er. Dat was haar instelling. En dat vind ik ook een hele nobele instelling. Mensen zijn goed. Mensen zijn a priori goed. Nou, dat is een fantastisch idee om erop na te houden. Maar hoe stel je op tegen die paar die niet goed zijn? Want als je dat dan ook nog volhoudt, dan kan het wel eens zijn dat je daardoor beetgenomen wordt of dat je schade berokkelt. Dat kan je ontzettend in de war brengen als jonge jongen. En ook nog wel als oudere jongeren. maar de ervaring is ook dat je vaker met dat bijltje gehakt hebt en dat het niet nieuw meer voor je is. Ik herinner me dat het voorval bij dat Caltex, pompstation. Vooral ook omdat ik echt niet wist wat me overkwam. Ik kon het allemaal nagaan. Ik had heerlijk gevoetbald die middag. Er was een feestje in het vooruitzicht. We hadden een leuk toneel gespeeld. Ik voelde me gewaardeerd. Waarom voel je je niet gelukkig als alles in feite in orde is?
0: Ja. Ineens sloeg de melancholie toe. Ja, ik heb dat ook wel eens gehad, ja. Ja, soms overvalt me nog wel eens dan. Ja. Maar ik heb dat ook nog wel eens. Maar ja, ik heb het afgeleerd om niet om mijn ogen ervoor te sluiten, maar gewoon om zoiets als een, ja, ook geen knop om te draaien, maar ik heb me gewoon afgeleerd om te veel mee bezig te houden of zo. Ik bedoel, dat kun je aanleren. Ja. Want Armageddon kon nabij zijn, maar ja, Luther zegt dan heel mooi als morgen Armageddon is, dan plant ik vandaag nog een boompje of zoiets.
1: Ja, ja,
0: van,
1: ja.
0: Toch maar doorgaan.
1: Ja.
0: Desondanks.
1: Ja.
0: Dat vind ik altijd wel prachtig, zoiets. Ik laat me niet meer zo wat mijn gevoelens betreft in een hoek zetten. Van dat ik er niet meer uitkom. Ik heb het wel eens gehad dat ik een soort van depressie had. Vroeger had ik dat 14 dagen in een kamer en zo, zonder licht en zo. Dat wou ik gewoon niet meer. En soms werd ik wel eens op het randje, maar dan wil ik dat op een of andere manier te vermijden of zo. Ja. En dat komt met de jaren, geloof ik toch.
1: Ja, het gevoel is niet nieuw meer, dus je kan je er ook een beetje tegen wapenen. Je weet dat het ook niet absoluut is. Tenminste, dat denk ik dan. De dingen zijn niet één. Alles heeft op zijn minst twee en waarschijnlijk nog veel meer kanten. Hoe rot je je ook voelt, je weet ook weer dat er op een gegeven moment een eind aan komt. Of je weet ook weer dat de dingen om zullen slaan. Of je kan ook de dingen van de andere kant proberen te bekijken. Maar dat zeg ik. En er dan een grip op probeert te krijgen. Nou ja, tegen de tijd dat we 80 zijn.
0: Nee, ja. Oh, ik ben mooi op weg overigens. Ja. Sorry, luister. Ja, ja. Nou Huub, wij staan hier voor La Bamba. En ik weet niet hoe het er vroeger uitgezien heb. Maar ik weet wel wie Huub van der Lubbe is. Na dit gesprek. Maar dat wist ik eigenlijk daarvoor ook wel. Maar het was leuk om even met mijn vriend en eigenlijk jongere broer Huub van der Lubbe te spreken voor Radio Drenthe en de VPRO-microfoon. Huub, vriendelijk bedankt.
1: Graag gedaan, Harry.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk, die muziek die was van De Dijk, de Jukebox Blues, van de band The Night They Drove Old Dixie Down, Drinking on My Bed van Rob Hoeken en Gloria van Dem. We gaan verder met Harry's historie. Weer een van de songteksten die Harry Musquet maakt heeft.
0: Opnieuw voor het scherm in de werkkamer. En we belichten weer een nummer. En in dit geval gaat het over... En dat is eigenlijk wat makkelijker te begrijpen. Dit is wat minder, dit is meer een verhaaltje, maar een waar gebeurd verhaaltje eigenlijk. Hè? Dit verhaaltje dat gaat eigenlijk over de reis die wij, Albert Haar en ik en John Legrand gemaakt hebben in 1993. Naar de binnenlanden van de brandharen van de blues, zullen we maar zeggen. En dit verhaaltje dat komt uit de State of Louisiana. En wel uit de hoofdstad van Louisiana, Baton Rouge, het rode paaltje. Dus dat is door de Indiaan, was dat een soort van marking stone. Dus daar werd het land mee afgebakend, de rode paaltjes, dat was de grens van hun gebied, zou ik maar zeggen. Dit gaat eigenlijk over, ik zat op een middag in de kamer van het motel. Van Motel 6, hè? Dat waren de goedkoopste waren dat. Dus de luisteraar moet niet denken dat wij... daar in het plus zaten. Dat was niet het geval. Maar ik keek toen naar de televisie. En er werd toen een beetje bedroefd over het over de substantie en de kwaliteit van de Amerikaanse televisie. Want dat was, vind ik dus nog bedroevender als de Nederlandse. Dat kun je me van me aannemen. Dat is eigenlijk een scherm alleen maar een achtergrond geworden. En het is... ja, het staat overal aan. Er is geen mens meer. Tenzij er iemand iets ontploft op de televisie of een harde klap opgeeft, dus denk ik, verrek. Maar het ging dus over, over het zitten en kijken naar de televisie. En ik zal het even... je kunt dit gewoon voorlezen eigenlijk. Sitting here in my motel room, Interstate number 10 in Baton Rouge. Dus in de interstate, die loopt er vlakbij langs, dus nummer 10. En de tube struck me so bad dat de televisie die... Dat noemen ze daar de tube. Dat ik de TV blues krijg eigenlijk. Het stuk heet ook de TV blues. Ik keek naar het nieuws en dan zei ik: 36 murders, another dirty deal. Can't believe my eyes. Boy, is this for real. Better switch off before the TV blues is here. Ik zeg, het ging over 36 moorden in 5 maart, in mei. Want we waren daar in mei, in Baton Rouge. En als je daar planks loopt, dan kun je daar wel wat bij voorstellen. Maar de vader van alle rivieren, dat is de Mississippi in het Indiaans, die weet, knows nothing about bad news. Die weet er niks van. Maar geef mij maar een shotgun, dan schiet ik die blues kapot. Want ik weet eigenlijk niet, don't know the channel that I've got to choose. Ik weet eigenlijk niet welk kanaal ik moet kiezen op die tv. En nou zie ik weer zo'n rare televisiedominee die mij de TV blues geeft. Nou, go into Mulets. Dat is een eethuis en dat is een Cajun eethuis, zou ik maar zeggen. For some food, sail across the dance floor on a Cajun groove. It's easy to forget. Op die plek, in Baton Rouge, daar kun je wel vergeten dat de TV blues slecht is. En de Magnolia Brass Band, dat was een van de prachtige, van die prachtige brass bands die je er hebt. Makes me move my feet straight to Tabby, wat een bluesclub was in Baton Rouge at the end of the street. It's likely to forget I've got the TV blues. Dus ik vergeet de TV blues door, in dit geval als ik de straat op kom. Maar nu zit ik weer te kijken en dan zie ik dan ineens weer commercial dirt is coming off the screen. Er komt weer reclame van af het scherm. En Boris Karloff looks like a beauty queen. En je ziet iemand die heel lelijk is, die ze allerlei dingen afsmeert en die plossing. Another Bible Night, weer een andere Bijbelridder, vertelt zijn eigen waarheid. En ik zeg dan, hello Mr. Swaggart. Dat was een neef van Jerry Lee Lewis. Dat was ook zo'n tv preacher, I've got them TV blues. Dus dat is in het kort waar dit over gaat. Het is een liedje over de blues die je krijgt in Baton Rouge als je naar de tv zit te kijken in Motel 6.

Nog een stuk van de CD Dancing Bears. En dat stuk heet dat Don't Wanna Be Black in Mississippi. En dat is eigenlijk in dezelfde periode geschreven als dat TV Blues. En als je dan in Mississippi zo rondreist, dan zul je al gauw tot de conclusie komen dat je daar eigenlijk niet graag zwart zou willen zijn. Want het gaat er eigenlijk over dat het eigenlijk toch heel slecht gaat met die mensen daar. Don't wanna be black in Mississippi. Though they got the right, hoewel ze het recht hebben om te kiezen. Don't wanna be black in Mississippi, cause they still got that same old blues. Is er nog steeds niet zoals het zou moeten wezen. Het is nog steeds de blues daar. Don't wanna be black in Mississippi, there's a secret way to keep them down. Een soort van afspraak tussen de... Ze mogen dan wel kiezen, maar het is toch een soort van afspraak, voel ik, tussen de andere bevolking, dat ze hem toch een beetje down wilden houden, de neger. En if it wasn't for the tractor, als de tractor niet uitgevonden was, dan zou je ze nog steeds zien achter de ploeg. Don't wanna be black in Mississippi, omdat ze soms, en dat is een paar jaar geleden nog gebeurd, still burn their churches down. En don't wanna be black in Mississippi, because you still see the smoke and shotguns firing another round. Dus het is nog steeds niet helemaal afgelopen met die Ku Klux Klan daar. Er zijn nog steeds een soort van hele verveelde rednecks daar over in de... Maar de apotheose van het liedje, het is eigenlijk een korte tekst, is... I don't wanna be white in Mississippi. Ik zou ook niet wit in Mississippi willen zijn. Want het is eigenlijk onze verantwoording. Daarom wil ik niet zwart zijn in Mississippi. Dus ik wil eigenlijk niet wit zijn in Mississippi, omdat wij onze verantwoording ontlopen hebben. En daarom wil ik ook niet zwart wezen in Mississippi. En daar gaat het eigenlijk over. Deze song. Don't wanna be black in Mississippi.

0: En dat was hem voor vandaag. Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Paul Rodgers, dat is een Engelse rockzanger uit Middlesbrough. Hij was zanger bij de Roadrunners, Free, Bad Company, The Firm, The Law en uiteindelijk bij Queen. En sinds 2011 heeft hij de Canadese nationaliteit en als soloartiest werkte hij samen met B.B. King, Lee Von Helm, Jimmy Vaughan, Johnny Johnson en James Cotton. Paul Rodgers, Let Me Roll It.

Paul Rodgers, Let Me Roll It. The Phipps, dat was een hele talentvolle band uit Carlisle. Keith Emerson zagen we later terug bij Emerson, Lake & Palmer. Mike Harrison bij Spooky Toot. En Luther Grosvenor bij Steeler's Wheel en Motte Hoepel. En tot slot Jimmy Henslow ging ook naar Spooky Toot. The Phipps, I Wanna Be Free.

De Vips, I Wanna Be Free. Def Leppard, dat is een rockband uit Sheffield met zanger Joe Elliott. En het was een grote band, want de band verkocht ruim 100 miljoen albums. De band begon ooit als een schoolband op de Tapton School in Sheffield. Ze hebben 48 hits, waaronder 7 nummer 1 hits. Def Leppard, Helen Wheels.

Def Leppard, Helen Wheels. Ian Gillan, dat is een beroemde Engelse rockzanger. Hij was de zanger van Episode 6, Deep Purple, de Ian Gillan Band, Black Sabbath, Jesus Christ Superstar, Rock Aid Armenia en Who Cares. Er is een album uitgekomen van zijn eerste bandje, The Javelins. Het is een cover van Arthur Alexander, Ian Gillan en The Javelins. You Better Move On.

Ian Gillan en The Javelins, You Better Move On. The Cure, dat is een Engelse band met zanger, gitarist en componist Robert Smith. De band maakte 26 albums, had 38 hits, waaronder 7 nummer 1 hits. The Cure, Hello Goodbye. You say

The Cure, Hello, Goodbye. De Red Clay Strays uit Alabama, dat was jarenlang een onopvallende coverband in het danszalen circuit met zanger-gitarist Brandon Coleman. Maar op het moment dat de bandleden eigen nummers begonnen te schrijven, vlogen de albums plotseling de winkels uit. Dit komt van het album Made by These Moments, The Red Clay Strays, Disaster.

The Red Clay Strays, Disaster. Chrissy Hynde uit Ohio werd de zangeres van The Pretenders in het Engelse Hereford. Daarnaast nam ze ook nog nummers op met Frank Sinatra, Cher en UB40. En ze was nog even getrouwd met Ray Davis van The Kinks en Jim Kerr van The Simple Minds. Chrissy Hynde, Let It Be.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Whirlwind van Lainey Wilson is het album van deze week. En in 2016 bereikt haar tweede album, Tougher, de Billboard Top Country Albums Chart. En dat leverde haar in 2018 een contract op bij Sony Music. En daar ging ze samenwerken met producer Jay Joyce. En hij produceert ook Emmylou Harris, Patty Griffin, Eric Church, Zac Brown Band en Amos Lee. Lainey Wilson, Call a Cowboy.

Lainey Wilson, Call a Cowboy. Johan, dat is een gitaarband uit Horen met zanger-gitarist Jacob de Greeuw. En hij speelt met voortdurend wisselende begeleiders. Dit jaar kwam er eindelijk weer eens een nieuw album uit van Johan, The Great Vacation. Dit nummer komt nog van het album Johan 4. Johan, Together Now.

Johan, Together Now. Cheap Trick, dat is een rockband uit Illinois met zanger, gitarist en componist Rick Nielsen en leadzanger Robin Sander. Ze hadden grote hits I Want You to Want Me, Don't Be Cruel en The Flame. En ze zijn nog steeds actief, maar dan hebben we het wel over het duo Nielsen en Sander met studiomuzikanten. Cheap Trick, Yet.

Cheap Trick, Jet. Het is een single van Solomon Burke uit 1964 en het nummer werd eigenlijk beroemd door de Rolling Stones en de Blues Brothers. Het werd ook nog opgenomen door Wilson Pickett, The Shadows of Night, Dusty Springfield en The Faces. Dit is het origineel van Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love.

Solomon Burke, Everybody Needs Somebody to Love. Steve Miller uit Milwaukee had daar zijn Steve Miller Band, maar hij trok naar Chicago en daar werkte hij samen met Paul Butterfield, Muddy Waters, Howlin' Wolf en Buddy Guy. Intussen heeft hij 35 albums gemaakt, hij heeft 27 hits, waaronder 4 nummer 1 hits. Steve Miller, Hey Jude.

Steve Miller, Hey Jude. Owl City, dat is een band uit Minnesota met zanger en songwriter Adam Young. De band heeft 8 albums gemaakt en had al nummer 1 hits in Canada, Korea, Nieuw-Zeeland, Engeland, Denemarken, Australië en Amerika. Owl City, listen to what a man said.

0: Zondag 6 juni, zo rondom het middaguur, staan wij aan de weg tussen Austin en San Antonio op een hele aparte stee.
1: Ja, we staan hier aan de Interstate 35. Dat is de grote snelweg tussen de verschillende staten in. In dit geval tussen Arkansas en Texas. We staan hier bij een Duits aandoend smokehouse, een New Braunfels smokehouse. Ja, dat is net of een klein stukje Duitsland zomaar neergezet is hier midden in Texas. Tussen de Taco Bells en de Fountain Motels en La Quinta's in. En er staat good place to eat. We hebben er net iets gegeten, maar het was niet echt typisch Duits.
0: Ja, dus er stond nog sauerkraut op het menu, maar daar had ik zo ongeveer mee
1: door. Ja, wij hadden gedacht zoiets van rostbraten en gevleugel en dat soort dingen, maar dat hebben we niet kunnen zien.
0: Het blijft Texas hier.
1: Ja, kartoffel, salade met bokworst en zo, dat moet er altijd bij. Maar het schijnt hier dus een Duitse van een aantal jaren terug, een aantal zeg maar 100 jaar terug of zo, een Duitse nederzetting te zijn geweest, waardoor je hier heel veel Duitse namen tegenkomt.
0: Het begon in Austin al, ja?
1: En het begon in Austin, daar had je al een afslag Roenberg bij het motel waar wij zaten. En hier heb je dus nog veel meer Duitse namen.
0: Ja, plaatsen als Frederiksburg en Lückenbach en nou, noem maar op. Even teruggekeken op Austin, hoofdstad van Texas, 400.000 inwoners. Wat is uw doel van Bliemhang na de 4 dagen die wij er de West binnen?
1: Nou, en ten eerste is Austin een mooie stad. Het lijkt me een leuke stad om te wonen. Mooi tussen de heuvels in. Mooi breed gebouwd. En mooi aan de rivier de Colorado. En een college town, university town. Hè? Dat is de hoofdstad van Austin. En ja, daar hoort natuurlijk een universiteit bij. Die natuurlijk een belangrijke rol speelt in het in het uitgaansleven daar en vooral in het muziekleven. Want Austin wordt zo'n beetje aangekondigd als zijnde de muziekstad van het zuiden. Ik weet niet of dat voor heel Amerika geldt, maar.
0: Ja, gewoon wat live muziek betreft.
1: Wat live muziek.
0: Ja, de Dolphins is echt nog half first
1: staan. Nou, dat is dan ook duidelijk het geval. Je hebt er ongelooflijk veel clubs. Je hebt ook 4th Street, waar op een gegeven moment heel veel disco's zijn en hip-hop tenten waar ontzettend veel jeugd rondloopt en een beetje een idee van alsof het TT is in Assen.

0: Je kunt die straat bijna niet doorkomen met je auto. En een beetje Bourbon Street-achtig ook. En verder heb je dan natuurlijk ontzettend veel clubs waar muziek gedraaid wordt. Er is één goede radiozender die muziek ook promoot. KSGR. Where the music comes first, zeggen ze. Ja, nou, die komt ook inderdaad op de eerste plaats bij die zender. En die support ook echt de muziek in Austin. Nou, in kort, je kunt er van alles treffen. Little Feet, Taj Mahal, Johnny Copeland, Buckwheat Zydeco, The Meters. Nou, te veel om
1: Toto, Jeff
0: Toto
1: Healy.
0: Ook nog, Jeff Healy.
2: Yeah.
0: Te veel om op te noemen. Dus ik zou de luisteraars van Radio Drenthe, als die in het gebied komen in Texas, aanraden om Austin te bezoeken. Je moet wel van muziek houden natuurlijk. Want dan zit je daar, dan ben je daar eigenlijk aan het goede adres.
2: Ja, dat is wel veel meer te doen voor alle duidelijkheid. Maar het belangrijkste kenmerk van Austin is toch wel de vele live muziek die hier gespeeld wordt. Liberty Lunch waren we gisteravond. Nou, een concertzaal kun je het niet helemaal nemen.
0: Nee, het is gewoon een... het is gewoon een oud pand. En, maar het swingde er wel een weg met de Meters. Met mijn vriend George Porter op bas en Art Neville, Leo Nocantelli en Russell Baptiste. Een fantastische drummer van 25 jaar oud. Een beest van de slagwerker, zou ik zeggen. En het is mij zeer goed bevallen in Austin, die muziek zien.
2: Nou, dat brengt ons nou op weg, want dit is een tussenstap voor een hapje naar San Antone. Wat vraag je daarvan?
0: Nou, ten eerste schijnt het, wat ik gehoord heb, een hele mooie stad te zijn met Paseo del Rio, wat een soort van riverwalk is. Een beetje oude grachtidee, Utrecht. En je hebt daar ook vrij veel clubs en dus Tex-Mex muziek komt daar vandaan. Hè? Dus een soort Douglas Quintet, meen ik en zo, dat soort mensen. Duke Sham.
2: Onze laatste halte op de reis door Amerika op weg naar San Antone. San

0: Ja, bandloopradio. Bandloop.
1: We praten hier in New Braunfels. Praten we met de familie
2: Torsi. Jack Torsi en Derek Torsi.
1: Jack Torsi en Derek Torsi. Die hielden ons plotseling aan. Wij stonden hier een praatje te maken en plotseling werden wij op de schouder geklopt en er kwam een meneer aan en die zei van: kom jullie uit Drenthe? En wij zeiden ja. En hij zei van: nou, ik kom ook uit Holland. En hij bleek uit Rotterdam te komen. Hoe lang bent u hier al in de States?
2: 33 jaar. Ja.
3: 36.
2: Ja. Sinds 59, zo.
3: 36. 67.
1: En wat was de reden van het vertrek uit Rotterdam?
2: Iets different dan Nederland. Dat was de main reason, the difference.
3: Naar de familie hier wonen en ze hadden zaken en we gingen voor hem werken dan.
1: Yeah.
3: En dan zouden we daar kijken wat we gingen doen dan. En nu zijn we 60 jaar later. Dat zijn we hier nog.
1: Yeah.
2: De main reason we bleven hier is, like in Pekus, is het. Lot of sunshine, lot of sun.
1: Ja, het klimaat is hier natuurlijk aanzienlijk vriendelijker dan in Rotterdam. In Nederland regent natuurlijk veel meer. Wat voor werk doet u hier?
2: Ik ben een machinebank werken.
3: Mm-hmm. Ik werk voor een gasbedrijf.
2: Gasbedrijf, ja.
3: Er zijn allemaal privaat zijn ze hier. En niet zoals in Nederland hebben, dat ze gemeentes of zoiets.
2: Wel, ik ben een machinebank werken voor een silver company, Pennzoil. Je knows Pennzoil.
1: Dus ook aan raceauto's doen.
2: Ja, en Pennzoil, de oil company, but they got over there by Pekers, they got a silver mine.
1: Ja.
2: En they felt.
1: Nooit eens keer heimwee naar Nederland?
2: Once in a while you like to visit all the old friends.
1: Familie. U hebt daar nog familie. Komt u nou wel eens in Rotterdam?
2: Wel, we zijn er drie jaar geleden.
1: Is zeker wel veranderd, hè?
2: Oh, boy, nou.
1: Groot geworden, fantastisch.
3: Gebouwen.
1: Trouwens, weet u dat Feyenoord net kampioen geworden is?
2: Nou,
3: ik heb wel een Nederlandse krant, want dat staat nog niet in
2: Feyenoord
3: in de krant.
2: Die andere dag zagen we op de televisie PSV against Milano.
1: Ja, maar Feyenoord is kampioen van Nederland geworden. Het zag er helemaal niet naar uit. Want ze waren veel slechter dan Ajax. Ze hebben 3 wedstrijden verloren. En PSV stond iedere keer bovenaan, maar die hebben het helemaal verknald op laatst. En Feyenoord is kampioen geworden. Onder Van Hanegem.
2: Dat hebben ze geluk gehad.
3: Ja. Ja, door blijven duilen.
1: Ja. Dat wil ik toch nog even kwijt.
2: Ja,
1: ik ben natuurlijk, mijn oma woont in Rotterdam, in de buurt van het Verroezenpark, weet je wel, vlakbij bij Blijdorp.
2: Oh, Blijdorp, no Blijdorp.
1: Ja, en mijn oom Toon, die was daar de trambestuurder op lijn 5 van de Schierweg naar het Wilmsplein, weet je wel.
2: Ja,
1: bij de Speedo
2: daar. Ik school daar bij Baljustraat.
3: Ja, mij groeit op in Delfshaven.
2: Ja,
3: dat is waar je groeit op.

0: En
1: Hollanders leven daar en op het Didin hebben die contact met ze.
2: Dat moet ze naar
1: bij Exen en je ontmoet ze. Je zegt hallo, gaat met je lijken.
3: Zitten hier nou veel Duitsers dan? Want het is echt een streek waar je heel veel Duitse namen aantreft.
1: Well, I don't know. Een hoop Duitsers van Duitse afkomst.
3: Van Duitse afkomst. Yeah.
1: Maar of de Ridi, van leven, I don't know.
2: Yeah. Maar hun zijn net als wij zijn, hun taal is ook. Het verandert eigenlijk niet.
3: Verandert niet.
2: Maar doordat ze hier lang zijn, de taal die kind of mixed.
3: Ja.
2: En hey, dat is net zoals wij praten.
3: De kinderen,
2: en nou, ze praten we niet.
3: Praten die ook Nederlands?
1: No, ze praten.
4: It's Engels en Spaans.
3: So they are talking English, yeah.
1: Yeah, of course. You know, with over daar wij, is a lot of Spaans. En we dachten wel Spaans, Duits en dan naar school Engels. Dat wordt een grotere mix op. En zo dachten we, laten ze Engels praten. En als ze naar Holland willen, dan kennen ze het zelf leren.
4: Zij kennen het wel volgen. Ze staan te luisteren, ze kennen het wel.
5: Ja. Als jullie hier nou op vakantie gaan, waar gaan jullie dan naartoe?
1: Wel, wij stay most of the time hier in Texas. Because we like to naar New Mexico, but like go to Albuquerque. But if you go naar New Mexico, the roads are not as here in Texas.
3: Ja, Texas is zo groot.
1: Ja.
2: De wegen zijn hartstikke goed. Je kent
3: het in Nederland.
1: En daarvoor, like they went to Cancun, but we like to Texas, so we gaan over hier.
2: Je meisje hebt goed weer, heb je al.
1: Ja, Houston, or Corpus Christi, and where else do we go? Houston,
2: en
4: ik like it here in the
2: Houston.
4: I like it.
2: Hoop groen heb je hier.
1: Because West Texas is de reis.
2: Wij zijn hier.
1: Dat is really the deadest part of Texas, West Texas.
2: Yeah. Maar je hebt ook zonneschijn. Ook zonneschijn.
5: Yeah. Yeah. Wat is nou het verschil tussen Texas en de rest van Amerika?
1: Wel, ik geloof dat ze hier, de mensen zijn mooi vriendelijker. Als je in een restaurant komt, je zegt hallo en maak je het en altijd kind of stuff, Maar als je naar de andere steeds gaat, somebody put us to work,
2: Dat is
1: wat ik denk. In Texas zijn ze meer vriendelijker. Yeah. En we hebben hier family wonen in New York. En when they come over here, they say, als je hier ergens in gaat, voor koop something of een restaurant of zo, they always try to help you. Dat ergens anders, als je denkt, maar dat ze niet kunnen volgen, overgeet het.
2: Ze proberen hier werkelijk om niet te bestaan.
5: Ja. Wat wij zo vreemd vinden, dat is dat hier de wapens overal zo makkelijk te koop zijn.
1: Wel, dat is waar. Maar de whole deal is, over hier is het al zo lang bezig. Kunnen het haast niet meer iets tegen doen, want daar hebben al zoveel mensen wapens. En lijkt ze hier ook zeggen, als de gewone mensen geen wapens kunnen hebben, dan hebben wel de criminals wapens.
3: Maar hoe willen ze dat terugdraaien?
1: Dat is waar ze zeggen. Over hier, maybe in de United States, maar over hier in Texas, het is Texas. Ik zou niet zeggen van wel, laat ze in Holland zelf doen,
5: Dat niet.
1: Als het er niet is, dan moet je het niet invoeren. Maar als het er is, je kunt doen anything.
2: Probeer onder controle te houden, maar dat is alles wat je kunt doen.
1: Like I say, een hoop mensen lijken wapens. En like I say, schieten elkaar van kant.
2: Een hoop domme dingen erbij.
3: Oké, vriendelijk bedankt voor dit gesprek. En wij zullen daar eens even zien wat we op Radio Drenthe. Ook nog een paar Nederlanders uit ex-Rotterdammers op de Drenthe Radio kunnen
2: horen. Er zat er wel leuk Nederlands
3: over.
2: Kijken.
3: Oké.
5: Bedankt. Bedankt.

0: Dik 3 weken nadat wij in Houston aankomen bent, Harry, staan we eigenlijk op dezelfde plek als wij op de eerste avond, de zondagavond, oosten op Scott's bij Etta's Lounge. We kunnen het toen niet vinden, we vinden het nou wel weer.
1: Ja. Nou, Etta's Lounge, dat is dan een bluesclub in Houston, een van de oudsten, en het is een zeer slechte buurt, Scott's, waar je... Men zegt dat je s'avonds daar niet naartoe moet gaan, maar ja, wij hebben toen een gesprek gehad met Etta en met Kobe die hierachter dan wonen. En ja, het zijn best aardige mensen en zo.
0: Wat was jouw eerste indruk toen de tijd, die zondagavond, de eerste avond dat we hier in Houston waren op Scott's?
1: Nou ja, vreselijk arm, hè. Dus ja. Zo, die club dat stelde eigenlijk helemaal niks voor. En ja, dat viel me eigenlijk een beetje tegen.
0: Jammer trouwens dat wij toen niet vonden, want Grady Gaines die speelde daar toen, hè?
1: Die speelde daar toen, ja, inderdaad. Tenorsaxofonist van Little Richard onder andere.
0: We zijn er nou naartoe gereden, ongeveer een beetje via de achterkant van Houston eigenlijk. Dan zie je de sombere kant van deze samenleving.
1: Ja, dit is. Amerika is een. Het is een land van uitersten. Hè? Het is heel, je ziet grote rijkdommen, fantastische towers en met gepolijst glas en dergelijke. Maar je ziet het, op hetzelfde moment zie je grote armoede. Dus, en dat is toch vooral de negerbevolking, de minderheidsgroepen die daaronder onder lijden.
0: Heb je nou op teruggekeken, Houston, vertrekpunt. En vandoor naar Baton Rouge, New Orleans, Mississippi deur. En dan Dallas, Austin. San Antonio. Wat is de overheersende indruk?
1: Nou, dat er weinig blues gespeeld wordt. Kijk, ik heb het nou over muziek. Ik laat er verder die samenleving maar een beetje buiten. Maar op muzikaal gebied gebeurt er hier in Houston op het bluesgebied heel weinig. Ik vond Austin voor gewoon, daar gebeurt het meeste. Daar heb je ook veel blues. Het is toch voor meer blanke staat en zo. En
0: maar is zo'n reis toereikend om door inzicht in te kunnen krijgen? Kun je voldoende de diepte in? Kun je achter de deuren kijken?
1: Ja, geloof ik wel. Ik denk dat je er wel wat van opsteekt van zoiets. Ik bedoel, ik vond het heel leerzaam, hoor. En ik denk John ook. En ik vond het. Het is een apart land.
0: Maar je staat er toch, je hebt zeker een ambivalentie er tegenover.
1: Ja, ik denk dat, dat ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet, eigenlijk. Het is zo verschrikkelijk groot, je kunt het ook niet helemaal even zomaar in een paar woorden samenvatten. Ik bedoel alleen, je hebt al, ik weet niet hoeveel klimaatzones en zo, tijdzones. Wij hebben maar een tiende gezien, dus om daar nou... Ik bedoel, wij zijn heel hartelijk bejegend door iedereen, zowel door de zwarte bevolking als door de Caucasian, de witte bevolking. En ja, wij waren dan van de radio en we waren ook gedeeltelijk toerist. En dan is men bereid om je aan alle kanten te helpen. Dat is wel waar. Ik heb hier eigenlijk weinig lullige dingen meegemaakt. Geen enkel lullig ding meegemaakt. Ja. Toch zie je een heleboel lullige dingen, zoals een grote armoede. Of je bent hier rijk, of je bent volgens mij arm. En het is een heel commercieel land, het gaat alleen maar over poen. En dat vind ik wel eens storend. En ook op televisie, schreeuwige reclametoestand. Op televisie vind ik hier helemaal niks dus.
0: Zit er voor jouw gevoel een groot verschil tussen stad en platteland hier?
1: Nou, ook, ja. Nog veel extremer dan in Nederland, vind ik. Het platteland is ook gewoon veel armer, vind ik. Zoals Mississippi vond ik heel arm. Ik bedoel, er wordt wel een boel verbouwd en daar worden een paar mensen rijk van. Maar voor de rest is het daar natuurlijk in muizen geblazen. En je kunt het niet vergelijken. Je kunt het ook helemaal niet vergelijken met Nederland, vind ik. Absoluut niet.
0: Het is een werelddeel. Nederland is maar een klein vlekje op de kaart natuurlijk. Wat heeft het jou emotioneel raakt, het verblijf hier?
1: Nou, ik bedoel, de blues in de Mississippi Delta en zo, ja, dat vond ik, dat heeft mij toch wel wel geraakt en zo. In die zin van dat ik er niet echt goed over uit kan dat, dat de Amerikanen hun cultuur vergeten zijn. Daar, dat vind ik, je kunt dan wel zeggen, ja goed, het is tegenwoordig een andere samenleving, maar ik bedoel, ik vind dat je wortels toch niet moet vergeten. Mm. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje triest.
0: Het centrum van jou ligt toch in die delta, hè? In Mississippi.
1: Ja, voor mijn gevoel wel, ja. Ja. Minder dan hier in Houston. Mm.
0: Vanuit Houston vertrekken wij nou weer. Met wat voor gevoel gaan we nou weer op Nederland, hè?
1: Nou ja, ik heb hier een fantastische tijd gehad en dat is echt niet te geloven. En ik denk dat John daar ook net zo over denkt. En ik zal dit, deze reis niet, die vergeet ik niet weer. Ik bedoel, ik moet het verder in mijn hoofd een beetje sorteren straks, daar ik thuis ben. En dan kom ik ook wel tot een andere conclusie waarschijnlijk. Maar nee, het zal niet licht vergeten.

0: En daarmee was de cirkel sleuren eigenlijk van de radioreisreportage door Amerika. Het einde en het begin bij Etta's Loons in Houston op Scotts. Grady Gaines die speelde door op de eerste album dat wij aankwamen. En op de cd Mr. Blues in the Sky, Grady Gaines. En daarvoor Johnny Winter, de Texas Tornado met Leaving Blues. Echte Texaanse muziek van de Texas Tornadoes. Bestaande uit Augie Meijers, Doug Sam, Freddie Fender. En uiteraard de man die zo prachtig mooi op de accordeon kan spelen. Flaco Jiménez. Santiago Jiménez, daarvoor La Otra Modesta. San Antone speelt door Johnny Copeland, de Texas Twister. En de eerste muziek in deze aflevering van Harry's Blues was van ZZ Hill. En dat was in het gesprek met de man van Delta Blues Radio, Charlie Kendall Holtbeck. Harry's Blues, vandaag gemaakt door technicus Paul Meeldijk. En samenstelt en presenteert as uit door Albert Haar en Harry Muske.
1: Oké.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In 21 afleveringen deden Harry Muske en Albert Haar verslag van hun reis. Een terugblik, 9 maanden later in de studio. Met muzikale markeringspunten. De weerslag van indrukken verwerkt. De blues, epiloog.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Het was de B-kant van de single Distant Smile. En natuurlijk met Harry Musquet en gitarist Ilko Gelling. Plus Herman Brood op piano, Willy Middel op basgitaar en drummer Hans Waterman. QB and the Blizzards, Don't Know Which Way to Go.

Ruby and the Blizzards don't know which way to go. Arthur Adams was de leider van de huisband in het B.B. King Blues Café in Los Angeles. En daarvoor was hij gitarist bij Buddy Guy, Elmore James, Lou Rawls en Sonny Bono. Hij maakte zijn album Back on Track samen met B.B. King. Arthur Adams en B.B. King, Get You Next to Me.

Arthur Adams en B.B. King, Get You Next to Me. Tommy Castro uit San Francisco runt een hardwerkende bluesband die actief is in het Amerikaanse clubcircuit. De band speelt 300 keer per jaar en Tommy Castro stopt altijd wat rock en soul in zijn blues. Tommy Castro, Can't Keep a Good Man Down.

Tommy Castro, Can't Keep a Good Man Down. Debbie Davis werkte jaren als tweede gitarist in de begeleidingsband van Albert Collins, The Icebreakers. Later werd ze het voorprogramma en tegenwoordig heeft ze haar eigen band. Maar op het album Picture This doet Albert Collins als gastgitarist mee. Debbie Davis en Albert Collins, I Wonder Why.

Debbie Davis en Albert Collins, I Wonder Why. Magic Slim en de Teardrops, dat was een populaire band in het clubcircuit van Chicago. En de media noemde de band zelfs The Last Real Chicago Blues Band. Dit komt van het album Snakebite. Magic Slim en de Teardrops, Wake Me Up Early.

Magic Slim en de Teardrops, Wake Me Up Early. Het is een iets wat naar corpulentie neigende zwarte dame die niet oogt als een blueszangeres met haar burgerlijke jurk en haar modieuze hoedje, maar ze leverde het album Masterpiece af en dat is ook werkelijk een meesterwerk. E.C. Scott, What a Good Feeling.

E.C. Scott, what a good feeling. Elton John zong wat nummers voor de soundtrack van de film The Lion King. En Harry Musquet was een loyale bewonderaar van de Engelse componist en popartiest. Elton John, Circle of Life.

Elton John, Circle of Life. Bill Perry uit New York, dat was een bluesgitarist die heel populair was aan de oostkust van Amerika. Hij had het heel druk in Amerika, maar ook in Europa. En hij had net een nieuw contract van Virgin Records op zak. De toekomst zag er fantastisch uit voor hem toen hij plotseling overleed. Bill Perry, Pressure.

Bill Perry, Pressure. De Chicago Rhythm and Blues Kings, dat is een band die al actief is sinds 1993 en een mix speelt van soul en blues onder leiding van saxofonist Gene Bartsch. En deze Gene Bartsch is ook te horen op de albums van Coco Taylor, Gary U.S. Bonds en Little Milton. De Chicago Rhythm and Blues Kings, Help Wanted.

0: De Chicago Rhythm and Blues Kings, Help Wanted. Jimmy Thackery uit Washington D.C. was jaren de gitarist van de Nighthawks. En Joe Louis Walker uit San Francisco genoot zijn opleiding in gospelbands. En de twee bluesgitaristen wilden al jaren samen een album maken en hadden daar eindelijk tijd voor. Lonnie Brooks, een andere bluesgitarist, doet mee als gastgitarist. Het staat allemaal op het album Switching Gears. Jimmy Thackery en Joe Louis Walker. If This Is Love.
1: One, two, three, and...

Jimmy Thackeray en Joe Louis Walker, If This Is Love. Studebaker John werd in Chicago Westside, waar hij opgroeide, geïnspireerd door de straatmuzikanten Hound Dog Taylor, Walter Horton en G.B. Hutto, die als ze geen werk hadden, gewoon op straat de kost verdienden. Studebaker John en de Hawks, Here No More.

Anthony Baker John and the Hawks, Here No More. Het is een nummer van Sam & Dave en het werd opgenomen door twee bluesveteranen, Tommy Castro uit San Francisco en Delbert McClinton uit Dallas, voor het album Ride as Rain. Tommy Castro en Delbert McClinton, Don't Turn the Heater Down.

Tommy Castro en Delbert McClinton, Don't Turn Your Heater Down. Chris Kane uit Californië moest jaren genoegen nemen met optredens in kleine clubs en hij stopt altijd wat jazz, funk en gospel in zijn blues. Maar hij is eindelijk doorgebroken in Amerika en ook in Europa. Dit komt van zijn album Somewhere Along the Way. Chris Kane, Moving Back to Memphis.

Chris Kane, Moving Back to Memphis. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was een boegbeeld binnen de vaderlandse blues scene en een gepassioneerd Drenthe promotor. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Joanna Connor, dat is de kleurrijke gitaarspelende huisvrouw uit Chicago. Ze had een gezin, dus ze trad 's avonds pas op in het clubcircuit. Maar nu zijn de kinderen de deur uit en nu toert ze voortdurend door Amerika en Europa. Het komt van het album Slight Time. Joanna Connor, Nothing But the Blues.

0: 66 op de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bijzondere aflevering van Harry's Blues, want die bent rechtstreeks op en hem in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Elke keer een andere gast en deze keer hebben wij Jaap Hilbrandi als gast. Een van de man van het allereerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet en ook wat de jeugd van Harry Musquet betreft. Door hem beginnen wij met Backstreet.

0: Opname uit 1971 van de LP Too Blind to See. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Jaap Hilbrandy, jij bent van hetzelfde geboortejaar als Harry Musquet, hè?
1: Ja, dat is 1941.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ook van dezelfde backstreets als Harry Musquet?
1: Nee, ik woonde aan de andere kant van Assen.
0: Ja, ja.
1: Ik woonde in de Molenstraat. En hij woonde in Assen-Oost, dus een heel eind uit elkaar.
0: Assen-Oost, dat was het rode dorp, het blauwe dorp.
1: Ja, precies.
0: De sociale woningbouw.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen dan?
1: Nou, Harry zat op de Noorderzingerschool. En ik zat ook op de Noorderzingerschool. En dat was dus midden in de stad. Dat is 2 kilometer lopen voor mij naar school. Mm. En Harry zat bij mij in de eerste klas. Bij juffrouw Pol.
0: Zo.
1: Ja, dat is een geweldige juffrouw was dat.
0: Dus vanaf de allereerste klas van de lagere school ken je Harry Musquet?
1: Ja, toen kende ik hem al.
0: Ja, ja.
1: En nou, niet dat we nou toen vanaf het begin al vrienden waren. Maar ja, we speelden met elkaar in de pauzes. En ja, we gingen met elkaar op schoolreisje en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar
0: je kwam toen nog niet bij hem thuis?
1: Nee, ik kwam niet bij hem thuis. Nee, nou, dat was ook niet te doen, hè. Dat was 3 kilometer lopen. Maar
0: ja, ja.
1: Fietsen hadden we toen nog niet.
0: Nee.
1: Dus, nee.
0: En na de lagere school zijn jullie alle twee naar de MULO gegaan?
1: Ja. En toen begon onze vriendschap. Want ja, hij hield van de natuur en ik ook.
0: Ja, ja.
1: En waren dus dinsdagmiddag en donderdagmiddag hadden we vrij. En dan gingen we dus met een groepje jongens waar hij ook bij was, gingen we het bos in. Naar Kampsheide en naar Pelisbos natuurlijk, waar nu het Amaterbos heet. En we gingen zelfs te voet naar Balloorheide.
0: Ja.
1: En met pijl en boog en 2 honden. Adrie had beschikking over 2 boksers. Die mocht hij altijd meenemen.
0: Ja.
1: En dus dan gingen we in een soort krijgsgezelschap. gingen we op stap met een groep jongens van een mannen 5 of zo.
0: Ja. Dus die liefde voor de natuur en de liefde voor dieren, die zat er al heel jong in bij hem dan.
1: Ja, ja, dat vond hij fantastisch.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Dus en ja, wij hadden natuurlijk ook wel genoeg inspiratie om dat te doen. Wij lazen bijvoorbeeld Carol May, Paul Shatterhand, Winnetou. En we lazen Erik de Norman. En ja, dat was gewoon een wereld waar wij in leefden eigenlijk toen de tijd. De school was bijzaak natuurlijk.
0: Wel heel grappig trouwens, want die sfeer van die Indianen, die komt in Harry muziek. Zijn muziek komt die later weer terug, hè?
1: Ja, ja, ik weet niet of dat daar ontstaan is, maar het was onze wereld toen.
0: Het zat er al jong in,
1: ja,
0: in dat geval.
1: Ja, zat er al jong in, ja.
0: Ja, ja, want dan speelden jullie Indiaantje met elkaar.
1: Ja, natuurlijk. Ja, we speelden Indiaantje. We hadden schilden met Indianen, hoofden erop. En nou ja, wat ik net zei, pijl en bogen. We hadden moccasins gemaakt van oude afgeknipte laarzen en zo.
0: Ja. Ja, ja. Hoe herinner je Harry uit die tijd, uit de MULO-tijd, zeg maar? Ja. Wat voor jongen was het in de groep?
1: Ja, avontuur. Ideeën over wat we zouden gaan doen op die middag is ja, dat gewoon een hele open mind had hij voor dat soort dingen.
0: Was dat een leidersfiguur of niet?
1: Nou, niet echt een leidersfiguur.
0: Nee, nee. Nee. Ja.
1: Maar hij was overal voor in en hij vond alles leuk als maar buiten was, als maar wat te beleven viel.
0: Ja. Ja. Want hij heeft me ook wel eens verteld dat een leraar op de MULO, dat die heel erg voor de natuur heeft geïnteresseerd.
1: Ja. Ja, zijn naam wil ik op dit moment even vergeten. Nee, die ging iedere ochtend, iedere zondagochtend, ging hij met een groep kinderen, zeg maar, die liefde hadden voor de natuur, ging hij op stap.
0: Ja, ja.
1: Dan ging hij op de fiets en dan konden we naar Balloveld of iets dergelijks en dan vertelde hij alles.
0: En dat deed Harry ook altijd mee?
1: Nou, ik deed ook niet zo vaak mee. Nee.
0: Jullie gingen liever op eigen houtje?
1: Wij gingen liever op eigen houtje, ja. Ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, en Harry was niet zo'n geweldige leerling op de MULO, hè?
1: Nou, hij vond school helemaal niks.
0: Nee, precies.
1: Ik ook niet. Dus
0: hij keek liever naar buiten en deed andere dingen.
1: Precies,
0: dan,
1: ja. Ja, ja. En wat dat betreft hadden wij ook dezelfde ideeën, hoor.
0: Ook wat muziek betreft?
1: Nou, muziek, dat kwam eigenlijk ook heel... ja, dat is er zo toevallig ingeslopen. Wij luisterden. Harry had een radiootje. En op de talen waren we die afstaan. Luxemburg, Radio Luxemburg. En dan luisterden we heel vaak naar muziek, naar Slim Whitman en Guy Mitchell, Singing the Blues en dat soort nummers. En iets later natuurlijk de rock and roll van Bill Haley en de Tutti Frutti van
0: Little Richard.
1: Ja, Little Richard. Yeah. En dat sprak ons ook heel erg aan. En ja, toen langzamerhand, maar dat kwam eigenlijk door mijn broer. Mijn broer speelde al heel vroeg gitaar, of heel vroeg.
0: Jouw broer Henk?
1: Ja, die is 9, die was 3 jaar jonger. En toen hij 9 was, speelde hij al gitaar. En dat vonden we best leuk natuurlijk. En ik had al een duo gevormd met mijn broer. Dan zongen wij bijvoorbeeld Diane en Tom Dooley. En dan speelden wij op een feestje van de Mulo feestje, zongen wij als duo.
0: Ja.
1: En ja, die vond het ook allemaal wel heel interessant. En toen langzamerhand, zeiden we, god, ik wil ook wel meedoen. Ja, wat wil je dan doen? Ja, ik wil wel saxofoon, zei hij. Maar ja, dat is een beetje te ver gereden. Uiteindelijk is dat uitgedraaid op een speelgoed saxofoontje. Zo'n plastic dingetje. Maar dan kon hij dus de solo in spelen, die bijvoorbeeld Fats Domino speelde.
0: Ja.
1: En dan trokken we met, en ik speelde toen een beetje, ik drumde wat. Ik had een trommel gemaakt van een varkensblaar. Mijn vader die werkte op de vleescentrale, snaartje eronder.
0: Hmm.
1: En we gingen heel vaak het Pelisbos in met mijn broertje, gitaar. En ik met die trommel en Harry met zijn saxofoontje. En dan ging je gewoon erg midden in het bos in te spelen.
0: Ja.
1: Nou, en toen langzamerhand kwam de skiffle op. Want de skiffle sprak ons zo aan, want daar had je eigenlijk geen moeilijke instrumenten voor nodig.
0: Hmm.
1: He, je kon een theekistenbas maken en je kon een drumstel maken van een oud basbord. En toen zei Harry, nou, weet je wat, ik ga gitaar spelen. Dan kan ik daar mooi bij de skiffle groep gitaar spelen.
0: Ja.
1: En dan hadden we nog een banjo nodig. En dat was ook een vriend van ons, Harry Kramer. En die heeft toen een gitaar banjo gekocht. Met 6 snaren was het. Maar die klonk in ieder geval als een banjo. Nou, toen begonnen we al een beetje te spelen.
0: En dat werd uiteindelijk de Old Fashioned Jazz Group?
1: En dat duurde wel 2 jaar.
0: Ja, oké.
1: Okay. Uiteindelijk wel, ja.
0: Ja, dat is wel aardig. Want daar begint de tentoonstelling hier in het Drents Museum eigenlijk ook mee.
1: Ja.
0: En met een heel groot gezelschap. En daar is de Old Fashioned Jazz Group een onderdeel van.
1: Klopt.
0: Ik wil even naar jouw muzieklijstje. Want ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken. Het eerste nummer wat jij erop hebt gezet is van Buddy Holly.
1: Ja, That I'll Be The Day.
0: Ja.
1: En ja, dat was een nummer die, dat hoorde ik op een gegeven moment. Ik weet nog precies waar ik stond in huis. Voor de radio. En dat was zo'n heel andere sound dan dat we gewend waren. Heel anders dan bijvoorbeeld Guy Mitchell en ook Elvis Presley. En dat sprak ons zo aan. We zeggen, hey, dit is mooi. Dat moeten we ook gaan doen. Nou, en vandaar dat nummer.
0: That'll be the day, Buddy Holly.

0: Ja, Buddy Holly. En dat is ook alweer 1957. Ja. Later ook bekend in de uitvoering van de Everly Brothers. That'll be the day.
1: Oh.
0: En wat grappig, Jaap Hilbrand, dat jij dat vertelt over die speelgoedsaxofoon van Harry.
1: Ja.
0: En dat hij dat nummer van Little Richard, dat hij dat wilde naspelen. Want ik herinner me nog toen wij in 1993 voor de eerste keer in Amerika waren, Harry en ik. En dat wij in Houston waren, wilde hij naar een club toe waar de saxofonist van Little Richard zou spelen die avond. En dat, dat had dus daarmee te maken.
1: Dat denk ik.
0: Ja, ja. Nooit geweest. Grappig, ja. Goed, de Old Fashioned Jazz Group, daar gaan we het even over hebben. Hoe is die club ontstaan, zeg maar?
1: Nou, dan moet ik nog even een stukje terug. Dan begin ik bij de skiffle groep, de Mixtures. En dat was eigenlijk een hoofdzakelijk skiffle nummers, maar deden niet alleen maar niet zomaar de mixjes. Het was een mix van verschillende stijlen. We kregen toen de beschikking over een pianist, Bram van Staveren. Die speelde onder andere Boogie Woogie. Dus we kon het toen een avond vullen. Hè. Met skiffle konden we misschien een half uurtje spelen, maar ook niet langer. Nou, en toen... hoe moet ik het zeggen? Toen kwam er in... Wij luisterden toen al wel naar Dixieland. Want Dixieland kwam toen ook op. Mm-hmm. Onder andere Chris Barber en Mr. Eckerbilk. En ja, dat was voor ons eigenlijk ook een nieuwe soort muziek. Van verdorie, dat klinkt zo hartstikke leuk. Dat moeten we ook gaan doen. Nou, toen heeft dat doorgezet. Ik ben toen een jaar wezen varen in 1960. Oh. Ja. En toen heeft die ontwikkeling zich doorgezet. Toen gingen die jongens zoeken naar blazers. Andries van Leeuwen kwam toen klarinet spelen. Eduard Nink Blok speelde trompet. En ik drumde eerst, maar Alfred Luik heeft mijn drum toen overgenomen. Toen ik terugkwam, toen had ik eigenlijk geen drumstel meer. Dus ik had een beetje leren gitaar spelen aan boord van het schip. En toen, een gitaar is ook niet alles voor Dixieland. Dus ik moest een banjo leren spelen. En ik heb toen van mijn zuurverdiende geld aan boord heb ik een trombone voor mijn broer gekocht. En toen zijn we de Dixieland kant ook opgegaan. Ja, voornamelijk doordat we een keer in 1959 speelde Chris Barber in Groningen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn we met z'n allen, Harry Kramer en nog een aantal jongens, zijn we dus daar naartoe geweest naar het concert. En toen waren we helemaal verkocht.
0: Ja.
1: Dus dat moest een Dixieland band worden.
0: Het was een mix van skiffle, Dixieland, Boogie Boogie. Eigenlijk van alles een beetje bij elkaar. Ja,
1: Bananenbootsong bijvoorbeeld. Was er.
0: Ja.
1: En dat, van alles eigenlijk. Nummers van de Everly Brothers, Bye Bye Love.
0: Ja. Want jouw volgende keuze is van Lonnie Donegan.
1: Ja. Nou ja, dat was dus de skiffle periode. En dat was dus muziek die ons erg aansprak. Wat ik al zei, omdat je het makkelijk kunt maken.
0: Ja.
1: Je hoeft niet te beschikken over een uitgebreid drumstel. Je nam al een wasbord.
0: Ja.
1: En je ging van een oude theekist een bas maken.
0: En met één snaar?
1: Met één snaar, ja. En dan ging het van boven naar beneden. En dan maakte niks uit of je wel speelde. Het klonk alleen boem, boem, boem. Nou, dat was leuk.
0: Ja. Dat is echt volksmuziek bijna. Ja,
1: daar komt er ook vandaan.
0: Een hele toegankelijke muziek.
1: Klopt, daar komt er ook vandaan uit Amerika dus. En ja, Lonnie Donegan, dat was de Engelsman trouwens. Dat was een vertolker van de skiffle van de eerste uur hier in Europa.
0: Ja.
1: En dat nummer, dat I'm Just a Rolling Stone, dat is eigenlijk niet zozeer een skiffle, maar meer naar de bluesy kant toe. Dat zou je ook horen als je het zo draait.

0: Just a Rolling Stone. Lonnie Donegan, 1957 is dit nummer. En je merkt heel duidelijk uit welke bron deze muziek komt. Hè? Bedoel, dit is echte blues natuurlijk.
1: Ja, helemaal, ja.
0: Gewoon Amerikaanse blues. Ja. Wat later Eric Clapton en dat soort mensen overnamen uit Amerika. Ja. Even nog terug naar die old-fashioned jazzgroep. Hè? Naar het repertoire wat jullie speelden.
1: Nou, misschien nog eerst duidelijk, maar hoe Harry dan uiteindelijk daar zich in... in terechtgekomen is. Ja, we hadden dus een bezetting met drie blazers, banjo, drum en we moesten natuurlijk nog een bassist hebben.
0: Ja.
1: Nou ja, bedoel, je zag niet naar een goede bassist, je keek gewoon kijken wat is je vriend en wat kan die daarin doen.
0: Ja, ja.
1: Dus Harry die ging daarin bas spelen. We kochten een bas kunnen kopen voor 150 euro.
0: Zo'n hoge staande bas, hè?
1: Een contrabas.
0: Ja, ja.
1: En daar moest Harry dus, moest eigenlijk Harry op spelen. Ja. En dat vond hij wel leuk ook.
0: Want dat is die bekende foto van dat revuegezelschap Showboat.
1: Ja.
0: Want wat was dat nou precies? Wat?
1: Nou, er was een jongen in Assen die heette Bob Douwers. En die heette eigenlijk Gatse Douwers. Maar die had in zijn hoofd gekregen om een showbootshow op te gaan richten. En met de grote trekpleister was van Herman van Kekeren. Dat was
0: De zanger die...
1: Ja, die een beetje in Nederland bekend was.
0: Ja, ja.
1: En die had hij er ook bij. En verder allemaal mensen uit de regio. Had die groep uit de regio. Een skiffelgroep uit Westerbork. En een paar zangduo's. Twee meisjes die zongen daar.
0: Ja.
1: En ook natuurlijk de Rocking Strings. En wij. En daar ging hij dus mee. Ons eerste optreden was in Bellevue. Ik geloof dat er 100 mensen in de zaal zaten. Ja. En het tweede optreden zou in Delfzijl zijn. In die concertzaal daar. Ik geloof dat er toen 10 mensen in de zaal zaten.
0: Dus dat ging niet bergopwaarts.
1: En we zouden heel veel geld van krijgen. We hebben er geen cent van gekregen.
0: Jacques
1: Nieuwenhuis, dat was de man die het allemaal aankondigde. Ja. Nee, ze zijn uiteindelijk op niets uitgelopen. Het was een heel leuk avontuur. En daar heeft Harry, Miep dus ook, Miep
0: Huisman.
1: Miep ontmoet. Maar die hoorde het bij de Drekkens. Ja. Dat was ook een duootje waar daar zong.
0: Oh, wat grappig. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Met z'n allen met de bus erheen. Ja. Nou, we voelden ons echt sterren daar. Maar ja, het was wel een...
0: Het was geen lang leven beschoren.
1: Het was geen lang leven, nee.
0: Nou, maar jullie gingen nog als Old Fashioned Jazz Group uiteraard wel door.
1: Ja.
0: En dat repertoire, hè, van, waar we het net over hadden van Dixieland, bluesachtig. Nou.
1: Ja, dat was Ice Cream natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En verder
2: Chris Barber
1: en wij allemaal. Ja, de standards van Down by the Riverside en When the Saints Come Marching In en dat soort nummers allemaal.
0: En was dat nou wel muziek die Harry lacht dan?
1: Nou, dat was helemaal niet aan de orde.
0: Nee.
1: We vonden het leuk om op te treden. En het ging niet van de een op de andere dag. Hè. Het is gegroeid. Hè.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kwam de Dixieland om de hoek kijken. En dat vond Harry ook mooi.
0: Ja.
1: En hij zong bijvoorbeeld dat nummer Delia Gone.
0: Dat zong hij?
1: Dat zong hij, ja.
0: Ja, ja.
1: En, dat was,
0: dus hij was niet alleen bassist, maar hij was toen ook...
1: Ja, hij begon toen ook te zingen. Ook, ja, absoluut. Oh, okay. Ja.
0: Ja, ja. In de Old Fashioned Jazz Group.
1: En ook in de mixjes zong hij ook skillful nummers natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: dus ja, ja.
1: In de Old Fashioned Jazz Group zong hij nummers, ja.
0: Nou, laten we luisteren naar Delia Gone van Mr. Eckerbilk.

0: Delia Gone, Ecke Billick en his Paramount Jazz Band. En dan te bedenken dat Harry Musquet dit vroeger zong als bassist bij de Old Fashioned Jazz Group. Grappig idee. Jaap Hilbrandi, de gast, een van de mannen van het eerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet. Die speelde al samen met hem in de Mixtures en de Old Fashioned Jazz Group. Hij zat bij hem in de klas op de lagere school en op de Mulo. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Jaap, Harry die speelde in de Old Fashioned Jazz Group, de Rock and Strings waren er toen ook al.
1: Ja.
0: Wanneer is die overstappen komen en heb je enig idee van hoe dat verlopen is eigenlijk?
1: Ja,
0: hoe heb jij dat ervaren?
1: Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was in Assen een jongere zoos, dat was door onszelf opgericht. Greving, dat was een brillenzaak.
0: Ja.
1: De vader van George en Tony Greving, die stelde een pandje beschikbaar. En dat noemden wij de Blue Corner. En dat was eigenlijk de eerste ongesubsidieerde jeugdzoos in Assen. En daar traden wij traden twee bands op. Dat was de Old Fashioned Jazz Group en de Rocking Strings. En om de beurt, op zaterdag en op het weekend, traden we daarop. En toen was het zo dat die Rocking Strings speelde eigenlijk alleen maar muziek van de Shadows. En Harry die was daar geïnteresseerd in het spel van Eelco en helemaal dat bandje. Die ging wel eens met de jongens meespelen. En die kwam met andere nummers, kwam een beetje met bluesnummers. En toen langzamerhand is hij eigenlijk geïnteresseerd geraakt in de bluesmuziek. En dan stak de jongens daarbij aan. Eelco die voelde zich daar ook helemaal in thuis. En toen op een gegeven moment ging hij vaker optreden met de Rocking Strings dan bij ons eigenlijk.
0: Moest hij kiezen dus eigenlijk.
1: En toen hebben we hem voor de keus gesteld.
0: Oh.
1: En we wisten dat hij stiekem oefende in Brandpunt. Dat was een jeugdcentrum hier in Assen. En, op een middag zijn we erheen gegaan. Wisten we dat hij aan het oefenen was. En toen zijn we er met drie jongens van de Old Fashioned heen gestapt. En nou Harry, ja, dan moet je toch een keuze maken, jongen. Je moet of bij ons blijven of met de Rocking Strings. En heeft hij gezegd van, nou, dan vind ik toch dit eigenlijk leuker.
0: Ja.
1: En achteraan een goede keuze van hem. Want hij is, is natuurlijk met QB beroemd geworden. En
0: ja.
1: De Old Fashioned, ja, die is maar wat in de buurt blijven hangen natuurlijk.
0: Ja, we hebben ook wel jaren gespeeld en jij speelt nog steeds.
1: Jawel. Dus, maar niet zoals...
0: niet zo beroemd, maar plezier in de muziek is wel.
1: Plezier in de muziek is hetzelfde geweest.
0: Nee.
1: En zo is Harry dus toen, vanaf toen. En dat is al ongeveer... 62, 63 geweest zijn.
0: Ja. Want de Rock and String, daar speelde Eelco in. Eelco ja. Gelling. Hans Kin speelde
1: Hans
0: erin. Willy Middel.
1: Ja.
0: Die ook op deze tentoonstelling elke keer lezingen geeft en zo.
1: Nico Schreuder
0: nog, ja.
1: En Wim Kins.
0: Ja, de broer van...
1: Ja.
0: En van Hans, ja.
1: Ja.
0: Goh. Nou ja, toen scheiden de wegen dus wat dat betreft een beetje eigenlijk. Ja. En dan ben ik wel benieuwd.
1: Niet met ruzie of zo.
0: Nee, maar gewoon een keuze voor muziek, denk ik.
1: Precies.
0: He, de Dixieland-sfeer lag Harry waarschijnlijk toch net iets minder dan de bluesmuziek.
1: Ja, klopt, ja.
0: Nou, misschien dat jouw volgende keuze in dat opzicht verklaarbaar is, die van Van Morrison. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, nou...
0: Wat spreekt jou daarin aan?
1: Ja, de eenvoud.
0: Ja.
1: De eenvoud. En net als in de blues, meestal drie akkoordjes. En daar wordt enorm op geïmproviseerd.
0: Ja.
1: He, zowel met de stem als de instrumenten. En dat vind ik heel, heel belangrijk. Dat het niet zo ingewikkeld gemaakt wordt, de muziek. He, dat je in alle bochten moet wringen. Maar je hebt drie basis of drie of vier basisakkoorden. En iedereen kan daar zijn weg gaan. Mm. En uiteindelijk klinkt het als een heel mooi geheel.
0: Mm.
1: En dat vind ik bij Van Morrison vind ik zo mooi. Dat liedje, dat is... Ballerina is er dan. En dat zijn eigenlijk drie akkoorden. En daar gebeurt van alles in. Emoties. Je kunt er eigenlijk alles in kwijt. En ja, ik kan er heel lang naar luisteren.

0: geweldige nummer van de LP Astral Weeks, de tweede LP van Van Morrison, de tweede solo LP van Van Morrison, nu denk ik 167. Jaap Hilbrandi, gast hier in Harry's Blues. Elke week trouwens live opgenomen op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Je kunt erbij wezen. Zie jij overeenkomsten tussen de stem van Harry Muskee en van Van Morrison?
1: Ja, absoluut. Dat is ook dat die expressie, dat improviseren. En ik zie ook een ontwikkeling in die stem. Dit is van 1967. Maar Van Morrison heeft hetzelfde nummer ook live gespeeld in 2008. En je ziet dus dat hij daar een veel doorleefdere stem heeft. Veel meer body, veel dieper. En dat zie ik dus ook bij de laatste nummers van Harry. Door de jaren heen. Dat hij een veel doorleefdere stem krijgt. En veel meer body krijgt. Veel meer diepgang. Mm. En ja, dat is leuk om te horen. Ook weer die overeenkomsten.
0: Ja. Nou ja, uiteraard. Ze hebben een keer een tijdje samen opgetreden. Ja. Een weekend, geloof ik. Met heel veel optredens. Met de Blizzard en Van Morrison. Van Morrison was een tamelijk eigenzinnig type. Zit er qua karakter, zie je ook qua overeenkomsten in dat opzicht ook nog een beetje of niet?
1: Nou,
0: of is dat te ver gezocht voor mij?
1: Nee, wel een beetje, ja.
0: Ja.
1: Harry is ook een beetje introvert en gesloten. En gaat ook zijn eigen gang wel. Ja. En heeft ook een duidelijke mening en een duidelijke identiteit. Hij wil, ja, dat heeft Van Morrison geloof ik ook wel.
0: Ja, ja.
1: Ben
0: je hem altijd
1: teruggetrokken?
0: Ben je hem altijd blijven volgen, Harry Muskee?
1: Een hele tijd geweest natuurlijk dat je met andere dingen bezig bent, een gezin stichten en je eigen ontwikkeling, beroep, ander beroep en dat soort dingen. Maar het leuke is dat de laatste jaren, dan spreken we over een jaar of 5, 6 geleden, is onze vriendschap weer verheefd. We zijn weer regelmatig bij elkaar gekomen, juist met die vriendengroep.
0: Het oude clubje?
1: Ja, het oude clubje. En dat in ieder geval één keer per jaar kwamen we bij elkaar. En dan gingen we gewoon weer praten, leuke dingen doen. We zijn een keer naar Ballenveld geweest met z'n allen.
0: Goh, altijd leuk, man.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Dus hele goede herinneringen daaruit.
1: Ja, absoluut, ja. Ja. Ja.
0: Want hoe is het jou verder in de muziek vergaan?
1: Nou, met die old fashion zijn we toen nog doorgegaan tot een jaar of 69 geloof ik. Nee, eerder nog 66. Dan zijn we gestopt, ook weer vanwege die andere dingen die je bezig hielden. En toen ben ik in 78 ging ik weer kriebelen. En toen hebben die jongens weer gebeld. En dan zijn we uiteindelijk weer bij elkaar gekomen. En dan hebben we tot eind jaren 90 hebben we nog heel fanatiek gespeeld met de old fashion.
0: Ja. Nee, je speelt nog steeds trouwens, hè?
1: Ja, een half jaar geleden zijn we een beetje begonnen te spelen.
0: Ik vind dat jullie band zo'n ontzettend leuke naam heeft.
1: Dank je. Oh, die laatste band, ja.
0: Ja, After Midlife.
1: Ja, After Midlife, ja.
0: Op 74-jarige leeftijd en dan nog lekker muziek maken.
1: Nou, lekker muziek maken. Ik zeg dat is ons uitgangspunt.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja. We hebben niet veel ambities meer, maar gewoon lekker muziek maken.
0: Ja.
1: Een gezellig ploegje en kijken hoe ver we komen.
0: Ja. Je hebt nog één nummer op jouw lijstje staan. En dat wil ik toch ook zeker nog draaien. Een nummer van Randy Newman.
1: Ja.
0: In de uitvoering, je had een andere uitvoering eigenlijk in gedachten. Maar we moeten het met deze doen.
1: Ja, dat is deze uitvoering is wat gladder eigenlijk.
0: Ja.
1: En
0: eigenlijk is dat misschien wel een bewijs dat je muziek eigenlijk live moet horen.
1: Ja, precies. Het is ook Randy Newman, die vind ik ook heel bluesy zingen eigenlijk. Dit nummer is ook weer een heel eenvoudig nummer. 3 of 4 akkoordjes. Hij vertelt daar een heel mooi verhaal in. Over een trouwerij. En het is een beetje een liefdesliedje geloof ik eigenlijk. En het spreekt me erg aan.
0: Grappig is dat daar ook nog de Indianen weer in terugkeren.
1: Ja.
0: A Wedding in Cherokee County.
1: Ja.

0: Wedding in Cherokee County van Randy Newman van de LP, of van de CD Good Old Boys uit 1974. Toen was het nog een LP trouwens. Jaap Hilbrandi, we zitten hier op de tentoonstelling van Harry Musquet. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Je hebt nou een paar keer de gelegenheid gehad om rond te kijken hier. Wat valt jou nou het meeste op in deze tentoonstelling? Wat raakt jou het meest?
1: Ja, dat ik toch eigenlijk van onder de indruk ben van wat hij...
0: In deze tentoonstelling, wat raakt jou het meest?
1: Ja, dat ik toch eigenlijk van onder de indruk ben van wat hier allemaal gebeurd is in die tijd. Daar sta je niet zo bij stil als je hem kent als je vriend. En dat maakt toch wel heel veel indruk op mij. Dat ik denk van, god, die betekenis van hem hier in Drenthe en van wat hij allemaal gedaan is toch wel groter dan je eigenlijk zo'n beetje denkt eigenlijk. Hè? Dus dat, als ik kijk, al die mensen die hier rondlopen.
0: Wanneer je ook kijkt hoeveel publiek.

0: publieke, op zo'n zondagmiddag hier is.
1: Absoluut. En dan, ja, dat vind ik toch wel geweldig eigenlijk. Ja.
0: Bevestigt eigenlijk ook van dat deze tentoonstelling ter ere van zijn 75ste geboortejaar, ook jouw 75ste geboortejaar trouwens, maar dat het ook wel terecht is.
1: Absoluut, ja.
0: Heb jij gevolgd bijvoorbeeld dat hij naar Amerika een paar keer is geweest of niet?
1: Ja, ik van horen.
0: Ja.
1: En jouw uitzendingen toen erover, maar verder niet zo best heel gedaan. Nee.
0: Nou, gelukkig dat het de gelegenheid is om die uitzendingen nog een keer terug te luisteren. Want Radio Drenthe zendt die nu vanaf nu elke dag tussen 7 en 8. Zenden die uitzendingen uit Amerika worden weer opnieuw uitgezonden. Dus de herhalingsmogelijkheid die zit er nog in. Trouwens, er is nog veel meer blues in Assen. Niet alleen in het Drents Museum. Elke dag, behalve maandag, opent van 11 tot 5 uur. Blues Museum in Grollo is er natuurlijk ook. Alleen op zondag open op dit moment. Het komende weekend dan staat Assen helemaal in het teken van de blues. De Assen Blues Dagen zijn dan. Ik weet niet of jij er aan meedoet, Jaap, aan de Blues Dagen.
1: Nee.
0: Nee. ik ga niet zeggen dat je de leeftijd er niet voor hebt, want dat speelt geen rol. Maar het is een drukte van je welste. Ik denk dat in een stuk of 20 kroegen is hier alle mogelijke blues te zien. Ralf de Jong is een belangrijke gast. En dat vind ik dan wel weer leuk, omdat Ralf eigenlijk een beetje door Harry Musquet ontdekt is. Die speelde in het voorprogramma toen Harry later weer vanaf 1995 met de oude Blizzard weer bij elkaar kwam. Heb jij trouwens, Ilko Gelling, heb je die nog wel eens ontmoet of niet?
1: Nee, niet.
0: Die contacten die zijn niet bewaard gebleven.
1: Nou, wij hadden natuurlijk niet zoveel contacten met Ilko niet.
0: Mm.
1: Dus nee.
0: Dus, jij bent meer in de sfeer van van de jazz, de Dixieland en de Old Fashioned gebleven. Ja. Wat heb jij trouwens later voor werk gedaan eigenlijk? Je bent naar zee geweest, hoorde ik net.
1: Ja, en toen ben ik terechtgekomen in het sociaal-cultureel werk. En uiteindelijk bij de Hans Hogeschool in Groningen.
0: Als?
1: Docent methodiek.
0: Ik zat even te denken, misschien wel docent muziek, maar dat was dus niet zo.
1: Nee.
0: Nou, ik vond het hartstikke...
1: Ik heb wel veel met muziek gedaan dat trouwens, maar niet in de zin van docent als muziek.
0: Nee. Nou, hartstikke leuk dat jij hier in de uitzending was. Volgende week hebben we weer een hele andere gast. Want dan hebben we namelijk Aad Doek. En Aad Doek is degene die in zijn allerjongste jeugd al voetbalde met Harry Musquet. Bij Achilles uiteraard. En die ook later Harry Musquet altijd gevolgd heeft. En die de vormgeving van deze tentoonstelling en van het boek bij de tentoonstelling heeft gedaan. Een prachtig boek wat verschenen is. En daar gaan we volgende keer met hem over praten. Over zijn voetbalherinneringen. Want Harry Musquet was behalve muzikant ook een zeer enthousiaste voetballer. Ik zie jou wel knikken, Jaap.
1: En korfbal.
0: En korfbal.
1: En volleybal.
0: En volleybal.
1: Ja.
0: En ik weet ook dat hij graag tafeltenniste. En ik weet ook dat hij graag biljartte. Dus de sport zat er wel in.
1: Absoluut, ja zeker.
0: Wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Aan de levende Harry Musquet?
1: Absoluut, ja zeker.
0: Wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Aan de levende Harry Musquet?
1: Nou, dat zijn toch die pijlenbogen op de rug.
0: Ja.
1: En naar Balloorheide, Kamsheide, Boswachter, Afmoerzaan, Kattenkwaad uit vuurtjes ook en dat soort dingen. Ja, avontuur.
0: Ja.
1: Avontuur.
0: Ja. Avontuur nog boven de muziek, zeg maar.
1: Ja.
0: Dat zijn de herinneringen.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dat zijn de herinneringen die bij Jaap Hilbrandi overgebleven zijn. Het wordt zo langzamerhand tijd om deze uitzending af te sluiten. Uiteraard met dank aan Jaap Hilbrandi. Vroeger van de Old Fashion Jazz Group en daarvoor nog van de Mixers. Dank ook aan Björn Brouwer die de techniek hier heeft gedaan. En dank aan de mensen van het Drents Museum. Het vele publiek wat hierbij aanwezig is. Volgende week zondag om 14:15, dan hebben we de volgende opname. En wilt u er gewoon bij zijn, dan kan het. We staan gewoon midden op de tentoonstelling. En dan kunt u de uitzending gewoon volgen. Nou, en dan nog even wat betreft die Assen Bluesdagen. Gebeurt ontzettend veel. Want het is 30 jaar geleden dat die bluesdagen in Assen dat die ontstaan zijn. Daar was Harry Musquet trouwens ook weer bij betrokken. Net zo goed als hij betrokken was bij de oprichting van het Cuban Blizzard Museum in Grollo, was hij hier ook bij betrokken. Heel uitgebreid programma, dat op vrijdag start in het Drents Museum. Hoe kan het ook anders? In de statushaal van het Drents Museum. Maar dat is alleen voor genodigden. En op zaterdag middag en zaterdagavond en op zondag, dan is er heel veel te doen. Maar daarvoor zou ik u adviseren, kijk even op de website www.bluesassen.nl.

vindt u dat allemaal. Nou, één artiest die daar uitgebreid optreedt, zowel bij de opening, bij de kick-off, als in de nieuwe kolk en dan met de uitgebreide band, dat is Ralph de Jong. Nieuwe cd is van hem uit, die wordt op 2 april in Verslag in Borger, wordt die gepresenteerd, in elk geval in Drenthe gepresenteerd. De cd Lonesome Man en Ocean of Love, een dubbel cd. En daarvan tot slot draaien wij Both Feet on the Ground, Ralph de Jong.

0: Siena tot Drentse Hei. Van de Swamps in Louisiana tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Engelse zanger Cliff Bennett werd in 1940 geboren en in 1961 begon hij met een band. Cliff Bennett en de Rebel Rousers. En de band was genoemd naar een hit van de Amerikaanse gitarist Duane Eddy. Cliff Bennett, She Said Yeah.

Cliff Bennett en de Rebel Rousers met She Said Yeah. Het was een all-round band en het repertoire bestond uit rock'n'roll, blue-eyed soul en blues. En het was de eerste Engelse 60s band met een blazerssectie. De band was waanzinnig succesvol als live band en de platen verkochten voor geen meter. Cliff Bennett, Got My Mojo Working.

Got My Mojo Working. Producer Joe Meek deed er eigenlijk alles aan om Cliff Bennett een hit te bezorgen, maar alle singles flopten en basgitarist Frank Allen had er geen vertrouwen meer in. Hij stapte over naar de populaire Searchers uit Liverpool. Cliff Bennett, Who's Cheating Who?

Who's Cheating Who? Brian Epstein, de manager van de Beatles, begreep niet waarom Cliff Bennett geen hits scoorde. Hij contracteerde de band omdat Cliff Bennett een geweldige zanger was, terwijl de begeleidingsband de beste was die in Engeland rondtoerde. Cliff Bennett, Something You Got.

Something You Got. Brian Epstein had grote plannen met Cliff Bennett en de Rebel Rousers en hij schoof Paul McCartney als de producer naar voren en er werd meteen een nummer opgenomen van het nieuwe Beatles-album Revolver. En wat denkt u? Een top 10 hit in Engeland. Maar het was wel meteen de laatste top 10 hit in Engeland. Got to Get You Into My Life.

got to get you into my life. Cliff Bennett verzamelde altijd goede muzikanten om zich heen. Frank Allen, die na de Searchers vertrok, werd opgevolgd door Chess Hodges. En deze man werd later succesvol met het duo Chess & Dave. De pianist van de band was Nicky Hopkins. Die kennen we ook van Screaming Lord Search, Blues Incorporated, de Jeff Beck Groep, Jefferson Airplane en de Steve Miller Band. En hij speelde mee op de platen van de Beatles, de Rolling Stones, de Kings en de Who. En hij overleed in 1994 in Nashville op 50-jarige leeftijd. Cliff Bennett en de Rebel Rousers. Good times.

Good Times. In 1966 was Cliff Bennett het voorprogramma tijdens de laatste Europese tour van The Beatles. En na die tour probeerde hij het opnieuw met een Beatle-cover, Back in the USSR. Maar die single flopte hopeloos. Cliff Bennett, I Take What I Want.

Take What I Want. De verkoop van de singles bleef een groot probleem, maar de agenda van de band was overvol, want Cliff Bennett toerde door Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Italië, het Midden-Oosten en de Bahama's. Maar de frustraties namen toe, want bij een succesvolle liveband hoorden hitsingles. Roadrunner.

Roadrunner. Door het uitblijven van de hits besloot Cliff Bennett een nieuwe band te starten met Chess Hodges en Mike Bust van de Rebel Rousers. Die band heette Too Fat en dat was een progressieve rockband, maar ook de albums van die band waren geen commercieel succes. Cliff Bennett, Hold On, I'm Coming.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Blue Sky van de Reverend Sean Amos is het album van deze week. En dat album werd niet opgenomen in een dure studio. Er werden ook geen beroemde studiomuzikanten ingeschakeld. Hij nam het op met zijn eigen begeleidingsband. En daarom klinkt het ook als een bandje. Er is geen enkel moment sprake van overproductie. The Reverend Sean Amos. Counting Down the Days.

The Reverend Sean Amis, Counting Down the Days. Zanger David Clayton Thomas was opgestapt bij de Amerikaanse topband Blood, Sweat and Tears en de vervangers voldeden niet, waarop Cliff Bennett de aanbieding kreeg om naar New York te komen als opvolger van David Clayton Thomas. Dat was natuurlijk een geweldige kans, maar hij gaf de voorkeur aan zijn soloprojecten. Cliff Bennett, When Something Is Wrong With My Baby.

When Something Is Wrong With My Baby. In plaats van Blood, Sweat and Tears kwam Cliff Bennett in 1971 met het soloalbum Rebellion. En het werd de zoveelste desillusie voor de zanger. Het album werd genegeerd door de media en door het publiek. Cliff Bennett, I'll Take Good Care of You.

I'll take good care of you. Cliff Bennett probeerde het opnieuw met een nieuwe band. Deze keer met gitarist Mick Green, die voorheen speelde bij Johnny Kidd and the Pirates en Billy J. Kramer en de Dakotas. Maar de band Shanghai maakte weliswaar twee albums, maar het werd opnieuw geen succes. En Mick Green vertrok weer. Die speelde eerst 7 jaar bij Engelbert Humperdinck en vervolgens tot zijn dood bij Van Morrison. Cliff Bennett, Sick 3, 4, 5, 7, 8, 9.

6345789. Eind jaren 70 gaf Cliff Bennett de moed op. Hij stapte uit de muziek en werd zakenman. Hij begon een reclamebureau dat gespecialiseerd was in scheepvaart. Dat bedenkt u? Hij was plotseling heel succesvol. En nadat hij financieel onafhankelijk was, riep zijn voormalige gitarist Lars Lundquist de Rebel Rousers weer bij elkaar. En Cliff Bennett schoof meteen weer aan als zanger. Don't help me in, help me out.

Don't help me in, help me out. Op zijn oude dag toerde Cliff Bennett weer als hobbyist, deze keer door Engeland met zijn vertrouwde Rebel Rousers. En dat deed hij vaak samen met de Manfreds. Dat was een band die bestond uit ex-leden van Manfred Mann onder leiding van zanger Paul Jones. Chris Farlow was vaak van de partij, Zoet Money. Maggie Bell, de zangeres, en Steve Ellis, de zanger van The Love Affair, en de nieuwe Eamon Corner, dit keer zonder zanger Andy Fairweather Low. Cliff Bennett, Use Me.

Use Me. Cliff Bennett is intussen 80 jaar. Hij was een begenadigd talent en hij kreeg eigenlijk nooit de erkenning die hij wel verdiende. Maar hij maakte natuurlijk de fout door niet in te gaan op die aanbieding van Blood, Sweat and Tears vanuit Amerika. Maar uiteindelijk werd hij als zakenman zeer rijk en hij werd in de herfst van zijn carrière een soort hobbymuzikant die louter voor zijn plezier optrad. I'm not tired.

I'm Not Tired. Cliff Bennett en de Rebel Rousers die speelden werkelijk in alle hoeken van Engeland de bands van het toneel. Maar die bands hadden hits, terwijl Cliff Bennett zich moest behelpen met één schamel top 10 hitje. Het leven van een muzikant kan heel onrechtvaardig zijn. Ain't Nobody Home.

Nobody Home. Cliff Bennett deed eigenlijk nooit iets aan zijn imago. In de jaren 60 en 70 hoorde een muzikant lang haar te hebben. Maar Cliff Bennett oogde altijd als een accountant met zijn kort geknipte hongerwinterkapsel. One Way Love.

One Way Love. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Henry Knecht die coördineerde de playlist. Het afgelopen uur werd helemaal gewijd aan Cliff Bennett en de Rebel Rousers. Dat was een uitstekende 60s band uit Engeland die aan het eind van de rit gefrustreerd achterbleef met één schamel top 10 hitje. En wanhopig als ze waren, hoopten ze te scoren met een Beatles cover, maar zelfs dat mislukte. Back in the USSR.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. 2021, dat wordt het jaar van Harry Musquet. 80 jaar geleden, 10 juni, werd hij geboren. En helaas 10 jaar terug in 2011 is hij overleden. Dat ging niet ongemerkt voorbij, ook in Harry's Blues niet. En in deze uitzending aandacht voor één nummer, So Many Roads, in drie verschillende uitvoeringen waarbij Harry Musquet betrokken is. Maar we beginnen met Blackstone Cherry, met Don't Bring Me Down.

Ja, een tamelijk heavy begin van Harris Blues. Met deze band uit Kentucky, Amerika. Blackstone Cherry van de nieuwe CD, The Human Condition. En het nummer dat klonk vast en zeker bekend in de oren, want het is origineel van ELO, Electric Light Orchestra. Compositie van Jeff Lynne. We gaan terug naar de blues, naar de echte blues. Een vertolking van de blues in elk geval. De Precinct Blues van Sun House, een echte klassieker. In de uitvoering van John Teskey en S. Grunwald. En John Teskey, dat is een van de leden van de Teskey Brothers. Uitstekende band en dit is ook een hele mooie uitvoering.

Ja, mooi werk. Hartstikke mooie danen van John Teske en Ars Grunwald van de cd Push the Blues Away. Er staat veel eigen werk op en twee nummers van twee klassiekers, zeg maar. Eén van Elmore James en de andere dus van Sunhouse, The Preaching Blues. Nog iemand die de sporen in de muziek al meer dan verdiend heeft. We hadden zo straks even over de man van ELO, van TF Lynn. Maar Steve Lukather, dat is de man van Toto. Ook zo'n band die al jaren metgiet. Maar waarvan de mensen ook graag wat solo doet. Dat geldt voor de zanger Joseph Williams, maar ook zeker voor Steve Lukather, die ook bij allerlei andere projecten al middendoen heeft. Dit is een nummer van zijn nieuwe cd van Steve Lukather, I Found the Sun Again. En het nummer wat weer draait, dat is Run to Me.

solo-project van Steve Lukather, de gitarist van Toto, de CD I Found the Sun Again. Want die op heel veel sessies speelt hij, onder andere bij Thriller van Michael Jackson, maar ook als lid van de All-Star Band van Ringo Starr. En in die hoedanigheid was hij in 2019 was hij nog in Grollo zelfs, Steve Lukather. Later was hij in Zeeland, want dan kreeg hij een award. Russell Morris, dat is een man uit Australië. Ja, we hebben een beetje met Australië. Dion Teske ook Australië, Russell Morris ook. Een wat older man, die dik in de 70, maar die in Australië heel bekend is, omdat hij door heel veel donen heeft voor de, zeg maar, de oorspronkelijke cultuur van Australië. Hij heeft een aantal cd's overgemaakt. Maar is nu met een nieuwe cd uitgekomen, die geproduceerd is door de producent van Bruce Springsteen, Nick de Didia. De cd die heet Black and Blue Heart en door van Asleep at the Wheel.

Een man die zijn carrière al meer dan 50 jaar geleden begon in Australië. Kom ook uit Australië. Russell Morris. Het nummer Asleep at the Wheel van de cd Black and Blue Heart. Toch wel knap dat je nog zoveel jaar dat je nog weer met nieuw werk kunt komen. Clarence Carter. Dat is een naam die de echte liefhebbers wel wat zegt. Maar ik had niet veel van hem gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar mijn kleinzoon die zocht het materiaal uit. En die kwam ermee aanzetten met Part-Time Love. Clarence Carter, een man die blind geboren is. En die in het begin altijd optrad samen met Calvin Scott. Was het een duo. Alleen nog in 50 jaar, want hij is uit 1936. Kreeg ze met z'n beiden een zware auto-ongeluk. En daarna is hij helaas single deuren gegaan. Alleen nog deuren gegaan. Niet dat hij nog zo heel veel succes had. Later kreeg hij merkwaardige wies wat meer succes, maar dan op een indirecte manier. Want zijn muziek werd nogal gebruikt door hip-hop muzikanten. Een nummer van hem, Back Door Santa, kerstnummer waarschijnlijk. Dat is gebruikt in een sampler van Run DMC in het nummer Christmas in Hollis. Maar we gaan naar de originele blues van Clarence Carter. Hier is hij met Part-Time Love.

1968 was dit. Clarence Carter met Part-Time Love. Nou, dat is afwisselende muziek in ieder geval tot nog toe. Van de Blackstone Cherry, dat was een soort hard rock in de ELO-stijl. De mooie blues van John Teske en Ars Grunwald. Steve Lukather, ja, dan blijf je toch een beetje in de sfeer van Toto. Russell Morris met Asleep at the Wheel en Clarence Carter. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Elke zondag van 6 tot 7 en op donderdagavond van 10 tot 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, dat zullen we normaal zeggen. Maar dit is hetzelfde nummer en het is ook dezelfde artiest. Maar wel drie verschillende uitvoeringen. Het gaat over het nummer So Many Roads, wat voor het eerst uitgebracht is in 1967 op de LP Groeten uit Grollo. Maar er kwamen nog twee andere versies. In 1986 kwam er een versie en in 2000 kwam er een versie. Maar daarover straks meer. Eerst het origineel uit 1967. QB and the Blizzard met So Many Roads.

Groeten uit Grollo. 1967, Cuban and Blizzard, So Many Roads. Met Herman Brood op de piano. Nou, de volgende, dan speelde iemand anders op de piano. Dat is Helmich van der Vecht. Opgenomen in 1999 of 2000 in die buurt. Live opgenomen in de Amer, in Café de Amer in Amen. En Daniel Loos, dat is de man die dit nummer eigenlijk vertolkt. De tweede versie van So Many Roads.

van de CD Hotel Grollo. Daniel Lewis op gitaar en Helmi van der Vecht op piano's. De tweede versie van So Many Roads. De derde versie die is uit 1986 en die komt van de LP Rimshots in the Dark. En dat was de LP die opnam is in studio Spitsbergen met Jan-Willem Ludolf. En dat was de opname waarbij de breuk tussen Harry Musquet en Eelco Gellink eigenlijk definitief was. Die ging uit elkaar, want er was dermate groot cultuurverschil tussen de beide mannen van dat leidde tot een heftige breuk. Toen kwamen de nieuwe mensen in beeld. Erwin Java die nam de gitaar over. Gino Jansen op bas die was er al bij. Mello Kleisma speelde gitaar. En op keyboards, dat was David Gardeur. En dat was een Franse jongen die een tikje bij Musquet speelde, bij de Musquet Band. En misschien was hij wel verantwoordelijk voor deze hele bijzondere versie van So Many Roads.

bijna symfonische uitvoering van So Many Roads uit 1967. Dat was het origineel althans. Deze uitvoering die was uit 1986. En door nog een uitvoering, of door tussendeur een uitvoering van Cuban the Blizzard met Daniel Lewis uit het jaar 2000 van de CD Hotel Grollo. Drie keer dus So Many Roads en ook drie keer Harry Musquet, maar met allerlei andere bezettingen erbij. We gaan weer terug naar de wat meer Amerikanen, wat meer country-achtige muziek die ook een plek heeft in Harry's Blues. Morgan Wallen hebben we het dan over. Dat is een man die, singer-songwriter, die nog niet zo heel veel gedaan heeft, maar hij komt uit Tennessee, Sneedville in Tennessee. Dit is een single die hij uitgebracht heeft in aanwachting van een CD, een album. More Than My Hometown.

More Than My Hometown. Morgan Wallen, een nieuwe cd van deze man. Nieuwe single. En er komt een cd uit, dat had ik al gezegd, geloof ik. Hè? Dangerous, de double album. Dat is de cd die uitkomt van Morgan Wallen. Een van de nadelen dat allerlei dingen op dit moment gesloten bent. Podia, dat die dicht bent, is ja, dat je mensen niet meer ziet. Diana Jones was bijvoorbeeld eigenlijk, nou, elk jaar, nou nee, maar toch wel een geregelde gast in de Amer in Amen. Geweldige zangeres. Uit de Appalachians in Amerika. Met een hele bijzondere stem. Hele ja, hoge, heel kenmerkende stem. Maar gelukkig heeft ze een nieuwe cd uitgebracht. De cd Song to a Refugee. En dat is niet zo'n verwonderlijke titel eigenlijk voor een cd. Want ze is zelf een, ja, niet een vluchteling, maar wel een ja, iemand die ergens anders ondergebracht is, zeg maar. Dat giet u zeer ter harte. Dat merk je ook wel in het volgende nummer, wat ze samen zingt met Steve Earle onder andere, en Peggy Seeger en Richard Thompson, die zingt daar ook om mee. En dat giet echt over vluchtelingen. The Song to a Refugee, de titel van de cd. En het nummer heet dan We Believe in You.

een pleidooi voor vluchtelingen om hun verhaal dan maar schoon te geloven wat ze vertelt. En niet overal van alles en nog wat achter te zien, zoals de tegenwoordig vaker gebeurt. Diana Jones was dat, van de nieuwe cd die zij uitgebracht heeft, Song to a Refugee, een lied voor een vluchteling. Mooi, heel mooi nummer. Robin Ludwig, dat is een dame uit Texas, die uit een bekende muzikale familie komt, van Bruce Robinson, Charlie Robinson. Zij heeft een nieuwe cd uitgebracht, de cd Lake Charles. Dat is een heel groot meer in de buurt van New Orleans. En door van het nummer Greyhound.

0: En door giet de Greyhound Bus. Robin Ludwig van hun cd Lake Charles. En het klinkt wel een beetje als Lucinda Williams. Die trouwens ook een nummer gemaakt heeft wat Lake Charles heette. Het is Blues, we zijn aan het eind. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van de jongere generatie. Net als vorige weken. Sander Blokzijl die dat voor mij uitgezocht heeft. Een nummer van Muddy Waters. Nou, altijd goed natuurlijk. Muddy Waters, een van de legendes uit de blues. Een nummer wat hij schreef heeft eigenlijk een beetje als een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. En dit heet dan The Man is Boy.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: We horen hem nog zelden op de radio, maar alle 50-plussers groeiden op met zijn muziek. Bob Dylan, Like a Rolling Stone.

Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Chris Barris, dat is een Engelse gitarist, maar hij is tegenwoordig ook de frontman van de Amerikaanse band Supersonic Blues Machine. En die band die werkt met wisselende gitaristen. Je weet nooit met wie ze komen, maar heel regelmatig duiken Billy Gibbons, Steve Lukather, Eric Gales, Warren Haynes, Robin Ford of Walter Trout op. Dit komt van het nieuwe soloalbum van Chris Barris, Light It Up, Rain.

Chris Barris, Rain. De band was al uit elkaar toen een van de laatste opnamen onverwacht nog een internationale hit werd. Zanger Colm Lunstone was net aan een solo-carrière begonnen en toetsenist Rod Argent had zijn eigen band Argent, The Zombies, Time of the Season.

The Zombies, Time of the Season. The Magpie Salute, dat is de band van Rich Robinson en Mark Ford, twee voormalige leden van de Black Crowes, plus zanger John Hawk. En dit komt van het nieuwe album High Water 2, The Magpie Salute, Mother Storm.

Magpie Salute, Mother Storm. Carole King uit Manhattan, New York, was songwriter in het legendarische Brill Building. En ze was heel succesvol, want deze mevrouw die schreef maar liefst 118 hits. En in de jaren 70 begon ze ook haar eigen nummers te zingen. Intussen heeft ze 25 albums op haar naam staan. Carole King, It's Too Late.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Troubled Waters van de Sunday Morning Jam Society is het album van deze week. En dit is een project van de Rotterdamse gitarist Age Kat. En die kennen we van Rick DeVito en The Frog, de Veronica Broadcast Orchestra, Metropool Orkest, Philip Kronenberg Band, Jan Rietman Band, Swinging Soul Machine, en hij is ook nog docent aan het conservatorium in Rotterdam. De Sunday Morning Jam Society, Mercy Me.

The Sunday Morning Jam Society, Mercy Me. Tim Harden, dat was een geniale singer-songwriter uit Oregon, en hij ging al snel ten onder aan zijn drugsverslaving en hij overleed uiteindelijk aan een overdosis. Tim Harden, Simple Song of Freedom.

Tim Hardin, Simple Song of Freedom. De Mavericks uit Miami zijn sinds 2012 weer bij elkaar en ze vieren hun 30-jarig bestaan met het nieuwe album Play the Hits. Zanger Raul Malo zingt een oude hit van Freddie Fender. The Mavericks, Before the Next Teardrop Falls.

The Mavericks, before the next teardrop falls. Melanie uit Queens, New York, was een onschuldig hippie-meisje dat mooie nummers schreef. Gilbert Bicot ontdekte haar en haalde haar naar Parijs, maar ze werd pas wereldberoemd nadat ze in 1969 optrad tijdens het Woodstock-festival. Melanie, Beautiful People.

0: if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people.
1: Melanie, beautiful people. Paul Coton, een singer-songwriter uit Dallas, Texas, werd in de steek gelaten door zijn vrouw en hij belandde op kamer 41 van het Belmont Hotel in Dallas. En daar schreef hij de nummers voor zijn nieuwe album Room 41. Paul Coton, Slow Down.

Paul Coten, Slow Down. De Amerikaanse blueszangeres Nina Simone woonde ingedijd in Nijmegen omdat haar dochter als militair in Duitsland verbleef. En ze coverde een nummer uit de musical Hair en dat leverde haar een grote hit op. Nina Simone, In God, Know I Got Life.

Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Jason Isbell nam in 2011 het album Here We Rest op. Maar het is nu opnieuw uitgebracht, remixed en remastered door de beroemde producer Dave Cobb. Jason Isbell, Alabama Pines.

Jason Isbell, Alabama Pines. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Alison Mora uit Alabama was er als kind getuige van met haar zus Shelby Lynn, dat haar vader haar moeder vermoordde en vervolgens zelfmoord pleegde. En op haar nieuwe album blikt ze terug op die periode. Alison Mora, Blood.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De winter die ligt weer achter de rug en we kunnen ons opmaken voor het voorjaar. Tenminste, als alles goed gaat. Mooie muziek in ieder geval, dat is altijd goed. Muziek van Carolyn Wonderland, Skylar Rogers, Deion Taylor, Lloyd Jones. Maar ook Lacey Lester bijvoorbeeld, Valerie June en Johnny Mestro en Mama's Boys. We beginnen met David Gogo, man uit Canada. Christine.

Nee, single van deze man uit Canada, David Gogo Christine. Helemaal gewoon live opnemen eigenlijk in de studio in deze coronatijden. Caroline Wonderland, de volgende. Caroline Wonderland uit Texas, uitstekende gitariste. Die tegenwoordig speelt bij John Mayall als solo-gitariste bij. Maar ze heeft ook zelf al een aantal cd's gemaakt. Dit is van een cd uit 2017. George Thorogood die schreef een nummer, ook het titelstuk van een cd van George Thorogood, Bad to the Bone.

0: I see that I'm bad. I'm bad to the bone.
1: Ja, dat is een hele andere uitvoering van George Thorogood, die te schreven hebben. Maar wel een mooie uitvoering. Akoestisch, met Carolyn Bonneland zelf op gitaar. Het nummer is eigenlijk afgeleid van een nummer van Muddy Waters, van Man is Boy. Zo heeft George Thorogood dat ook geschreven. Hij heeft ook zelf gezegd dat hij eigenlijk afgehaald heeft. Carolyn Wonderland was dat. Nou, we blieft nog even bij de zangeres. We gaan naar Skylar Rogers. Al eerder wat van het draait in Harry's Blues. Deze zangeres uit Chicago. Uitstekende zangeres. Dit is het titelstuk van haar neeste cd. Fire Brother.

Ja, uitstekende cd van deze Skyra Rogers, de cd Fire Brother. We gaan hem terug naar Canada. David Gogo, ook een Canadees. En Diana Taylor is ook een Canadees. Ze komt uit Saskatchewan. Dan staat met een prachtige naam, vind ik altijd, in Canada, Saskatchewan. De muziek die ze maakt, die noemt ze een beetje prairie blues. Nou ja, de ruimte die hij door in haar geval en de muzikale vertolking die zij eraan geeft, die staat op de cd Spirits in the Water, en daarvan het nummer Down the Bloodline.

0: Dione Taylor, Down the Bloodline van de cd Spirits in the Water. Lloyd Jones, daar houden we al eens eerder wat van gedraaid. Een duet met Delbert McClinton onder andere van zijn cd Tennessee Run uit 2020. Door van nog een nummer, mooi nummer, Chicken Bones.
1: All right.

Ja, duidelijk het gevoel dat Dr. John, dat hij ook ergens in de buurt was, van de invloed van de New Orleans-stijl is nadrukkelijk aanwezig op deze cd van Lloyd Jones' Tennessee Run. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1961, denk ik, van Lazy Lester, de mondharmonica virtuoos. En de aanleiding daarvoor is een nee-cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. Die cd die kwam bij mij op de tafel terecht. En ja, dan ga je ze hem kijken, wat staat er allemaal op? Nou, veel eigen werk van deze meneer Mastro, dat is althans zijn artiestennaam. En ook nog een paar nummers die van een ander waren. En een daarvan die was geschreven door een Jay West. En Jay West, dat is een pseudoniem, kun je eigenlijk zeggen, van J.D. Miller. En J.D. Miller, dat was de man van het Excello-label in Eunice in Louisiana. En doornam Lazy Wester, Lazy Lester, die nam door altijd op. Nou, dan het plaatje rond, zeg maar. Dus drie keer het nummer If You Think I've Lost You. En de eerste uitvoering, die is van de nee-cd van Johnny Mastro en Mama's Boys.

De eerste versie van If You Think I've Lost You van Johnny Mastro en Mama's Boys. Bent u uit Amerika, maar ik kom van oorsprong uit New York. Nou, hij is dwars over de stuk en woont tegenwoordig in Los Angeles. Mondharmonica speelde uiteraard, want dat was ook wel te horen op dit nummer. En een echte live band. Ik geloof dat ze wel meer dan 4000 optredens en donnen hebben, alles bij elkaar. Johnny Mastro en Mama's Boys. Als die hebben, dan draai ik nog een nummer in deze aflevering van Harry's Blues. Het origineel, dat is uit 1962. Ik heb het in Noorkeken, geen 61, maar 1962. En toen uitgebracht op het Excello-label van J.D. Miller. J. Miller. Ik kan me herinneren dat wij in 1993, Harry Musquet, Jean Legrand en ik, op onze reis in Amerika, dat wij toen in Eunice in Louisiana uitkwamen. En toen ben we naar die winkel geweest, naar die studio geweest. Want het was een winkel en een studio en een opslagplek. Alles bij elkaar van J. Miller, van het oude Excello-label. En de originele tapes die stonden nog boven op zolder. Hij leurde ons vol trots ons het materiaal zien van onder andere van Lazy Lester, maar ook bijvoorbeeld van Slim Harpo. De uitvoering die wij hoort, die is dus uit 1962. Lazy Lester met If You Think I've Lost You.

Het origineel van If You Think I've Lost You van Lazy Lester, oftewel Leslie Johnson, want dat was zijn originele naam. Een paar jaar terug is hij overleden in 2018. En deze opname die is uit 1967 origineel. Het is dus geschreven in 1962, maar het is uitgebracht in 1967 op het album True Blues. Nou, dan nog een derde versie, en die is ook tamelijk recent, namelijk uit 2020, van de cd West Texas Blues. En die is van Mike Flanagan. In het verleden wel, of het verleden, nog niet zo heel lang alleen, al eens een keer wat eerder wat van het draait van die cd. Uitstekende cd. Hij is vooral een goede sessiemuzikant. Hij is organist en speelt op allerlei werkspullen met onder andere vaak samen met Sue Foley. Ik weet niet of hij in Austin woont, maar het zal me niet verbazen. Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost You.

Jawel, de organist was dat. Dat was Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost You. Drie versies draaiden we ervan. Het origineel uit 1962, toen het geschreven is. Van Lazy Lester, uitvoering uit 1967. De aanleiding, dat was de nieuwe cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. De cd Elmore James for President. Mooie titel trouwens, Elmore James for President. En de laatste die we draaiden, dat was van de cd The West Texas Blues. Van Texas gauw naar Tennessee, naar Memphis om het precies te wezen. Want daar komt de zangeres Valerie June, die komt over vandaan. Een uitstekende zangeres die een zeer gevarieerd repertoire eigenlijk heeft. Met een mixture van folk, blues, gospel, maar ook soul zit erin. Country, zelfs wat Appalachians en wat bluegrass-achtige muziek. En door is een nieuwe cd van u gekomen van Valerie June, The Moon and Stars. En door van Call Me a Fool.

Nieuwe single van Valerie June. Of een nieuwe single. Een nummer van de nieuwe CD van Valerie June. The Moon and Stars was het. Daniel Young. Dat is een singer-songwriter uit Salt. Nieuwe CD van Valerie June. The Moon and Stars was het. Daniel Young. Dat is een singer-songwriter.

Ja, voor de kenners, duidelijk te horen, het solo-gitaarwerk van Settler Faden, de man van de 400 Unit. Maar het nummer was van Daniel Young van de nieuwe CD The World Ain't Gonna Wait. Een CD die er ligt, door al eerder een nummer van het draad Johnny Mastro en Mama's Boys, en door van het titelstuk Elmo James for President. Oh, yeah.

Elmore James for President. En ik kan hem wel verklappen, is het niet geworden. Johnny Mastro en Mama's Boys, dat was het titelstuk van zijn nieuwe cd, Elmore James for President. Tietje terug draaide ik een keer het nummer Going Home. En ik weet ook dat Harry Musquet dat wel op een nummer heeft. Hij zong het onder andere live in Utrecht bij zijn jubileum toen hij, ik weet niet hoeveel jaar in het vak zat, 24 jaar. Denk het wel, hè? 91. Nou, ja, misschien wel. Maar goed, Mama's Boy, of Going Home. Mama's Boy, dat was weer doffeur. Going Home, een nummer van Don Nix. Ik ben eens helemaal gaan kijken, denk die Don Nix, die naam die kwam ook al vaker tegen, maar ik wist er niet eens precies wie dat nou eigenlijk was. Een arrangeur, muzikant en ook schrijver, componist. Hij komt uit Memphis, Tennessee. Geboren in 1941, hetzelfde jaar als Harry Musquet ook geboren is. Produceerde onder andere van alles en nog wat. Maar ook voor de Beatles, voor George Harrison, voor John Mayall en de Blues Breakers. Maar ook voor Freddie King en Albert King en Delaney en Bonnie and Friends, Isaac Hayes, nou noem ze allemaal maar op. En ik draai een nummer van een cd uit 2007. De cd Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Mooie titel vind ik. En het nummer, dat is een heel bekend nummer van Howlin' Wolf. Black Cat Moan.

The Black Cat Moan van Don Nix. Hij schreef het nummer trouwens ook zelf. In 1973 werd het opgenomen door... hoe heet die ook alweer? Jeff Beck onder andere. Die had toen een band die bestond uit drie mensen. Beck, Eppes en Bogert, dacht ik, als ik het goed heb. Die drie, ja. Uit 1973 dus. Don Nix van de LP... de CD. Hobo's, Heroes en Street Corner Clowns. Harry's Blues, bijna aan het eind, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Steve Cropper. Een geweldige gitarist die eerst speelde in de Marquees. Wat Don Nix trouwens ook inspeelde. En later speelde hij bij Booker T en die MG's. En dit is van een solo cd die dit jaar uit te komen is. 2021, de cd Fire It Up. Steve Cropper met Far Away.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: De echte kenners zullen vandaag nummers herkennen van Bob Dylan en dat klopt. Alle composities die u vandaag hoort zijn geschreven door Bob Dylan. Kitty Wells, dat was de eerste countryzangeres met een nummer 1 hit in Amerika. It wasn't God who made honky tonk angels. Ze kreeg daardoor de bijnaam Queen of Country Music. Ze maakte 47 albums en scoorde 29 top 10 hits in Amerika. Kitty Wells, Forever Young.

Kitty Welsh, Forever Young. John Gorka is een singer-songwriter die de kost verdient in het Coffeehouse Circuit in Pennsylvania, New York en Minnesota. Hij is een protégé van Ritchie Havens. Hij doet nooit spectaculaire dingen. Hij trekt al jaren met zijn gitaar langs de folkclubs. John Gorka, Just Like a Woman.

John Gorka, Just Like a Woman. De debuutsingle van Marianne Faithfull, As Tears Go By, was een cover van de Rolling Stones, maar het was wel meteen een top 10 hit in Engeland. Marianne Faithfull was echter opgegroeid in het folkcircuit van Reading en daarom werd haar tweede single een cover van Bob Dylan, die flopte. Marianne Faithfull, Blowin' in the Wind.

Marianne Faithful, Blown in the Wind. Lucy Kaplansky is een singer-songwriter die al jaren actief is in de New York folk scene. Ze kreeg daar ook de bijnaam The First Lady of American Folk en ze coverde een nummer van het Bob Dylan album Shot of Love in 1981. Lucy Kaplansky, Every Grain of Sand.

Lucy Gablansky, Every Grain of Sand. De Ian Campbell Folk Groep, dat was een traditionele Engelse folkband, maar leider Ian Campbell durfde wel commercieel te denken en koos voor een Bob Dylan nummer als single. Het was een hit in 1965. De Ian Campbell Folk Groep, The Times They Are A-Changin'.

The Ian Campbell Folk Group, The Times They Are Changing. Story Hill, dat is een band uit Minneapolis met John Hermanson en Chris Cunningham. En die twee hadden heel goed geluisterd naar The Every Brothers and the Jayhawks. Story Hill, lay down your weary tune.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Play the Songs of Bob Dylan van The Byrds is het album van deze week. En The Byrds werden vooral geïnspireerd door de Beatles en de Searchers. Twee Engelse bands uit Liverpool. En die typische 60s sound projecteerden ze op de akoestische nummers van Bob Dylan. The Byrds, Lay Lady Lay.

The Birds, Lay Lady Lay. Zanger Paul Jones hoorde het nummer toen Bob Dylan het in juni 1965 zong tijdens een optreden voor de BBC-TV. En toen deze single verscheen, had Bob Dylan het zelf nog niet opgenomen. Manfred Mann, If You Gotta Go, Go Now.

Manfred Mann, If You Gotta Go, Go Now. Ray Bonvill komt uit Canada, maar hij woont ook heel regelmatig in New Orleans, Parijs, Denver of Austin, wel altijd in de buurt van viswater. Hij is een bluesy singer-songwriter en hij maakte van deze Bob Dylan-compositie een steamy country blues. Ray Bonvill, It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry.

Ray Bonville, It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry. Julie Felix komt uit Santa Barbara in Californië, maar zij bleef na een tour door Engeland in Londen wonen en even later, in 1965, stond ze al in een uitverkochte Royal Albert Hall. Julie Felix, One Too Many Mornings.

Harry Felix, One Too Many Mornings. Bob Dylan was de held van Jimmy LaFave en op elk album van de singer-songwriter uit Austin stond al een cover van Bob Dylan. U hoort gitarist John Inman en steelgitarist Jeff Plankenhorn. Jimmy LaFave, Not Dark Yet.

0: Jimmy LaFave, Not Dark Yet. De voormalige organist van The Animals zocht Bob Dylan op in het Savoy Hotel in Londen. En de heren werden dronken en gooiden van alles uit het raam. Dat leverde een geweldige mediarel op in Engeland. The Ellen Price Set, To Ramona.
1: Ramona

Dylan Prysett, To Ramona. Robin en Linda Williams vormen al jaren een duo gespecialiseerd in old-time country, folk en bluegrass. Emmylou Harris coverde een paar nummers van dit duo. En dit nummer nam Bob Dylan alleen als demo op, maar het verscheen jaren later op de bootleg-serie 1961-1991. Robin en Linda Williams, Walking Down the Line.

Robin en Linda Williams, Walking Down the Line. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Alan Bown werd beroemd in de Londense Marquee Club met zijn band, The Alan Bown Set. Met een nieuwe zanger, Jess Roden, en dat was de opvolger van Robert Palmer, ging de band verder als The Alan Brown. All Along the Watchtower.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues weer vanuit het Drentse Museum, de tentoonstelling Window of My Eyes. En een hele bijzondere gast aan de tafel. Namelijk de man die de blues bij Harry Muskee leert heeft eigenlijk. Ralph de Jong. Door met Broadway het komende uur over zijn muziek, over de nieuwe cd, over het optreden bij Van Slag op 2 april. Maar we beginnen met Daniel Lohuis. De zonne en de maan.

0: zelfs de zonne en de maan ooit zult ze een keer vergaan. Bezongen door Daniel Lohuis van de nieuwe CD Awesome. Nou, de tentoonstelling Window of My Eyes die blijft nog wel even bestaan, maar het is net bekend geworden deze week dat de tentoonstelling verlengd wordt tot met 5 juni. Ralph de Jong, terwijl op de achtergrond Harry Musquet in het Scott Joplin Museum in St. Louis is en hij op de bühne staat, zit jij hier aan tafel. Ja. Want jouw carrière, nou ja, is niet echt niet begonnen bij Harry Musquet, maar Harry heeft wel een belangrijke rol gespeeld.
1: Ja, Harry heeft me gepresenteerd door heel Nederland met zijn theatertour.
0: Ja, in het voorprogramma toen, hè?
1: Ja.
0: Maar daarvoor was jij al langere tijd bezig.
1: Klopt. Zeker.
0: Vanaf wanneer ongeveer?
1: Vanaf dat ik 15 was, heb ik een gitaar gekocht. En dat ging eigenlijk best wel heel snel, heel serieus. Zeg. Maar daarvoor had ik wel klarinet geprobeerd en wat andere instrumenten. Maar toen de gitaar zelf kocht, toen ging dat eigenlijk heel snel. En toen bleek dat ik toen in dat jaar vond ik eigenlijk een beetje mijn talenten, zeg maar.
0: En was er toen ook gelijk de bluesmuziek?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Wat?
1: Een verzamelplaat met oude blues. Dat begon met een nummer van Lydon Hopkins en Muddy Waters en 3 o'clock blues van B.B. King en Elmo James nummers stonden op. Howlin' Wolf stonden eigenlijk al die populaire mensen uit die tijd zeg maar op.
0: Ja. Dus de blues zit in jouw vezels, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker, ja, van kinds af aan eigenlijk al.
0: Ja. Ja. Maar daarnaast denk ik toch ook wel een flinke scheut rock and roll, of niet?
1: Ja, ik hield heel erg van de Rolling Stones altijd al. En ik leerde pas later QB kennen. Mijn vader had de platen van de Rolling Stones, maar niet van QB.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, dat was wel, kwam wel uit dezelfde bron.
0: Precies, ja. Ja. Jij komt met 2 nieuwe dubbel cd's uit.
1: Mm-hmm.
0: Waarom gelijk met 4 cd's?
1: Ja, omdat ik... ik had wat nieuwe bandleden. En ik had toevallig een heel mooie live opname kunnen maken.
0: In de Noot,
1: in de Noot, ja. In Hoogland.
0: Ja.
1: En die kwam er toevallig even tussendoor, zeg maar. Dus ik was druk bezig met zo'n dubbelalbum te maken vorige zomer en zo. En toen kwam die er tussendoor. Ik dacht van, ik kan hem wel laten liggen. Maar nu is die... Hij is echt van nu en ik vond hem te mooi. Dus ik dacht, ik doe hem meteen in januari die. En het was toevallig ook nog, ik dacht van, ik ben eigenlijk 25 jaar bezig.
0: Nou, kijk
1: laat ik hem mooi combineren dan. Ja. Ja,
0: wel grappig trouwens, toen Harry Musquet 25 jaar bezig was, toen heeft hij een concert in Vredenburg in Utrecht gegeven.
1: Ja.
0: Het concert, dat daarvan zijn delen hier te zien.
1: Ja, ik zag
0: hem. En in het QB Museum in Grollo is trouwens dat hele concert te zien.
1: Ja.
0: Het eerste nummer wat jij op jouw lijstje, want de gast bepaalt altijd de muziek in dit programma, hebt gezet, is het nummer Man.
1: Ja. Ja, dat is een heel mooi nummer. Het gaat over een liefde waar ik 7 jaar mee was, inderdaad. En dat je dan iemand loslaat, moet laten, maar je blijft tegelijk ook vrienden, zeg maar. Dus in die zin is het niet een hard liefdeverhouding, maar blijft gewoon liefde. Alleen neem je dan afstand van elkaar en ga je eigen weg.
0: Mm-hmm. Ja. Man, Ralph de Jong.
2: Doe nog even van Just Ralph. So man, do not

0: Yeah. De blues, hè?
1: Mooi, hè?
0: De blues, man. Man. Het, je zou bijna zeggen van dat een beetje een equivalent is van Somebody Will Know Someday. Een boel, ja. Andere tijd, wat andere omstandigheden natuurlijk. Maar diezelfde intensiteit, die zit er heel nadrukkelijk wel in.
1: Mooi, hè?
0: Maar dat kenmerkt jouw optredens ook altijd. Met een enorme intensiteit, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Ik kan het niet. Ik wil het niet anders in ieder geval.
0: Ja. Nee, hoe hou je het vol, jongen?
1: Ja, dat is ook dan.
0: Het is wel topsport wat jij bedrijft.
1: Klopt, ja. Ja, klopt.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Maar je kunt niet anders natuurlijk. Zo ben jij als artiest, denk ik.
1: En je krijgt ook veel meer terug van mensen, omdat de respons is er ook direct, zeg maar. Ook al, zelfs als mensen het liedje nog nooit eerder gehoord hebben, komt het toch op dat moment bij een optreden vaak toch binnen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Hoe heb je nou, even nog naar die nieuwe cd die op 2 april bij Van Slag opgepresenteerd wordt in Borgen.
1: Ja.
0: Hoe is die ontstaan? Hoe is die samengesteld?
1: Nou, ik heb een, gewoon zoals ik het altijd doe bij platen. Ik ga een aantal nummers uitzoeken die ik door de jaren heen schrijf. Hè. Ik heb zo'n soort catalog, zou ik zelf bij, van alle liedjes. En dan ga ik zo er doorheen pluizen. Denk van, oh, dat liedje lijkt me nu leuk om te doen.
0: Ja, ja.
1: En die lijkt me leuk, dus dat is een liedje van... liedje vanuit 97 staat erop, dat is de oudste. Dreams, die gaan we straks
0: nog
1: draaien.
0: Oké, gaan we wel draaien, ja. Ja.
1: Uit eentje. En nog een uit 97, Life is Good Enough. Die gaan we niet draaien, maar die staat er dan ook op. En, zo tot nu toe, zeg maar. En tijdens dat proces schrijf ik ook nieuwe liedjes. En die neem ik dan meestal ook mee. Mm-hmm. Omdat je dan in die soort, moet ik het zeggen, een soort flow zit van het gevoel. Ja, zo ontstaat het dan.
0: Er is een soort basismateriaal van wat je bij elkaar gezocht hebt.
1: Ja, klopt.
0: En dingen die ter plekke zijn, zijn
1: dat
0: ontstaan.
1: Klopt. Ja, alles is ter plekke ontstaan, maar dan door de jaren heen, zeg maar.
0: Ja.
1: En inderdaad, en daar komen dan tijdens dat proces nieuwe nummers bij. Dus dat is, wat zal het zijn, de helft is dan nog nieuwer. Mm-hmm. En de andere, ja.
0: De titel, eigenlijk zijn twee titels, hè?
1: Ja, dat klopt, maar dat is eigenlijk één liedje. Het is eigenlijk één liedje van de plaat.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dat is het titelnummer daarom ook. Is Lonesome Man, comma Ocean of Love.
0: Ja. Yeah.
1: En ik vond dat zo toevallig dat ik gedurende het proces eigenlijk te veel nummers had om op één cd te kunnen plaatsen. toen ik dacht van, hé, dat is wel mooi, want dat liedje heeft eigenlijk een titel met twee titels erin, zeg maar.
0: Yeah.
1: Lonesome Man, Ocean of Love.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Dus toen dacht ik, nou laat ik dat gewoon dat als titel nemen. En dan heb ik één cd, noem ik Lonesome Man en die andere Ocean of Love.
0: Ja. Mooi, een dubbel cd, prachtige dubbel cd die dus bij Verslag in Borgen gepresenteerd wordt. En daarvoor, een paar dagen ervoor, bij de North Sea Jazz Club in Amsterdam.
1: Uh-huh.
0: Daarop staat ook On Your Own.
1: On Your Own. Ja, die staat op die live plaat inderdaad.
0: Ja, op die live, sorry. Ja,
1: dat is... dat is een liedje over als je iemand loslaat, dat je echt afscheid neemt en ook van binnen voelt dat je eigenlijk geen contact meer wil. Maar dat kan ook naar jezelf toe zijn dat je uiteindelijk soms helemaal alleen staat.
0: On your own.

0: De live versie van On Your Own.
1: Super.
0: Van Ralph de Jong. Van de dubbel CD Live in de Nood. En dit stond op je vorige CD, dacht ik.
2: Ja, is Sun Coming Up. Ja. Ja, klopt.
0: Ook weer een heel, ja, heel intens nummer, hè?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Een beetje over vergankelijkheid.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Dat in het jaar, dat is toch al mooi hoor, dat we herdenken dat het 75 jaar geleden is dat Harry Musquet geboren is. En dat hij heel veel voor Drenthe heeft betekend.
2: Nou hè.
0: Heel veel voor de muziek in Nederland, voor de blues in Nederland.
2: Ja.
0: En zelfs nog voor een relatief jongere als jij. Dat vind ik, toch toch wel mooi.
2: Ja.
0: Wat heb jij van hem, ik wil niet zeggen geleerd, maar wat heb jij van hem meegekregen?
2: Ja, het eerste wat hij zei toen hij me voor het eerst had gezien, ook in de Amer. Van, ja, want iedereen was toen heel enthousiast en zo, en Harry ook.
0: Yeah.
2: En hij zei van, maar je moet wel volhouden, zei hij.
0: Ja.
2: Ja, dat wist ik natuurlijk al, want ik was al heel lang bezig. En ik was toen ik 21 al was, voelde ik me al eigenlijk mislukt. Ik dacht van, ja, dit duurt veel te lang. Mm-hmm. Ik had al lang met mijn platen in de winkel moeten liggen of zo. Want toen was ik natuurlijk toch heel intensief bezig altijd al met de muziek. Dus, maar die, ja, dat gewoon van het harde werk en gewoon volhouden, zeg maar, van de muziek, dat het allemaal niet geen glamour en glitter is, zeg maar gewoon, ja.
0: Harry had natuurlijk ook ervaren, ook in zijn leven, dat er ups en downs waren, natuurlijk, ja.
2: Ja.
0: En die heb jij ook gekend,
2: ja, zeker.
0: Niet eens zo heel lang geleden,
2: een hele
0: tijd uit geweest ben.
2: Ja, ja.
0: Het gaat nou weer goed met je, hè?
2: Ja hoor, zeker. En ik zie het ook dat het toen ook goed met me ging. Dat klinkt misschien een blasé, maar het was toch ook een soort mogelijkheid, omdat ik toch een baan erbij had, omdat ik niet van de muziek kon leven.
0: Mm-hmm.
2: Was het toch een verzekering gelukkig, zeg maar, dat ik toch een inkomst had en de huur kon betalen. En dus dat heeft me wel ook echt gered. Dus was het ook een soort bezinningsperiode om even te kijken hoe het nu gaat met mijn leven. En een beetje terug bij de kern te komen. Mm-hmm. Ja.
0: Maar ja, dat hoort ook een beetje bij de blues, hè? Dat je tot het gaatje gaat. Hè?
2: Ja.
0: Dat je ook de downs tot in de diepste diepten moet meemaken. Uh-huh.
2: Ja, precies. Dus
0: maar niet alleen dat natuurlijk. Nee. Ja, blues is ook vrolijkheid en feest.
2: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Dat zei Harry trouwens ook altijd over de blues. Hij heeft zelfs een liedje Time Pass Me By. Hè, van mensen zeggen dat hij een trieste man is of zo. Hij zei dat is helemaal niet waar. Ja. Harry zei ook altijd, die blues, daar word je juist weer blij van. Als je die zingt, zeg maar. De relativering.
0: Nou, ik merk dat jij de woorden van Harry, ik zou bijna zeggen, te harte hebt genomen.
2: Ja.
0: Let Me Look In Your Eyes. Dat is van de nieuwe CD.
2: Nieuwe album.
0: Ja, van het nieuwe album van Lonesome Man.
2: Klopt.
0: Moet er nog iets bij verteld worden of kunnen we gewoon luisteren?
2: Het is een van de meest uitgeklede liedjes, zeg maar. Ik ben het gewoon alleen en ik begeleid mezelf nog bij een extra slide. Dat is het eigenlijk.
0: En er geen mondharmonica erbij?
2: Nee.
0: Die heb je wel meegenomen trouwens.
2: Heb ik wel bij je.
0: Nou, dan gaan we er straks wel even naar luisteren.
2: Okay.
0: Even een stukje live muziek hier in het Drents Museum.
2: Ja,
0: Let Me Look In Your Eyes.

0: Let Me Look In Your Eyes van de nieuwe cd van Ralf de Jong. Je weet er wel spanning in op te bouwen in zo'n liedje.
1: Oh.
0: Ja, ja. Wanneer je hier zo zit in het Drents Museum, ja. Want dit wordt opgenomen in het Drents Museum, ja. Op de koptelefoon, zonder verdere afleiding en dergelijke, mm-hmm. Dan, je hebt steeds het gevoel dat er nog wat meer komt, dat mm-hmm. Er nog wat meer komt. Dat,
1: mm-hmm.
0: Ja, bijzonder.
1: Mooi.
0: Ja. je speelt hier bijna solo, zou ik zeggen. Ik denk dat er een tweede gitaar ingedubt is, of niet?
1: Ja, heb ik slide bijgespeeld.
0: Ja, precies, ja. Je treedt zowel solo op als met band, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Meestal solo, wat? Met band.
0: Wat doe je het liefst eigenlijk? Of maak je dat niet uit?
1: Nee, ik vind het wel leuk dat ik gewoon af en toe eens met de band. Want het is ook heel inspirerend met zulke goede muzikanten. En het contact natuurlijk is heel gezellig. En aan de andere kant kan ik bij solo optredens ook vaak nieuwe liedjes weer schrijven, zeg maar. Omdat ik dan heb je soms zo'n geconcentreerd publiek. Dat je gewoon, en dan kom je in een soort flow qua sfeer en zo. En dan komen er vaak ook nieuwe liedjes en zo. Dus dat is wel onmisbaar voor mij.
0: Ja, ja. Solo optredens zijn ook vaak in wat kleinere gelegenheden,
1: klopt,
0: waarschijnlijk.
1: Klopt, ja.
0: Dan is het contact met het publiek ook nog wat indringender.
1: Ja, meestal tot 100 mensen of zo. En dan inderdaad, dan heb je echt zo'n hele... Ja.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En dan komt die harmonica. Want ik hoor nou de harmonica hier even op de achtergrond.
1: Ja, precies. Ja, met John LeGrand.
0: Dat is Kim Snelten volgens
1: mij. Snelten.
0: Hoor. Kim Snelten, 1990 in Vredenburg.
1: Oh ja.
0: En want in tegenstelling tot Harry speelde wel een klein beetje gitaar, linkshandig.
1: Ja.
0: Speelde in het begin ook wel mondharmonica.
1: Uh-huh.
0: Maar later was hij puur zanger. Maar jij bent ook echt een gitarist natuurlijk.
1: Uh-huh.
0: En een mondharmonica speler.
1: Ja, een mondharmonica wat minder, dat doe ik bijna nooit.
0: Nee. Ook wanneer solo optreedt ook niet?
1: Ja, nee. Heel vaak komt het er toch niet van.
0: Oké. Okay.
1: Nee.
0: Nou, maar je hebt hem nu wel even meegenomen.
1: Ja, ik heb hem meegenomen. Ja, vind ik wel mooi.
0: Nou, dan moet ik even wat
1: even
0: laten
1: een beetje doen, ja.
0: Ja, even...

0: But your name is old. Now I gotta look in the mirror, see myself grow up. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby. There's a blues for you, baby.
1: Zo baan ik me even in een juke joint in de Delta bijna, Ralf. Oh, wanneer je zo speelt. En ja, die sfeer die dat uitstraalt.
2: Dat, ja, dat vind ik zo mooi, die oude opnames inderdaad. En dan, ik vond net of de wind er nog doorheen kan waaien door die muziek. Er zit zoveel ruimte in, zoveel stilte, zeg maar.
1: Ja, ja.
2: Vind ik vaak even. En heel veel improvisatieruimte, zeg maar. Later is de blues vaak wat meer tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dan wordt het helemaal dicht gestreden.
1: Ja.
2: Maar als
1: ja.
2: je dan inderdaad de oude opnames van Lightning Hopkins hoort of zo, dan hoor je dat hij gewoon soms even zit te denken of zo.
1: Ja,
2: even
1: precies.
2: Wacht, wat er dan weer gaat komen of zo.
1: En er zit in jouw muziek, er zit ook een beetje dat broeierige zit er dat in. Je weet, er speelt wat onder of zo.
2: Ja.
1: Hè? Dat vind ik ook wel mooi. Dat vind ik trouwens ook heel goed bij Drenthe passen, want Drenthe is ook een provincie waar het broeit er altijd.
2: Uh-huh.
1: Het bruist er niet echt, maar het broeit er wel. Ja. Nou, maar daarom speel je ook vaak in Drenthe, volgens mij.
2: Absoluut.
1: En je hebt goede mensen hier in Drenthe om je heen. Dus,
2: ja,
1: ik zag de oud-manager van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen.
2: Ja.
1: Zie ik vaak in jou gevolgd, dus
2: klopt.
1: Dan ben je een goede
2: bijzondere, fijne mensen.
1: Keeper of the Key, Ralf. Dat is het volgende nummer wat we gaan draaien. In elk geval. Ook weer van de nieuwe CD Lonesome Man.
2: Klopt, ja.
1: Wie houdt de sleutel?
2: Ja, precies. Ja. Geschreven in 2010.
1: Oké.
2: En ook in één keer, zeg maar. Dat is meestal bij liedjes. Dan komen ze gewoon in één keer. Ja. Zo heb ik hem ook gespeeld.
1: Sky Song from the Spot.
2: Ja, precies.
1: Ze vallen zo opeens naar beneden.
2: Ja.
1: Keeper of the Key.

0: Keeper of the Key van de cd van Ralph de Jong. Je luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Live opnemen in het Drents Museum op de tentoonstelling Window of My Eyes. En boven is nog de prachtige fototentoonstelling van Rudy Leukveld Blues in Heaven. Ralph de Jong, wanneer? Ja, ik begrijp dat jij graag naar die beelden kijkt die je daar allemaal op het podium ziet.
1: Maar ik luister wel mee. Hoor.
0: En je luistert mee. Ja. Nee, maar het zijn prachtige beelden.
1: Ja, prachtig.
0: Harry Musquet met de Musquet King.
1: Nou, daarnet ook nog was uit begin jaren 80, denk ik nog.
0: Ja. Was nog een jonge Harry Musquet. Ja. Was hij ongeveer net zo oud als jij nu bent, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, liep je met de hond bij de Drentse A.
1: Mooi. Hoor.
0: Met Cassia.
1: Ja.
0: Ja, de hele mooie beelden van Willem van der Linden die dat toentertijd allemaal gefilmd heeft. En die ook mee geweest is naar Amerika in 1999. Daar ben je ook al geweest in Amerika, toch?
1: Jawel, klopt, ja.
0: Ja?
1: Ja, dat was voor de International Blues Challenge ben ik twee keer geweest.
0: Je bent naar Memphis geweest.
1: Ja, Memphis, ja.
0: Ja.
1: Maar dat leeft de muziek niet echt meer, hè?
0: Nee?
1: Nee. Maar dat merk je wel, van vroeger was het natuurlijk wel. Speelde B.B. King daar gewoon, speelde iedereen. Ja. Elvis Presley speelde daar. Maar dat is, dat merk je gewoon aan alles. Het is meer een soort Efteling geworden. Ja, spijt me dat ik het zo zeg, maar. Je merkt dat er weinig... Ik sprak ook van die mensen die vroeger met Etta James speelden en zo allemaal daar. Maar die zeiden van, we zijn ermee gestopt. Want het is allemaal weggevallen. Al die muzikanten zijn er wel een paar over. Maar dat zit dan meer in Chicago, denk ik meer. Ja.
0: Nou, dat is ook wel een beetje wat Harry ook vertelt op een van de filmpjes die hier te zien is.
1: Oké,
0: Harry met Willem van der Linden over Beale Street loopt. Oh, ja. En dat het toch een beetje toeristenindustrie is.
1: Dat is het, ja. Ja?
0: De TT-nacht, zei Harry.
1: Ja.
0: Zoiets ongeveer.
1: Ja, je merkt ook dat het dan alleen op van die bijzondere avond, dan is er even wat, maar verder,
0: Het is een must-see. Je moet er geweest zijn, maar verder.
1: Ja, je ziet dan toch niet wat je ervan verwacht.
0: Nee. Was ook, denk ik, ook een beetje de reden waarom Harry in eerste instantie niet eens zo graag naar Amerika toe wilde.
1: Dat zou kunnen.
0: Omdat ik dacht van, misschien dat dan het beeld wat ik heb, dat misschien wel een beetje in duigen valt.
1: Ja, dat leeft ook niet meer zo.
0: Maar het was toch niet zo. Ik moet zeggen dat met name die eerste keer de Mississippi Delta, dat vlakke gebied van Clarksdale.
1: Precies, dat hele gebied. Ja, Clarksdale leeft nog veel meer. Hè? Daar heb je nog wel juke joints.
0: Dat bracht wel een gevoel bij hem teweeg.
1: Oh, mooi.
0: Ja. Ja.
1: Misschien moet ik dat ook nog maar eens een keer gaan doen.
0: Misschien wel, hè?
1: Ja.
0: Misschien wel goed. Hè? Nou, misschien gaan we nog wel een keer.
1: Dat lijkt me goed.
0: Doen we dat voor Radio Drent.
1: Ja?
0: Nou, wie weet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik hou me aanbevolen. Dat lijkt me heel bijzonder. En fijn. Ja.
0: Ready for Change. Dat heeft hier niks mee te maken, hoor.
1: Nee.
0: Dat ik dat nu roep. Maar dat is jouw volgende nummer wat we gaan draaien.
1: Ja. Openingsnummer van het album. Ja.
0: Ja. Veranderingen in het leven. Wat zijn voor jou belangrijke veranderingen geweest in jouw leven?
1: In ieder geval langzaam volwassen worden en dan steeds beter weten wie je kan vertrouwen en wie niet. En gewoon dat je dat steeds meer meteen aan gaat voelen. En dat je ook dingen opruimt in je leven. En waardoor je ruimte maakt voor eigenlijk om meer jezelf te kunnen zijn. En daar gaat dat liedje eigenlijk ook over, dat je gewoon rotsen opruimt en gaat staan om jezelf in de arm te nemen, zeg maar, alsof je eigen vader en moeder in één bent. Dat je zelf voor jezelf gaat zorgen.
0: Ja. Ready for change.

0: Ready for Change van de nieuwe CD van Ralph de Jong. De titel Lonesome Man en de andere kant, het is een dubbele, de Oceans of Love. En daarbij nog een live CD, live opname in De Noot in Hoogland. Heb jij favoriete clubs in Nederland waar je graag optreedt, Ralph? Of is iedere club jou even lief?
1: Ja, ja dat...
0: Het laatste moet natuurlijk zeggen, maar...
1: Ja, het gebeurt... Ieder optreden is weer anders. Zo kan je dat in de armen bijvoorbeeld ook hebben. Het ene jaar heb je gewoon een jaar, dat is gewoon, hangt iets magisch omheen of zo. En dat is in ieder geval een hele mooie plek, de armen. Daar heb je gewoon een jaar, dat is gewoon, hangt iets magisch omheen of zo. En dat is in ieder geval een hele mooie plek, de armen.

0: reclame van Harry herinneren dat hij graag bij Schiller in Aalten speelde.
1: Oh ja, ja, nee,
0: ik weet niet of jij dat wat zegt.
1: Ik heb daar solo ook gespeeld. Dat was heel fijn. Met de band heb ik ook gespeeld. Het is een leuke plek. Maar dat is niet een van mijn favorieten.
0: Nee. Ik zat er ook even aan te denken. Want binnenkort is bij Van Slag in Borger is een avond waar onder andere Dolph Jans bij zit. En LSB Experience. Ja. En het gaat over een hele beroemde club, een wereldberoemde club. De Troubadour in San Francisco. Of in Los Angeles. Wat is het nou?
1: Staat
0: het zo? Ik weet niet eens zo uit mijn hoofd. Ik denk Los Angeles.
1: Staat er ook niet bij.
0: Staat er zelfs niet eens bij. Nou, in ieder geval een beroemde club in Californië.
1: Ja.
0: En waarom is er zo'n beroemde club? Want daar trad iedereen namelijk op. Hè? De jongens van de Eagles, Linda Ronstadt, Bruce Springsteen. Nou, iedereen die trad op in de Troubadour. En daar is een verhaal over gemaakt eigenlijk door de LSB Experience.
1: Okay.
0: 26 maart dan wordt dat uitgevoerd bij Van Slag. En,
1: vlak voor onze presentatie.
0: Ja, precies. Zaterdag,
1: een week ervoor.
0: Net even
1: precies
0: ervoor.
1: Precies een week ervoor.
0: Dit is op zaterdagavond en jij een week later.
1: Op zaterdagavond.
0: Ook op zaterdagavond, 2 april bij Van Slag.
1: Ja, een hele mooie plek is dat.
0: Een oude kerk, ja?
1: Ja. De 15e eeuw of zo, hè?
0: Ja, een hele oude kerk. Ja. Echt zo'n oude Drentse kerk.
1: Heel mooi aangekleed. Mooie verlichting.
0: Ja. En een beetje galm erin, hè?
1: Mooie galm, ja. Moet je op de gitaar de galm uitzetten en op de zang.
0: Ja.
1: Die zit al genoeg daar natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Daar moet je wel rekening mee houden. Ja.
1: Ja.
0: Worm. Ik vind,
1: Worm. Ja.
0: Worm. Beetje een rare titel eigenlijk.
1: Ik had ook van die mooie oude Chinese detectives, zeg maar. En dan kwam zo'n mooie verhaal binnen van zo'n een Taoïst. Dat is zeg maar een soort groep in China. En die dan inderdaad, er stond een rechter, dat gaat over een rechter. Die stond over de keuze of dat hij ging mediteren. En dan werd hij zeg maar als een zwaan in de hemel of zo. Maar hij wilde toch liever werken hier in het leven. En als een soort worm, zeg maar, zich door de aarde heen ploegen. En toen, dat vond ik wel inspirerend. Dacht ik, ja, daar ben ik ook, zeg maar. Gewoon lekker een worm. Door de aarde heen ploegen en het leven en deelnemen eraan. Ja.
0: Zo is Ralph de Jong. Worm.

0: Ja, dat is live in de studio, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nee, hier klinkt wel een beetje de sound van de oude Stones in de oren. Mensen, uh-huh. Ja, ja, dat denk ik wel te kunnen beluisteren.
1: Ja, ja. Ja. Je hebt ook van die Bonnie Raitt's platen. Dat is ook zo helemaal live. Net alsof je op podium staat met z'n allen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Over muzikanten. Ja.
0: Want, neem je graag op in de studio?
1: Heel graag.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Kijk, het is gewoon heel fijn als je... Zo, ik zie het ook vaak als schetsen. Want je begint dan met nummers. Die heb je thuis uitgewerkt. Presenteer je dan aan de band. Meestal ga ik eerst met de drummer even alles doorspelen. Zodat alles lekker staat. Sommige liedjes zijn zonder drums. Maar. En dan gaan we daarna dat opnemen. En dan sturen we dat op naar de rest van de band. En dan kan iedereen maakt toch weer zijn eigen ding erin. En dat vind ik juist het mooiste ervan.
0: En als dat bij elkaar komt.
1: En dan komt dat bij elkaar. En dan, ja, dan heb je een soort eerste indruk van een liedje komt dan op de plaat, zeg maar. En daarna gaat dat live steeds verder groeien nog.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En soms kom je al heel snel dicht bij een soort live gevoel. Net bij dit liedje ook, zeg maar.
0: Een album is dus niet een eindpunt, maar het is eigenlijk...
1: Een beginpunt.
0: Een beginpunt, ja.
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: nou. Ik ben heel benieuwd hoe het met dit album... Kijk, Lonesome Man and Oceans of Love, hoe dat verder zal gaan dan.
1: Ja,
0: ja,
1: ja.
0: We hebben nog één nummer laten we horen. Ja, Ralf, kunnen we laten horen.
1: Ja.
0: Ik zeg even dat Ruben Esther dat hij de techniek deed van deze uitzending. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En dat mijn gast dat Ralf de Jong was uiteraard. 2 april de presentatie van de nieuwe cd bij Van Slag in Borger. En we eindigen met het nummer Dreams. Nou, welke dromen heb jij nog zo bijna?
1: Eigenlijk geen. Ik ben heel blij met mijn leven. Ik wil graag gewoon zo lekker doorgaan. Dat is wel een droom van me. Dat ik dat gewoon nog lekker lang mag doen. Zo, in dit goede leven.
0: Op zijn drens gezegd.
1: Doorgaan. Ja.
0: Dreams. Ja.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Unit 4 plus 2, dat was een band uit Londen rond zanger Tommy Muller. En drummer Bob Henwood, die we later terugzagen bij Argent en The Kings. En de gitarist was Russ Ballard, die zagen we ook later bij Argent. Maar ze hadden een nummer 1 in Engeland. De Unit 4 plus 2, Concrete and Clay.

de Unit 4 Plus 2, Concrete and Clay. Mary and the Faithful had een hit met As Tears Go By, een cover van de Rolling Stones. Maar haar grootste hit was een cover van Jackie DeShannon. Mary and the Faithful, Come and Stay With Me.

Mary and the Faithful, Come and Stay With Me. Tony Jackson, dat was de basgitarist en de zanger van The Searchers uit Liverpool. Maar hij werd uit de band gezet en ging solo verder met een andere band, The Vibrations. En hij nam een nummer op van Naomi Neville, en dat was het pseudoniem voor Alan Toussaint. Tony Jackson, Fortune Teller.

Tony Jackson, Fortune Teller. De Hollies uit Manchester scoorden hun eerste nummer 1 hit in Engeland met een compositie van de Amerikaanse componist Clint Ballard. Alan Clark en Graham Nash zorgen voor de messcherpe vocalen. De Hollies, I'm Alive.

The Hollies met I'm Alive. Het was de tweede single van The Who uit Londen, geschreven door gitarist Pete Townshend en geweldig gezongen door Roger Daltrey. Het werd een top 10 hit in Engeland. The Who, Anyway, Anyhow, Anywhere.

anyway, anyhow, anywhere. De Amerikaanse Every Brothers moesten in Engeland concurreren met de Beatles. Ze deden een eigen compositie van Don en Phil Everly. En de nummer bereikte de tweede plaats in de Engelse hitparade. The Every Brothers, The Price of Love.

The Avery Brothers, The Price of Love. De Yardbirds uit Londen maakten hun eerste single met Jeff Beck, de opvolger van Eric Clapton, geschreven door Graham Goldman, die we later terugzagen bij 10cc. En het werd meteen een nummer 2 hit in Engeland, en in Amerika eindigde het nummer op 9 in de Amerikaanse hitparade. The Yardbirds, Heart Full of Soul.

The Yardbirds, Heart Full of Soul. Soulzanger Wilson Pickett nam een nummer op van Steve Cropper, en dat was de gitarist van Booker T en de MG's. Het nummer eindigde in Amerika op 21, in Engeland op 12. Later kreeg Wilson Pickett te maken met een alcoholprobleem. Hij verloederde en belandde zelfs in de gevangenis nadat hij een man had doodgereden onder invloed van alcohol. Wilson Pickett in the Midnight Hour.

Wilson Pickett in the Midnight Hour. De Kings uit Londen die waren waanzinnig populair in Amerika, maar deze single flopte in Amerika. In Engeland eindigde het nummer 10 in de Engelse hitparade. En dat was heel teleurstellend, want de Kings waren gewend om een nummer 1 hit in Engeland te hebben. De Kings, See My Friends.

The Kings, See My Friends. The Byrds uit Los Angeles scoorden een hele serie hits met covers van Bob Dylan. Maar dit is een nummer geschreven door zanger Gene Clark. Het was de B-kant van de single All I Really Want To Do. En later verschenen er nog covers van Tom Petty, Don Nix, Bobby Bear, Juice Newton, Johnny Rivers en Marty Stewart. The Byrds, I'll Feel A Whole Lot Better.

Birds, I'll Feel a Whole Lot Better. The Seeds, die kwamen ook uit Los Angeles. Dat was de band van zanger Sky Saxon. En hij was tevens de componist van de band. En ze hadden één grote hit, Pushing Too Hard. Deze single kwam niet verder dan 41 binnen de Amerikaanse Hot 100. Maar er verschenen nog wel covers van Alex Shilton, Johnny Thunders en The Ramones. The Seeds, Can't Seem to Make You Mine.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Against the Wind van Phil B is het album van deze week. En Phil B was de zanger van de Erwin Java Band tijdens het grote Jack Middelburg spektakel op de TT-baan. Toen woonde hij een maand geheel anoniem in een bed and breakfast in Assen. Phil B, born on the bayou.

Phil Wee, Born on the Bayou. De Prairie Things uit Londen, dat was natuurlijk de band van zanger Phil May, die onlangs is overleden, en gitarist Dick Taylor. En ze hadden blueshits met Rosalind, Don't Bring Me Down, Honey I Need, Cry To Me. En plotseling namen ze een nummer op van folkzanger Mick Taylor. Dus niet Dick Taylor, maar dit is weer een ander, Mick Taylor. En dat werd niet op prijs gesteld door de fans, want het werd geen hit. De Pretty Things, London Town.

The Pretty Things, London Town. De Silky, dat was een folkgroep uit Hull. En die stonden onder contract bij manager Brian Epstein, dus de Beatles waren daar volop aanwezig. Het nummer wat ze opnamen was een nummer van John Lennon en Paul McCartney. Het kwam van het album Help. Maar Paul McCartney en George Harrison spelen ook mee op de single. The Silky, You've Got to Hide Your Love Away.

De Silky, You've Got to Hide Your Love Away. Dit is een opname van Bob Dylan, waarop hij begeleid wordt door de Hawks. En die zouden later natuurlijk wereldberoemd worden als de band. Het is de B-kant van de single Positively 4th Street. En dat was een top 10 hit in Amerika. Bob Dylan, From a Buick 6.

Dylan from a Buick 6. Paul Jones, de zanger van Manfred Mann, zong graag nummers van Bob Dylan. Maar in Amerika zat niemand daar blijkbaar op te wachten, want de single flopte hopeloos. Hij eindigde wel als 2 in de Engelse hitparade. Manfred Mann, If You Gotta Go, Go Now.

Manfred Mann, If You Gotta Go, Go Now. Het was de eerste hit voor James Brown in Engeland. Het was een bescheiden 25e plaats in de Engelse hitparade. In Amerika was het een top 10 hit. James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Een top 10 hit. James Brown, Papa's Got a Brand New Bag.

James Brown, papa's got a brand new bag. Lee Dorsey uit Louisiana had al grote hits gehad. Working in a Coal Mine, Ride Your Pony. Dit nummer werd geschreven door Alan Toussaint en het werd omarmd door de Engelse radiostations. Lee Dorsey, Can You Hear Me?

Lee Dorsey, Can You Hear Me? U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek, Rinus Bouwmeester die coördineerde de playlist. The Animals uit Newcastle. Het was de 7e single van de band. Het eindigde op 23 in Amerika en op 7 in Engeland. The Animals, It's My Life.

0: Archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop. Ja. Dan zal het wel iets met religie te maken hebben.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag heb je daarvoor een heel Drents onderwerp bij de kop. En op een hele Drentse plekken, midden Maank, een hunebed.

0: Ja jongens, wij loopt hier het Hunebeddencentrum in Borgerhout. Henk Klompmaker, ik ben hier de baas, zoals wij het zegt.
1: Ja.
0: Of jouw functie is directeur hiervan.
1: Ja, officieel heet dat zo, ja.
0: Ja. En wij wilden even naar het Hunebed lopen. Het Hunebed van Borger is de grootste, hè? Van alle hunebedden.
1: Van alle hunebedden in Nederland.
0: In Nederland.
1: Ja, en door met, omdat ze bijna allemaal in Drenthe liggen, dus ook het grootste van Drenthe.
0: Is er nog een of meerdere buiten de onze provincie?
1: Ja,
0: in Nederland dan, hè?
1: Ja, er zijn twee in Groningen nog te vinden. Eén in Noord-Laren, maar dat vind ik eigenlijk ook als Drenthe. En die andere die is ooit eens een keer fun in Heveskes Klooster. Dat was in 1986.
0: En waar is dat?
1: Dat is bij Delfziel.
0: Oh,
1: er lag
0: ja.
1: Onder een terp lag een hunebed en een steenkist. Graf.
0: Ah. En hoeveel hunebedden zijn er in Drenthe? 54, dacht ik?
1: Ja, klopt precies. Niet alleen in Drenthe. Dus dan heb je het totale aantal. In Drenthe zijn er nog 52. En twee in Groningen.
0: En twee in Groningen. En,
1: ja.
0: en buiten Nederland, komt er dan nog, bijvoorbeeld in Duitsland, net over de grens, komen ze daar ook naar voor?
1: Ja, zeker. Ja, dat moet eigenlijk geheim blijven. Maar in Duitsland heb je er nog meer dan hier.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, Emsland heeft er ongeveer 60. Waaronder een paar die groter zijn dan deze van Borger. En alleen dat is niet zo algemeen bekend als in Drenthe. Omdat die natuurlijk een meer toeristische waarde vertegenwoordigen.
0: En ergens anders ook nog, Denemarken of zo?
1: Ja, je kunt eigenlijk hunebedden vinden over heel Europa verspreid. Van Scandinavië tot aan Corsica toe.
0: En, en die cultuur, het Trechterbekervolk, hè, was dat toch?
1: Ja, in de noordelijkste...
0: Zo noemt men, precies.
1: De Trechterbekercultuur naar het aardewerk wordt dat genoemd. Die vind je vooral in Zuid-Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland.
0: En de mensen die hunebedden gebouwd hebben, waren die ook nog gekoppeld aan elkaar? Is het één stam of zoiets?
1: Er is heel veel niet duidelijk over die periode, omdat archeologie nou een keer dat soort oplossingen niet heeft. Wij denken wel dat met name de Denen, dat die op een gegeven moment dat daar een bevolkingsoverschot was of wat dan ook. En die hebben dus het gebruik van het bouwen van hunebedden meegenomen naar Drenthe.
0: Nou staan we hier midden in een hunebed. Ik bedoel, ja, eigenlijk was dat natuurlijk niet zo. Hè? Ik bedoel, hier zat aarde overheen.
1: Ja, het was helemaal dicht.
0: En het zijn dus natuurlijk...
1: De stenen ja. die waren er wel bovenuit. Dus,
0: die zag je er boven?
1: Ja. Dat
0: de
1: paardeloze
0: kerk in Schoonlo, dat geeft nog ongeveer weer hoe het was, niet?
1: Dat is een voorbeeld van, met name omdat Van Giffen, die dat gebouwd heeft, die dacht nog dat professor Van Giffen, die dacht nog dat het onder een heuvel lag. Tegenwoordig denken we dat de dekheuvel, dus de zandheuvel, tot aan de onderkant van de dekstenen reikte. Dus het is eigenlijk een voorbeeld van een theorie uit het verleden.
0: Van Geffen was de man die een heleboel werkte. Waterbolk heeft hem toen min of meer opgevolgd.
1: Ja.
0: Die tumuli's en zo, die je bijvoorbeeld bij Ballo hebt, heeft dat ook te maken met het Trechterbekervolk? Of is dat alweer later?
1: Dat is veel later. Ja. Dus het tumuli-bosje tussen Rolde en Ballo,
0: ja.
1: dat is, ik denk, zo'n 800 voor Christus. En als we het over hunebedden hebben,
0: 5000?
1: Dan hebben we 5000 jaar zitten tussen nu en de hunebedden, ja.
0: Dat is 5000 jaar voor Christus, de Trechterbeker.
1: 3500 voor Christus.
0: 35, nou, zou je kunnen vergelijken. Wij zijn allebei op Kreta geweest, hè? Met B-lineair of zoiets.
1: Ja, nou, het mooie is natuurlijk...
0: De Minoïsche tijd.
1: Ja, de Minoïsche tijd. Ja, Kreta is ook een prachtig voorbeeld van de combinatie van mythologie en archeologie.
0: Ja.
1: Ik vind eigenlijk dat in Drenthe ook wel eens wat kan worden verbeterd.
0: Ja?
1: Ja, ik vind die... Kijk, wij weten van Hunebedden natuurlijk niet zo heel veel. En er zijn wel allerlei mythologische verhalen van.
0: Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk.
1: De meeste Drenten die denken dat het alleen maar Ellert en Brammert waren en verder
0: en de Witte Wieven en zo.
1: De Witte Wieven.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel oude verhalen, ook over het hunebed van Rolde bijvoorbeeld, waar ze dan mensen onderdoor joegen, zeggen ze, van buiten Drenthe, hè? Dus buitenlanders. En die werden dan met stront bekogeld. Dus dat zijn toch wel interessante verhalen. Bovendien heb je natuurlijk toch ook in de periode nadat het bouwd is. Dus na de trechterbekercultuur is er natuurlijk miljoenen mensen ben er aan het hunebed voorbij
0: getrokken, ja.
1: En die hebben er allemaal een of andere inspiratiebron aan ontleend. En dat is in de muziek, maar dat is ook in de kunst en in de poëzie.

0: Ja, het is een beetje heilige grond natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja, het is in elk geval wel magisch.
0: Ja, want ik heb wel eens een keer met Jan Akkerman, bekend gitarist in Nederland, bij een hunebed staan. Die had nog nooit een hunebed gezien. En dat was het hunebed van Ballo, tussen Ballo en Lone, zou ik zeggen. Ja. En die zei, Jan zegt, ik moet eigenlijk een versterker hebben. Zeg, en dat, ik voel vibratie, ik moet hier spelen of zoiets.
1: Ja.
0: En ja, dat heeft, dat misschien is het ook een soort van uitstraling. Ik heb ook wel eens...
1: Heb jij alles bij een hunebed gespeeld of niet?
0: Nee.
1: Maar moet dat niet een keer wezen dan?
0: Ja, dat zou misschien wel eens een keer kunnen, ja.
1: Een beetje akoestisch?
0: Akoestisch, ja. Dat is dan misschien nog wel eens een keer te doen.
1: Kijk, de akoestiek van dit gebiedje rond het hunebed van Borger is gewoon geweldig mooi. 'S Avonds is het magisch.
0: Dat zou net zoiets wezen als het amfitheater in Epidaurus bijvoorbeeld.
1: Yes.
0: Op de Peloponnesos, waar ik ook al een aantal keren geweest ben.
1: Ben ik ook geweest, ja.
0: En waar je dus in het midden...
1: Ja.
0: Eigenlijk een als je een lucifer aanstrijkt, dat je, want mijn vriendin stond toen helemaal boven.
1: Ja.
0: En er was toen zo'n groepsrondleiding en kon je helemaal horen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, hier zou ik wel eens een keer willen spelen, weet je wel. Dat is zo. En dat is 500 jaar voor Christus gebouwd, dus dat is een enorme akoestiek.
1: Ja.
0: Ja, dit is natuurlijk ook een beetje, want ik heb nog wel eens met iemand, met een Ambonese jongen, hij is helaas overleden, Victor Patissina. Gezegd van, we gaan een keer naar het hunebed toe, daar in het bos bij de achter Schipborghuis. Hoe heet het bos nog maar weer?
1: Knipperbos,
0: daar staat er ook in.
1: Ja, klopt.
0: Ze moet je midden in de nacht heen gaan om 12 uur. Ik verzon nog wat, maar Victor die durfde daar niet naartoe. Die was waarschijnlijk een beetje animist of zo. Maar,
1: Nou, we hebben hier wel eens één keer per jaar, hebben we hier, dan doen we akoestisch hier bij dit hunebed wat. En de vleermuizen en de vogels die houden zich stil op het moment dat het gespeeld wordt. En als jij uitgespeeld bent, dan beginnen ze allemaal weer. Het is werkelijk magisch.
0: Ja, dit is natuurlijk ook, is ook een prachtige plek. Hè?
1: Ja.
0: Hoeveel mensen kom je nou per jaar?
1: Bij dit hunebed schatten wij dat er tussen de 70.000 en 75.000 mensen per jaar komen. Maar dit is ook wel het meest bezochte hunebed. En als je alle hunebedden op zou tellen, ik denk dat een paar honderdduizend mensen wel per jaar een hunebed zien.
0: Zou je kunnen zeggen dat Drenthe de eerste, eigenlijk eerste cultuur had hier in Nederland?
1: Nou,
0: of moet je af gaat het ergens anders nog verder en ergens anders over of zo?
1: Laten we zeggen, wat er aan oudheidkundige overblijfselen in Nederland te vinden zijn, dan zijn de oudste monumenten zijn gewoon de hunebedden.
0: Ja.
1: En het waren de eerste boeren in dit gebied. Dus de ontwikkeling is sindsdien, nou, dat ken je ook, tot op de dag van vandaag hebben we met boeren en met problematiek te maken. Maar die problematiek die is dus begonnen, zeg maar, in de tijd van de hunebedbouwers.
0: Maar ja, dan, men roept in het Westen nou altijd boeren en zo, maar toen waren hun er dus nog helemaal niet. Dus eigenlijk zou die scheldnaam eigenlijk een erenaam moeten wezen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik vind ook dat, laten we zeggen, wat die boeren hier gepresteerd hebben, en dat kun je zien aan hoe ze het gebouwd hebben, zonder hydraulische werktuigen, zonder dat het wiel was uitgevonden. Ja. Dan daar kun je een puntje aan zuigen. Dus wij moeten die cultuur absoluut niet als primitief afschilderen.
0: Nee, dat vind ik ook. Maar dit hunebed is de grootste.
1: Ja.
0: En je hebt hier deze deksteen, die ben natuurlijk enorm. Ja, jij zegt nou wel, want dat is natuurlijk altijd de vraag van de meeste mensen die op een gegeven moment, hoe hebben ze dat nou gedaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat is.
1: Ja, er zijn allerlei theorieën
0: over natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou, het mooiste zou wezen als je dat gewoon eens een keer in de praktijk zou toetsen. Hè? We hebben het hier wel eens op het centrum gedaan met een steen van 2 of 3 ton. Nou, dat is dus niet vergelijkbaar met dit hoor. En dan overrollende paaltjes. En dat wil heel goed. Alleen het probleem is, hoe krijg ik die steen in beweging? Heb je hem één keer in beweging, dan gaat het heel goed. Maar ja, je hebt hier over stenen van sommigen van 20 ton of 15 ton. Ja,
0: dit zijn enorme stenen.
1: Ja, dat is wel even wat andere koek. Ja. Maar als je daar dan weer wat meer mensen bij hebt, want je kunt met een computer ook een hoop uitrekenen. En in Duitsland hebben ze een keer uitgerekend dat voor een beetje een hunebed, en dan heb je het niet over zo'n groot als deze, maar daar heb je 100 man voor nodig en die zijn dan 3 maanden aan het werk. Dus dat is wel even een klus.

0: Hoe groot was zo'n leefgemeenschap nou, denk je?
1: Die waren waarschijnlijk veel kleiner. Dus
0: ja,
1: je moet,
0: dus moesten mensen van buiten
1: nog. Ja, doen. Er moet een soort saamhorigheid wezen in de dorpen of de nederzettingen in de omgeving. En nou ja, wie het meest succesvol kon samenwerken met anderen, die bouwde het grootste Unibed.
0: Ja, ja.
1: Dus hier moet het meest succesvol, in Borgen moet het meest succesvol zijn samengewerkt.
0: Je zou de, ja, dat is mooi.
1: Ja, dat
0: zou, zou het ook over rijkdom gegaan zijn? Nog? Die club die hier zat, misschien rijker was, dat ze die anderen ook.
1: Ja.
0: Of was dat gewoon, ja, toen was er natuurlijk, er waren er geen munten natuurlijk. Of,
1: munten waren er niet.
0: Er was gewoon ruilhandel natuurlijk.
1: Ja, sociaal onderscheid ja. Ook
0: in,
1: nauwelijks.
0: In voor.
1: Ja, ik denk wel dat er invloedrijke figuren geweest zijn. Want vroeger dachten we altijd van nou, iedereen wordt ongeacht zijn persoon bijgezet in het Hunebed. En daar stapt men de laatste tijd toch wat
0: dat
1: van af.
0: Dat is niet zo.
1: Nee. Het aardewerk wat je erin vindt is van alle mogelijke kwaliteit. Dus goed en slecht en groot en klein, wat je maar kunt verzinnen. En dat is waarschijnlijk achtergelaten bij een ceremonie. Dus je zet iemand bij, een belangrijke figuur, een priester, een stamleider of iets dergelijks. En je laat uit pietijd met de doden, laat je je aardewerk wat je meegenomen hebt uit je dorp, dat laat je achter in het Hunebed. En nadat je een maaltijd hebt genuttigd of gedronken hebt. Dus waarschijnlijk was het ook niet een kwestie van verdriet of wat met dood vaak geassocieerd wordt, maar ook een beetje feest.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Zo kun je er tenminste naar kijken.
0: Ja, en in het oude Egypte, daar was het dan toch wel meer meerdere glorie van.
1: Van de farao. Ja,
0: ja. Die bijna goddelijk was.
1: Ja.
0: Dus dat,
1: ja.
0: En daar werden de mensen dus die het bouwden dan ook uiteindelijk afgemaakt.
1: Ja.
0: Om het maar eens
1: cru te zeggen. Ja, precies. Die mochten dan de ingang niet weten.
0: Nee, dus, en dat was hier dus helemaal niet zo. Dus.
1: Dat denk ik niet, nee. Maar het is wel. Ja, dat neem ik ook aan. In elk geval socialer.
0: Ja.
1: Het is wel zo dat een Hunebed had meer waarde dan alleen maar graf natuurlijk. Want het was zo'n markant gegeven in het landschap, ook toen al. Dat je er ook meer dingen mee wil uitdrukken. Dus ook van die boeren, die hadden natuurlijk geen prikkeldraad nog. Dus die gaven daarmee aan van dat is ons gebied. En kijk eens, wij zitten hier al heel lang. Onze voorouders zijn hier begraven. Dat is ons gebied.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus het was ook een soort eigendoms aanspraak op de grond, zeg maar. Het
0: zoals de Indiaan met paaltjes gebieden, Baton Rouge en zo, het rode paaltje.
1: Ja.
0: Dat die ook een marking stone, zou ik maar zeggen.
1: Ja, je markeert wat.
0: Ja, markeert
1: dus,
0: wat. Ja.
1: Ja. En later zijn die grafheuvels waar we het net over hadden, daar zijn later eeuwen ook nog weer markenstenen opgelegd. Dus die hebben eigenlijk ook altijd die functie wel gehad.
0: Ja,
1: door de eeuwen heen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar, ik hoor ook nog wel eens dat mensen, en dat hoor je tegenwoordig niet alleen over Hunebed, maar dat de mensen weer zo brutaal zijn om stukken eraf te slaan of zo. Gebeurt dat nou nog wel eens?
1: Ja, helaas wel. Ja, bij dit Hunebed niet. Het vreemde is dat hoe meer mensen bij een Hunebed komen, hoe meer ze elkaar in de gaten houden.
0: Ja, ja.
1: En
0: ja.
1: Je hebt het Hunebed van Steenbergen. Bij,
0: ja, dat kleintje
1: tussen Roon en Norg.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En die ligt wat afgelegen. En daar zijn, ik dacht anderhalf jaar geleden of zo, een aantal stukken afgehakt. En ja, dat is natuurlijk dramatisch. Dat vind ik vreselijk zoiets.
0: Ik snap het ook niet. Wat een lol eigenlijk. Ik bedoel, hè?
1: Ja, maar dat hou je toch niet voor mogelijk. Alles wat onze maatschappij oplevert, dat gaat ook voorbij aan Hunebed natuurlijk.
0: Ja.
1: Zo werkt het ook wel weer een beetje. Maar het is dus zo, hoe stiller het Hunebed ligt, hoe meer risico's het eigenlijk loopt. En dat is wat tegenstrijdig. Je zou denken van toeristische druk, dat is erg. Maar eerder is het zo dat als er niemand komt, dan kun je ongemerkt doen wat je ermee wilt.
0: Ja, ja.
1: Dus het is eerder omgekeerd. Ik vind het ook wel vreemd, maar het is wel zo.
0: Nou ja, ik begrijp dat wel eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, want dan is de sociale controle toch groter en zo.
1: Ja, precies. Dus wij proberen hier ook altijd paspoorten uit te geven. Kinderen beweren, die moeten dan vragen beantwoorden. En dan moeten ze een handtekening zetten en we zullen nooit op een Hunebed klimmen. En dan komen ze hier met een paspoort en dan jagen ze andere kinderen van het Hunebed. En zeggen van, je moet naar het centrum gaan en een paspoort halen.
0: Ja.
1: Dus dat werkt wel.
0: Hoe lang is het centrum hier nou, Hein?
1: Dit centrum staat hier vanaf 1987. Dus een dikke 13 jaar staat het er nou. Het is een keer verbouwd in 95. Nou, en we hebben een groot plan om eigenlijk een compleet nieuw museum te bouwen in deze omgeving. om, laten we zeggen, nog meer duidelijkheid te geven over
0: en alleen die dan eerste over hun bedden of misschien ook nog.
1: Nou, wel met uitlopers. Wel
0: ja,
1: met uitlopers.
0: Met iets kijk, anders over Drenthe en zo.
1: Ja, ja, precies. Dus het begint natuurlijk met die hunebedbouwers die het land, laten we zeggen, beïnvloeden. Die eerste zwervers, jagers, verzamelaars, die hebben niet zo'n greep op het landschap gehad. Dus het landschap is naar de hand gezet te beginnen bij de hunebedbouwers. En dat is na die tijd met alle andere boerenculturen die erop volgden eigenlijk steeds intensiever geworden tot op de dag van vandaag. We vinden nergens meer een stukje natuur, ongerepte natuur. Het is allemaal aangelegd.
0: In cultuurland, ja. En die ontwikkeling grond in Drenthe is, die is bijna gereduceerd ja, tot 25%.
1: Ja, nou ja, je hebt hier daar nog wat stukjes heide en zo. Ja. Maar het is ook alweer gecultiveerd en in ieder geval door mensenhand aangelegd. En die ontwikkeling is begonnen in deze periode. Dus we willen in het museum ook laten zien wat is er daarna gebeurd.

0: Wat voor mensen krijgen jullie hier nu? Van allerlei pluimage?
1: Ja, in principe.
0: En nou, ook wel mensen uit het buitenland?
1: Zeker, dus ongeveer 6% komt uit het buitenland.
0: Ja.
1: En het leuke van ons centrum is, vind ik tenminste het leuke, meestal hoor je het museum alleen maar hoger opgeleiden trekken. En bij ons komt eigenlijk iedereen. Dus dat heeft ook te maken met de nabijheid van het Hunebed. Iedereen picknickt hier graag of vindt dat iedereen in elk geval een keer geweest moet zijn. En dan komen ze ook bij ons wel binnen.
0: En gaan er ook mensen mee en vertellen iets of zo? Kun je ook,
1: ja, we hebben gidsen die speciaal opgeleid zijn om het verhaal achter die Hunebedden. Daar gaat het natuurlijk om. Het is nou een bult steen en het nodigt ook vaak wel uit om te klimmen. En iedereen vindt het wel imposant, maar je moet eigenlijk het verhaal erachter vertellen. En de verhalen maken dit soort monumenten interessant.
0: Ja, want daar hadden we het nog net over. We hadden het even over Creta en we hadden het over mijn oude geschiedenisleraar. En waarom ik er eigenlijk op een gegeven moment toegekomen ben om daar langzamerhand al 15 jaar naartoe te gaan. En die man die kwam prachtig vertellen. En geschiedenis moet je eigenlijk op die manier vertellen. Hè? Hier kun je natuurlijk ook een prachtig verhaal kwijt.
1: Ja. Als je dus alleen maar een Hunebed presenteert als een graf van oude steen, ja, dan is het verhaal niet verteld. En bovendien komt het verhaal dan ook niet over. Dus het is puur een kwestie van de oude geschiedenisleraar die ik zelf ook had. Ik had ook meester Daan, die kon geweldig vertellen. Ja, en dat verhaal moet je ook als museum moet je dat uitdragen. Het gaat om het verhaal.
0: De Drenten zelf, hoe staan die hier daar tegenover? Ik bedoel, kijk, want heel vaak wordt Drenthe ook geassocieerd met oude ambachten, schapen op heide en Hunebedden.
1: Ja.
0: Zo van...
1: Beetje
0: oudbollig. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, dit is natuurlijk super oud, maar het is niet oudbollig, vind ik dus.
1: Nee, dat vind ik ook niet. Maar het is wel zo dat Drenthe ben erg bescheiden. Hè?
0: Ja, maar de Drenthe hebben ook wel de neiging om hun eigen beschaving een beetje... heb ik het wel eens met Albert over, die hier de boel opneemt. Om dat wat te negeren. Zo.
1: Ja,
0: in dit geval gebeurt dat dan ook? Of?
1: Nou, in principe, als je kijkt naar hoeveel...
0: Zijn ze er wel trots op eigenlijk?
1: Ja, er ben veel Drenten zeer trots op Hunebedden. Ja. En dat is ook terecht, vind ik. Ik bedoel, het is onderdeel van Europese cultuur. Het zijn de oudste monumenten van ons land. Bijna iedereen kent ze. Maar tegelijkertijd, en dat is ook politiek gezien... zijn we er niet zo trots op dat we er echt een geweldig verhaal van naar buiten brengen. Dat is wat meer naar binnen gekeerd. Hunebedden, het is oudbollig, het is oud. Dus niet te veel gedoe. Zand erover, zeggen ze dan.
0: Ja, dat is toch
1: dat vind ik niet terecht.
0: Dat vind ik ook niet. Want de geschiedenis is toch ook een beetje... Ja, je geweten, zeg ik altijd maar.
1: Ja, roots.
0: Als je dat niet kent, dan wordt de rest ook niks.
1: Nee, zo is het. Zo is het. En als
0: kunnen we hier nog meer zien eigenlijk?
1: Nou, dit is het terreintje eromheen. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat alles wat hier groeit zo langzaamaan, dat is van latere tijd. Het Hunebed oorspronkelijk lag veel opener.
0: Ja.
1: En we zijn nu met een werkgroep Hunebedden bezig om te kijken of we de terreintjes rondom Hunebedden, of we die niet nog wat groter kunnen maken.
0: En, van wie is het eigenlijk? Van de gemeente Borger in dit geval? Of wat nou aan hun? Of wat is het nu?
1: Nee, het is, vroeger was het altijd provinciaal eigendom. Die hebben ze in de 19e eeuw hebben ze allemaal gekocht van de markengenoten. Toen waren ze gewoon van de mensen, zeg maar.
0: Ja.
1: En tegenwoordig is dit Hunebed in elk geval en de meeste in bezit van het Drents landschap.
0: Aha, ja. Prima.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik ook een goede zaak. Omdat cultuur en natuur in dit soort opzichten toch heel vaak met elkaar samengaan. Heel veel Hunebedden liggen in prachtige natuurgebieden. Papeloze kerk.
0: Ja, dat valt mij altijd wel op. In Rolde, mooi vlak achter het kerkhof.
1: Ja.
0: Op een heel mooi plekje. En dat Hunebed van Loon.
1: Ja.
0: Op een prachtige...
1: Ja, dat noem je ook wel mooi nop. Ja.
0: Ja. Ja.
1: En een papeloze kerk vind ik ook met slende zand. En daar heb je dus ook andere... overblijfselen van latere tijd die daar nog liggen. En,
0: die papeloze kerk is natuurlijk ook, heeft iets te maken met de Hagepreken. Dat is dus de hervormde
1: Ja, nou, en dat is ook weer zo'n verhaal.
0: Ja, dat is toch alweer, dat is veel en veel later natuurlijk, ja. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk.
1: Precies. Dus de Hunebedden, daar zijn culturen aan voorbij getrokken. Mensen hebben daar, elke generatie heeft daar weer zijn eigen idee over. Heeft er vroeger iets aan toe. De ene keer vinden ze het niks. De christelijke cultuur heeft wel eens gezegd, het zijn heidense monumenten, dus ja, breek ze maar af.
0: Ja, goed, ik bedoel.
1: En zo heeft elke tijd.
0: Je zou dan kunnen zeggen van, de christelijke cultuur is veel later ontstaan.
1: Ja, zeker. Dus dat is in elk geval zeker, ja. Ja.
0: Als de schepper er geweest was, dan had hij het misschien toch al eerder geweest. Misschien hebben die lui wel helemaal ongelijk dan.
1: Ja. Nou, waarheid.
0: De wereld bestond toch al veel langer.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar in ieder geval, wat ik heel interessant vind, en dat zie je terug in de dichtkunst, maar ook in de literatuur. Ook Nederlandse grote schrijvers die zich bezighouden hebben met Hunebedden, B.F. Hermans.
0: Hermans,
1: Nooit meer slapen.
0: Nooit meer slapen, dan is die stille tocht naar Noorden toe.
1: Daar staat dus ook een verhaaltje in over de Hunebeddenbouwers. Ja. En ik vind dat heel interessant om die aspecten ook aan de orde te krijgen. En hetzelfde geldt met muziek. Egbert Meijers heeft hier ook opgetreden voor dit Hunebed. En dat is magisch. Dus ik vind dat jij dat ook maar eens moet doen.
0: Ja, daar moeten we het toch maar eens een keer over hebben.

0: Ja, daar, men zegt heidenen, maar is er bekend, is er iets over bekend wat ze dan aanbeden of wat hun...
1: Nou, niet zeker.
0: Nee.
1: Niet zeker. Kijk, archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop.
0: Ja.
1: Dan zal het wel iets met religie te maken hebben. Het is ook wel heel aannemelijk. Want
0: maar,
1: waarom,
0: maar als je niks weet of zo, ik bedoel, ik vind ik altijd wel aardig. Ik bedoel...
1: Dan kun je je fantasie ook een beetje...
0: Ja, maar ik ben bijvoorbeeld niet godsdienstig opgevoed, hè. Dus ik heb er ook helemaal geen last van eigenlijk. Van als je al die andere mensen die schrijvers hoort, die dan, en al die mensen, die hebben dan een probleem. Ja. Die mensen hebben dus dat probleem ook niet gekend. Die hebben misschien toch wel wat makkelijker in de wereld gestaan of zo.
1: Nou, in elk geval, ja, ik ben dus ook niet religieus opgevoed. Maar ik denk wel dat het, als je kijkt naar hoe hun gewone huizen eruit zagen, waren gewoon van hout.
0: Ja.
1: Maar vrij simpel te bouwen, die verplaatsen ze ook regelmatig. En om dan zoveel moeite te doen om je doden in op te bergen, dan moet er iets meer zijn dan alleen maar een kerk afbouwen.
0: Ja.
1: En dan ook nog dat er bijna al die hunebergen oost-west liggen met ingang op zuiden. Dus dat, ja, er zijn wel een hoop aanwijzingen.
0: Wat zou dat nou wat voor betekenis zou dat kunnen?
1: Ja, laatst hoorde ik ook weer van iemand die zei van... Van Giffen dacht van, het heeft met de opkomst en het ondergaan van de zon te maken. Nou, dan zet je een lijn en aan de zuidkant doe je de ingang.
0: Ja, het kan zo iets met warmte hebben kunnen te maken. Ik bedoel, een specht die tikt altijd aan de zuidkant van een boom. Of een ingang van een mierenbult is ook altijd op zuin.
1: Ja, maar die mensen leven natuurlijk wel dicht bij de natuur. Ja. Dus die zullen wel dingen afgekeken hebben. Dat kan best, ja. Nou, dat is ook nieuw voor me.
0: Nou ja, ik bedoel, dat heb ik dan weer van meneer Kroeze geleerd vroeger.
1: Ja.
0: Van mijn biologieleraar. En het was een heel bekende, de Kroezehof in Assen. Jo, dat was een mooie man ook, een lieve man. Dan ben ik toch blij dat ik dat allemaal, als ik dat zo hoor en zo, dan weet ik ongeveer wat fluit.
1: Nou ja, die onderwijzers en leraren die zijn altijd belangrijk voor je verdere vorming.
0: Ja.
1: En Van Giffen was ook nog bioloog erbij.
0: Die was ook nog bioloog?
1: Ja, dat is wel toevallig. Ja. Dus archeologie en biologie met elkaar verbonden.
0: Ja. Nou, dit was toch... Heen. Ik hoop dat hier nog heel veel bezoekers komen. En ik hoop dat het heel goed gaat met de uitbreiding ook van het centrum. Want ik als Drent vind dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik hoop dat heel veel Nederlanders het ook heel prachtig mooi vinden.
1: Ja, ik vind dat deze cultuur het in elk geval verdient om een echte geweldige museale vertaling te krijgen van het verhaal.
0: En wanneer zou die plannen dan van de grond moeten komen en wie moet dat... Waar haal je het geld weg trouwens? Dat is natuurlijk ook...
1: Ja, de bekende vraag. Grotendeels van de overheid, wat uit het bedrijfsleven. Maar goed, dat is in Drenthe natuurlijk niet zo breed vertegenwoordigd. En wanneer moet het klaar zijn? Nou, zo snel mogelijk. Dus wij hebben de plannen klaar. Dus we wachten nu op toestemming van de gemeente om te mogen bouwen.
0: En de gemeente Borger, wat is dat, waar zit dat nou bij? Dus wij zijn heringedeeld, hè?
1: Borger Odoorn is het.
0: Borger Odoorn, ja.
1: Ja, echte plattelandsgebied.
0: Wij zijn nou A en Hunze, dus dat is weer...
1: Ja.
0: En die willen wel?
1: Ja, die willen wel.
0: Ah, dat is in ieder geval niet verkeerd.
1: Het komt er ook wel, hoor. Maar alles duurt in dit land altijd zo lang. Helaas. Maar met het oog op de hunebedden is het natuurlijk maar een fluitje van het cent.
0: Ja.
1: Qua tijd.
0: Ja, wij moeten dat eigenlijk goed preserveren, zo zegt ze wel eens. De preservation. Dus, Heen, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Hier bij het mooiste hunebed van Nederland.
1: Ik zou jou graag nog eens een keer uitnodigen om hier op te treden.
0: Ja, dat moeten we dan maar eens een keer bekijken hoe dat kunnen, in wat voor vormen dat kunnen gieten.
1: Het is hier altijd mooi weer.
0: Ik zou zeggen bedankt namens Radio Drenthe en de vrijzinnige protestantse radioomroep.
1: Jij ook bedankt.
2: De muziek die als je hoorde in het gesprek met Hein Klompmaker, directeur van het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum, die muziek die was van zijn eigen keuze. De Buena Vista Social Club met Chan Chan. Pretty Maids All in a Row van Crosby, Stills, Nash & Young. Van Egbert Meijers van de cd Dreuge Dunder, Eeuwig Paradies. En van Crosby, Stills en Nash, To the Last Whale van de LP Carry On. Harry Musquet, die heeft heel veel teksten geschreven. En ook vandaag pakten we er door weer een paar van.
0: Ja, we zitten hier weer in, het, in de kamer. Niet in de mooie kamer, zoals wij vroeger hadden, in het Veurhuis. Maar gewoon boven in het huis aan de bosrand. We kijken hier mooi in de tuin, in het mooie groen nou. Hier zo. En de vogels die zitten hier vlak onder het dak, de spreeuwen. Maar wij wouden nog even hebben over een paar nummers van de Blizzards. En ja, god, je kunt er eigenlijk niet om toe. Dan zou je de twee nummers nemen die eigenlijk het vaakst gevraagd worden. Die zelfs op begrafenissen gedraaid worden. Ja, vroeger mocht dat helemaal niet. Tegenwoordig mag het schijnt dat alles te kunnen. Maar vroeger werd meestal of de Internationale werd gedraaid. Of Bach, iets in de Matthäus of iets anders. Maar tegenwoordig kan ook, al jaren kunnen ook de Blizzards. En ja, de nummers die dan het meest gedraaid worden, dat zijn Window of My Eyes en Somebody Will Know Someday. Ja, twee nummers die uit het vroegere repertoire stammen. Eigenlijk Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo en die andere van Trip Through the Midnight Blues. Ja, beide gaan over een beetje over een voorbijgaande liefde, maar ook een beetje beschouwend. Van iets waar je wel over door gaat zeuren, maar wat toch niet weerkomt en zo. Niet de liefde als een zoet. Ja, er wordt zoveel over liefde gezongen en dan denk je, hoe durven de mensen het nog in hun mond te nemen? Het wordt zo'n cliché. Dus ik vermijd altijd in dingen die over liefde gaan om het te meer zoet te maken. Zodat het, anders wordt het zo, ja, dan wordt het net zo'n porseleinen beeldje of zo. Ja, deze liedjes gaan dus onderhuis dag over liefde. En geef me heel goed weer wat het gevoel op dat moment was. Dat vind ik zelf ook nog steeds hoor. Ik bedoel, ik vind prachtige liedjes. Er wordt heel vaak dag over gevraagd. Ook gevraagd. En ja, er zijn ook andere mensen die nummers heel mooi vinden. Want je kunt ze terugvinden op de laatste cd van Grollo. Hoe heet het? Ik ben wel weer kwijt. ja, nee. Hotel Grollo, ja. Geen groet naar Grollo. Hotel Grollo. En daar wordt op een magnifieke manier het nummer Somebody Will Know Someday gezongen door Tineke Schoenmaker. En Huub van der Lubbe kreeg de opdracht of wou graag als, want hij was er als eerste bij Window of My Eyes doen. En dat is een beetje op een Jacques Brel-achtige manier gedaan. Dat is een chanson meer. Dat vind ik ook hartstikke mooi. Ze hadden ook de opdracht om het wat anders aan te pakken. Want anders kun je net zo goed onze eigen opnames nemen. En dat was niet de bedoeling. En ja, het zijn toch twee stukken die mij heel na aan het hart leggen. En die blijven ook overeind staan. Dat weet ik zeker.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: In 1991 nam Harry Musquet zijn ultieme hit opnieuw op met de formatie Musquet. En het blijft een beeldschoon nummer. Musquet, Window of My Eyes.

Musquet, Window of My Eyes. Harry Musquet had een grote bewondering voor Tony Joe White uit Louisiana als songwriter, zanger, gitarist en producer, een veelzijdig artiest. Tony Joe White, undercover agent of the blues.

Tommy Joe White, undercover agent of the blues. De meeste bluesliefhebbers vinden zijn muziek te glad en te commercieel voor de blues. En toch blijft gitarist Robert Gray moeiteloos overeind als bluesartiest. Robert Gray, Right Next Door.

Robert Cray, Right Next Door. Bonnie Raitt stortte zich als bakvis op de blues en ze liet het genre nooit meer los. Het is een uitstekende zangeres, maar tevens een begenadigd gitarist. En ze staat al jaren op alle grote bluesfestivals van de wereld. Bonnie Raitt, Love Me Like a Man.

Bonnie Raitt, Love Me Like a Man. Muddy Waters trok vanuit Mississippi naar Chicago en daar werd hij een belangrijke bluespionier. Hij begon als straatmuzikant, werd een held in het clubcircuit en toen de Engelse 60s band hem ontdekte, werd hij ook nog rijk. Muddy Waters, you're gonna need my help.

0: have everything, little girl, coming my way.
1: Muddy Waters, You're Gonna Need My Help. Ooit was de gelikte hitmachine Fleetwood Mac een vooraanstaande bluesband, en dat was vooral de verdienste van zanger-gitarist Peter Green, die op dit nummer dominant aanwezig is. Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad.

Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad. Chris Whitley uit Texas bleef na een optreden in België 6 jaar in Gent hangen, waar hij bij Belgische bands speelde. Maar producer Daniel Lanois haalde hem terug naar New York en nam dit nummer met hem op. En even later overleed Chris Whitley op 45-jarige leeftijd. Chris Whitley, Big Sky Country.

Chris Whitley, Big Sky Country. Walter Trout speelt blues zoals bluespuristen dat heel graag horen. Het is een man met een geweldige staat van dienst. Hij was gitarist bij John Lee Hooker, Kent Heat en John Mayall's Bluesbreakers. En intussen heeft hij al 30 solo albums gemaakt. Walter Trout, Say Goodbye to the Blues.

Walter Trout, Say Goodbye to the Blues. John Lee Hooker nam het nummer in 1951 op in Detroit, Michigan. En in 1989 nam hij het opnieuw op, nu met Bonnie Raitt. En er verschenen covers van John Hammond, Bell House, Buddy Guy samen met Junior Welsh, Jack Bruce samen met Gary Moore, Danny Wild en de Juke Joints, de bluesband uit Zeeland. John Lee Hooker, I'm in the Mood.

John Lee Hooker, I'm in the Mood. Chicken Check, dat is een Engelse bluesband onder leiding van gitarist Stan Webb. En met zangeres Christine Perfect. En zij trouwde met basgitarist John McPhee en was nog jaren de zangeres van Fleetwood Mac. Dit is een cover van Etta James, Chicken Check, I'd Rather Go Blind.

Chicken Check, I'd Rather Go Blind. Het is een nummer van Elmore James uit 1959 en het werd gecoverd door Sonny Boy Williamson, QB and the Blizzards, Albert King, Luther Allison, Freddie King, Eric Clapton, George Thorogood, Gary Moore en Johnny Winter. En dit is Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. The sky-

Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Big John's Blues Fantasy, dat is een Engelse band met zanger John Kenneth Goodison. Het is een soort tributeband, want ze treden ook op als Big John's Rock'n'Roll Circus, maar als Big John's Blues Fantasy coverden ze die grote hit van Gary Moore. Big John's Blues Fantasy, Still Got the Blues.

0: Carolien Stokgrollo, Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraar, welkom bij Harris Blues. Muziek van over de hele wereld eigenlijk in deze uitzending. Vanuit Ierland, vanuit Amerika, vanuit Nederland, maar ook vanuit Drenthe zelfs. Heel gevarieerde muziek. Mooi oud stuk van Dan Penn en Donny Fritz in de uitvoering van Rick Meijer. Hij nog niet van gehoord, maar dat komt straks wel. Maar we beginnen met Amerika, een zangeres uit Amerika. Al een beetje op leeftijd, 75 jaar, Trudy Lynn. En ze heeft nog steeds Trouble With Love.

Trouble With Love van Trudy Lynn van de cd Golden Girl. Steve Krasse op de mondharmonica en Anson Funderburk op de gitaar. Een krasse dame, deze Trudy Lynn. En krasse heer ook, de volgende. Dat is Delbert McClinton. Die is al over de 80. Ja, ding, dikke 80. Ik dacht dan die van 1941 was. Dezelfde geboortejaar als Harry Musquet. Harry was altijd weg van Delbert McClinton. Hij heeft me een paar keer ontmoet in Utrecht tijdens de Blues Estafette. Dit is een nummer wat Harry ook wel uitgevoerd heeft. One Scotch, One Bourbon, One Beer. Delbert McClinton van de cd Outdated Emotions.

Ja, dit is een hele relaxte versie van het nummer van John Lee Hooker. One Scotch, One Bourbon, One Beer in de uitvoering van Delbert McClinton. We gaan naar een andere man toe, een wat jongere, William Beckman. Hij komt uit Texas, uit Del Rio, met ja, nogal wat Mexicaanse roots, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hij heeft een cd gemaakt waar als ja, mensen van vroeger een beetje op eerd worden. Of van vroeger, maar op eerd wordt. Bijvoorbeeld in het volgende nummer. Je kent het vast en zeker. I'm on fire.

Nou, best een leuke uitvoering van het nummer van Bruce Springsteen, I'm on Fire. In dit geval uitgevoerd door William Beckman van de CD Faded Memories. Herinnering die een klein beetje vervaagt, maar op deze manier dan keert ze weer terug, de herinnering aan Bruce Springsteen. Nou, de herinnering aan John Hyatt die bleef levend in het volgende nummer. Een nummer van Ryan Sheridan. Dat is een Ier trouwens, is geen Amerikaan, maar is een Ier die ook vullen in Europa toert. Hij is begonnen ooit als danser van de groep Riverdance, maar later is hij gitaar gaan spelen en gaan zingen en maakt hij mooie cd's. Ryan Sheridan van de cd Americana, Have a Little Faith in Me.

Americana uit Ierland van Ryan Sheridan met een cover van het nummer van John Hyatt, Have a Little Faith in Me. We gaan weer naar de Texas Blues van Randy McAllister. Geboren in Houston, heeft al een stuk of, denk ik, 13, 14 cd's gemaakt. En de nee cd die past goed in deze tijd, met als titel namelijk Power Without Power. Energie zonder energie zou je kunnen zeggen. Nou, dat past wel. Door van het nummer Surprise.

Ja, best wel een verrassing eigenlijk. Dit werk van Randy McAllister. Vaker hoorde je hem met wat stevige blueswerk, veel gitaarwerk. Hij zal drummer mondharmonica spelen. Maar ja, de stevige blues is een beetje zijn handelsmerk. Maar dit is een hele andere kant van hem. Vandaar ook Power Without Power. Randy McAllister. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7. En donderdag soms tussen 10 en 11. Jawel, er kwam een nieuwe cd op tafel. Een cd van Rick Meijer. Ik ken hem verder niet, maar als je dan wat gaat lezen over Rick Meijer, dan klinkt dat wel heel interessant. Man die geboren is in Leeuwarden, opgegroeid in Sint-Jacobi-parochie. Het Beeld in Friesland. Het Texas van het Noorden, zoals ze dat ook wel noemt. Althans, zoals Bottleneck Jack dat noemt, die we een aantal weken terug in de uitzending draaien. Hij komt dus een beetje uit diezelfde wereld van, zeg maar, toch wat eigenzinnig volk. Hij heeft ook een tijdje gespeeld bij Erwin Java. Gaf les aan de gitaarschool van Erwin Java. Werkte ook met Pieter Wilkens. Dus ook echt Fries waar ik deed hij wel. Maar hij is nu met een eigen cd uitgekomen. Waar heel veel andere mensen aan meetwerkt. En wordt een heel mooi nummer opstuurd wat geschreven is door Dan Penn en Donnie Fritz. Namelijk Memphis Woman and Fried Chicken.

0: Ja, een mooi Memphis-soundje van Rick Meijer. Gewoon uit Friesland, uit het beeld uit Sint-Jacobi-parochie. Van de nee cd die hij uitbracht. Van solo-cd, gewoon simpelweg genaamd Rick Meijer. Het origineel, dat is van Dan Penn en Donnie Fritz. En Dan Penn, dat is een bekende singer-songwriter. Maar vooral een songwriter eigenlijk. Schreef heel veel samen met Spooner Oldham. Hele bekende nummers als The Dark End of the Street. En Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef ook Cry Like a Baby, wat we weer kennen van The Box Tops bijvoorbeeld. De letter van The Box Tops. Nou, heel veel heeft hij geschreven. Maar onder andere dus ook Memphis Woman en Fried Chicken. Dit is uit 1994.
1: I see the sign, Memphis 25 miles. Goes like this.

1994, Dan Penn met het origineel van Memphis Woman en Fried Chicken. En door bent de blazers die bent in het origineel kom. Terwijl bij Rick Meijer, dan bent de achtergrondkoortje, zeg maar. En wel mooi dat het orgel wat hier in zit, misschien wordt dat wel bespeeld door Donny Fritz. Want Dor heeft samen dat nummer met de Schrim, Dan Penn en Donny Fritz. En die was organist, keyboardspeler, altijd bij Chris Christofferson. Hij heeft geloof ik wel 40 jaar bij gespeeld. Maar was ook zelf een goede singer-songwriter, vooral een goede songwriter. Schreef onder andere nummers voor Charlie Ritz en Jerry Lee Lewis. En hij speelde ook in film, Pat Garrett en Billy the Kid. En bijvoorbeeld Convoy, maar ook in A Star is Born. Donny Fritz, hij is overleden in 2019. Dit is uit 2015 van de cd Oh My Goodness, Memphis Women en Fried Chicken.

tot drie mooie uitvoering van Memphis Woman en Fried Chicken. En dat allemaal naar aanleiding van een nieuwe cd van Rick Meijer. Dus dan kun je zien wat hij teweeg brengt. De originele uitvoering uit 1994 van Dan Penn. En een uitvoering van Donny Fritz uit 2015. En ja, de achtergrond van die Amerikaanse mensen. In dit geval, dat is de Muscle Souls studio in Alabama. En daar komt die lekkere lome sfeer, die komt er vandaan. De zuidelijke sound zou je kunnen zeggen. Nou, Mary Couture, dat is wat anders. Dat komt nog wat verder naar het zuiden toe. Die komt uit New Orleans. Door is ze eigenlijk terecht te komen, want ze is als kind te vondeling gelegd. Opgegroeid in niet al te beste omstandigheden. Dat zit ook wel een beetje in haar muziek, is dat wel een beetje vervat. Haar nieuwe album heet Dark Enough to See the Stars. Ja. Dat zegt al iets. En het nummer heet Fall Apart World.

Ja, gewoon goede muziek. Gewoon goede muziek. Het klopt gewoon. Goede tekst en goede muziek erbij. Het giet ergens over. Mary Couchet van de cd Dark Enough to See the Stars. En door van Fall Apart World. Ding die, ja, als ding niet meer klopt, dan klopt het niet meer. Heel wat anders. Railroad Earth. Een bandje uit Amerika. Nou, bandje. Het is wel een band van 7 of 8 man, geloof ik. Die een beetje de wereld, de roots hebben liggen in de... in de bluegrass muziek, maar ze pakten wel van alles bij. De laatste album was nu 2017, Captain Nowhere. Ze hebben Nowhere 9 uitgebracht. Een aantal 4 jaar stil was, waarschijnlijk ook met corona te maken heeft. En die is geproduceerd door Anders Osborne, en dat is in Amerika een hele grote. Railroad Earth, met de Blues Highway.

Ja, het gaat over bluegrass en niet over blues. De Blues Highway van Railroad Earth van haar nieuwe CD All for the Song. De Blues Highway. In Drenthe hebben we de Honsrug Highway, de N34. Misschien moeten we daar ook maar eens een lied over maken. Edgar Winter, dat is de broer van Johnny Winter. En Johnny Winter die is een jaar of wat terug overleden in Zwitserland, terwijl hij op tour was. En er is nou een CD uitgekomen, een hommage aan. Aan Johnny Winter, en die is maakt dus in Breur Edgar. Met allerlei andere artiesten erbij. Geweldig veel andere mensen waar ik dan met. Warren Haynes, Cap Moe, Kenny Wayne Shepherd, Ringo Starr, Joe Walsh, Derek Trucks, Doyle Bramhall, Robin Ford, Joe Bonamassa, noem ze allemaal maar op. Nou, dit is een nummer van Johnny Winter uit 1969. En Billy Gibbons van ZZ Top en Derek Trucks, die speelde erop met. Op I'm Yours and I'm Hers.

Een nummer van Johnny Winter uit 1969. U ervoor de Edgar Winter samen met onder andere Billy Gibbons en Derek Trucks van de CD Brother Johnny. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer uit Drenthe. Ik had dan begonnen al gezegd, er zit ook een Drents nummer bij, maar niet in het Drents, maar uit Drenthe. Cubie in the Blizzard van de CD Groeten uit Grollo, de LP Groeten uit Grollo, 1967. King of the World.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: We keren vandaag terug naar het begin van de jaren 60, naar de pioniers van de Nederbeat. Het klinkt allemaal wat gedateerd, maar het heeft wel degelijk nostalgische waarde. De Mots uit Utrecht, dat was de band van zanger Rob van den Berg, die we later terugzagen bij de Jets en bij Fool's Paradise. En hij ging ook nog als solo zanger verder onder de naam Bobby Dixon. De Mots, Brown Paper Sack.

Nuts en Brown Paper Sack. De Hunters, die kwamen uit Amsterdam. Dat was de band van gitarist Jan Akkerman, die het voorgezien hield met zijn Johnny and the Cellar Rockers. En hij ging met zanger Paul Hubert verder als De Hunters. Russian Spy and I.

de Hunters, Russian Spy and I. Linda van Dijk, dat was iemand uit Amsterdam. Actrice Teddy Schank was haar moeder en acteur Ko van Dijk, dat was haar stiefvader. En ze was zelf succesvol als actrice in Zweden en in Nederland, maar heel veel mensen weten niet dat ze ook nog enige tijd zangeres was en ze nam platen op met de Haagse band Boo en de Boo Boos. Linda van Dijk, Stengun.

Linda van Dijk en Boe en de Boe Boes, Stengen. De Zips, dat was een band uit Dordrecht met zanger-gitarist Philip Elzerman. En De Zips was een echte underground band. En de VPRO was dan ook gek op De Zips. Begin jaren 70.

The Zips, Roll the Column Down. Jenny and the Rascals, dat was de band rond zangeres Jenny Streur uit Den Haag. En zij kwam uit de Cocktail Sisters. En het was een uitstekende zangeres met een bluesy sound. En we hebben helaas nooit meer wat van haar gehoord. Jenny and the Rascals, You Told Me a Lie.

Jenny and the Rascals, You Told Me a Lie. De Comets die kwamen uit Eindhoven met zanger Kees van der Linden. En die heren gingen ten onder aan zelfoverschatting, want ze coverden een grote hit van The Who. En dat was iets wat te veel gevraagd. Maar platenmaatschappij Telstar van Johnny Hoes bracht desondanks de single gewoon op de markt. Oordeelt u zelf maar. De Comets, My Generation.

The Comets, My Generation. Johnny Kendall and the Harrells, dat was een band uit de Amsterdamse wijk Bos en Lommer rond Hans Donkerkaat. De band had een grote hit met St. James Infirmary. Later werd Hans Donkerkaat de zanger van het orkest van Burt Kempfert in Duitsland. Hij was nog jaren zanger van The Maskers en tegenwoordig woont hij in Brazilië. Johnny Kendall and the Harrells, Girl.

Johnny Kendall and the Harolds en Girl. De Bumblebees, dat was een band uit Den Haag met Joop Lelyveld en Jim ten Broeke. En deze Jim ten Broeke zagen we later terug bij Willie and His Giants, bij The Shoes en bij Rockin' Martin and the Deltas. De Bumblebees. You.

Bumblebees, You. The Hamlets, dat was een succesvolle liveband uit Beverwijk, maar in 1967 kwam drummer Frans Kroon om het leven bij een verkeersongeval en even later moesten twee andere bandleden in militaire dienst en dan betekende meteen het einde van The Hamlets. Looking in Your Eyes.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Duets van Linda Ronstedt is het album van deze week. En Linda Ronstedt nam a cappella een nummer op met bluegrass zangeres Lori Lewis. En die kennen we van Lori Lewis and the Right Hands. En het leuke aan deze Lori Lewis is dat ze niet uit de typische bluegrass gebieden komt. Ze komt uit Long Beach, Californië. Linda Ronstedt, Pretty Bird.

Linda Ronstadt en Laurie Lewis, Pretty Bird. St. John and the Crew uit Utrecht. Dat was de band van zanger Nico Veenman en gitarist Jan Stam. En de debuutsingle was veelbelovend. Daarna is er nooit meer iets vernomen van St. John and the Crew, I Am a Man.

I Am A Man. Q65, dat was een legendarische band uit Den Haag. En ze hadden twee hele grote hits, You're the Victor en The Life I'll Live. Het was de band van zanger Willem Bieler en gitarist Joop Roelofs, die intussen beide zijn overleden. En natuurlijk van gitarist Frank Nuyens, die nog een mooi soloalbum maakte onder de naam Rain Man. En ook nog opdook bij Red, White and Blue. Q65, I Despise You.

Q65, I Despise You. The Twilight Kids uit Den Haag. Dat was de band van broer en zus Gerard en Louise van Zijl. Ze begonnen als de Hot Dogs. Later gingen ze verder als Telstar. En vanaf 1963 maakten ze platen onder de naam The Twilight Kids. A Wandering Man.

The Twilight Kids, A Wondering Man. The Sound Specials, dat was een band uit Tilburg. De band werd in 1963 opgericht en 3 jaar later verscheen de debuutsingle. Het was een eigen compositie en de band werd wereldberoemd in Tilburg, maar daar bleef het bij. The Sound Specials, It's in My Mind.

De Sound Specials, It's In My Mind. De Heeks, die kwamen uiteraard uit Den Haag. Dat waren gitarist Rob van der Zwan, drummer Bart de Laak, basgitarist Paul van Melsen en zanger Barry Hay, die in 1967 overstapte naar Golden Earring. De Heeks, Never Die.

The Hakes, Never Die. De Cheesetown Jewels, dat was een band uit Gouda rond zanger-gitarist Ruud Krebaum. En de bandleden speelden ook allemaal nog bij Little Case and His Comets. Zanger Ruud Krebaum componeerde de enige single voor de band, Cheesetown Jewels, No One Else.

Cheesetown Jewels, No One Else. The Sparks, dat was een Shadows-achtige gitaarband uit Limburg. En na de komst van de Beatles werd Ben Hermsen uit Venray als zanger aangetrokken. De band vergaarde nauwelijks nationale bekendheid, maar had wel veel werk in Duitsland. The Sparks, Come Back.

Ik was net even te vroeg. The Sparks, come back. Bonnie Sinclair. Ja, Bonnie Sinclair. Dat was de dochter van een binnenschipper uit Rozenburg. En ze werd ontdekt door Peter Koelewijn. En even later werd ze zelfs de opvolger van zanger Robert Long in Unit Gloria. En ze had zelfs een nummer 1 hit in Nederland, samen met zanger Don Mercedes met het nummertje Rocky. En in 1967 stond ze als solozangeres in de Tipperary. Bonnie Sinclair, Tame Me Tiger.

Bonnie Sinclair, Tame Tiger. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Freek Medendorp coördineerde de playlist. De Fashions uit Helmond, die wonnen een talentenjacht. En de platenmaatschappij CNR had een eerste prijs beschikbaar gesteld. Ze mochten een single opnemen. En er werd een nummer geschreven door zanger Koos van der Zande en gitarist Antoine van Eyck. De Fashions, There Goes My Baby.

0: hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Uiteenlopende muziek vanavond in Harry's Blues. Olde blues uit Texas van Smokey Hawk, maar ook nieuw werk van Scott McKeon, The Hold Steady, een band waar ik nog nooit van gehoord had. Drie uitvoeringen van het welbekende nummer Gimme Back My Wig van Lightning Hopkins, maar ook een nieuw nummer van Ralph de Jong bijvoorbeeld. En we begonnen met een nummer van de nieuwe CD van Mr. Sip, de man uit Mississippi. The Dirty Mississippi Blues.
1: Now I know y'all ain't think I was gonna cut a record.

De hedendaagse Mississippi Blues van Mr. Sip, oftewel Castro Coleman, 1976, geboren in McComb in Mississippi. Trouwens, door is Bo Diddley ook geboren. Het komt van een nieuwe cd van Mr. Sip, de cd Sip Noticed. Shannon McNally, de afgelopen week heb ik door eerder wat werk van het draait. Onder andere van die nieuwe cd die van nu uitkomt, de Waylon Sessions. Opdragen aan Waylon Jennings. En toen dacht ik wil wel eens wat meer van die zangeres weten van Sessions. Opdragen aan Waylon Jennings. En toen dacht ik wil wel eens wat meer van die zangeres weten van

Toch heel lekkere muziek. Ondertussen al 12 jaar oud van de cd Run for Cover. Shannon McNally met Going Back to Memphis. We gaan nog verder terug. Door de 30e jaren, want toen was Smokey Hawk was een geweldige populaire zanger in Texas. Een zwarte zanger in Texas.

nog heel populair onder de zwarte bevolking. Guido Verijn, man die heel veel over de blues geschreven heeft, heeft een boek over hem uitgebracht. Eigenlijk een beetje over deze wat vergeten bluesman uit Texas. Smokey Hawk. De cd die heet The Texas Blues of Smokey Hawk. En daarvan, Good Morning Little Schoolgirl.

Smokey Hawk, dit was de Texas Blues versie van Good Morning Little Schoolgirl. Daarvoor was het al opnam de Sonny Boy Williamson, later ook nog door Larry Williams, door 10 Years After bijvoorbeeld in 1969. Maar dit was naar aanleiding van de verschijning van het boek van Guido van Rijn over Smokey Hawk. Scott McKean, ik weet niet precies hoe je doet met springen. Door is een cd van u te komen, New Morning, op het Provoke label. Nou, dan weet je het meestal, is dat het stevige werk, want dat is het kenmerk van het Provoke label. Dit is de cd die dus nog uit moet komen eigenlijk. Dit is een voorproefje ervan en het nummer heet Take Me Back.

Dit is dus het meest rustige nummer, hè, dat hij wel begrepen van de CD New Morning van Scott McKean. Het overige werk, de overige 8 nummers, die bent van wat heavier formaat. Nou, de Holt Sterry, dat is een band uit Amerika die wat anderszorige werk maakt. Door giet het meer om de tekst. Nou, je zult bijna kunnen zeggen dat het wat literaire muziek is, in ieder geval maatschappelijk betrokken muziek. Ze hebben ondertussen al 8 cd's gemaakt. En dit is de cd die van deze groep, de groep The Hold Steady. Open Door Policy is de titel van de cd. En het nummer is de Hanover Camera.

Ik denk dat het orgel van Franz Nicolai is, want dat is de keyboardspeler van deze band, The Hold Steady. En hij wordt wel een beetje vergeleken met Pete Townshend in de tijd van The Who. Ook zo'n intellectueel die hele bijzondere dingen deed, maar ook hele bijzondere muziek, Merk. Nou, dat geldt voor deze band ook, The Hold Steady, met van de cd Open Door Policy. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook elke keer 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer wat vooral bekend geworden is door Ike Turner. Gimme Back My Wake. En ik kwam er eigenlijk op omdat er een nieuwe cd op het bureau terecht kwam van de band Little Hat, Kleine Hoedje. Uit Rotterdam, een band van Nederlandse bodem. Bestaat uit Magiel Meijers, Paolo de Stichter en Willem van Dullemen. 3 man die hun spoor nou wel verdiend hebben in de wereld van de muziek. Dit is de blues, de clubversie van de bluesmuziek, zou je kunnen zeggen. De blues rock wil ik niet helemaal zeggen, maar het zit toch wel een beetje in die sfeer. Lekkere uptempo stukken. Little Head met Gimme Back My Wake.

Lekkere stampende blues uit Rotterdam van de cd Wine, Whiskey and Women van de groep Little Head. Het origineel is van Lightning Sam Hopkins, man die leefde van 1912 tot 1982 in Texas, geboren in Centerville en overleden in Houston. Man die heel veel werk uitgebracht heeft op wel meer dan 24 verschillende labels. Elke keer dan ging hij weer naar een andere toe, beurde weer wat zin, merkte weer een nieuwe LP en bracht hij die uit. Dit is uit 1961. Het stuk is geschreven in 1951, maar de eerste keer dat het op de plaats zet is, de Lightning Hopkins, is in 1961. Give me back that week.

0: Yeah, you know my mama, she done told me just what I wanna do. Yeah, you know my mama, she told me just what I wanna do. Yes, if she can't get a wig from the store, she'll come round and try to buy one of them things from you.
1: Het origineel en het klinkt behoorlijk old, maar dat klopt ook wel. 1961, een hele sobere opname van Lightnin' Hopkins. Het origineel Give Me Back That Wig. Nou, nog een versie en die moet dan eigenlijk ook maar uit Texas komen. Lightnin' Hopkins, die kwam uit Houston. En Mike Morgan en de Crowl, die komt wat noordelijker, die komt uit de omgeving van Dallas. En dit is van de CD Texas Man uit 2002. Mike Morgan en de Crowl met hun versie van Give Me Back My Wig.

Texas Club Blues van Mike Morgan en The Crowl. De derde versie van Gimme Back My Wig. En de aanleiding die was de verschijning van een nieuwe cd van de Rotterdamse band Little Hair. De cd Wine, Whiskey and Women. Doorop Gimme Back My Wig. Het origineel uit 1961 van Lightnin' Hopkins. En de lessen dus van Mike Morgan en The Crowl. In 2004, toen Cuby and the Blizzard de theatertouren mogen, toen kwam er een jonge kerel in het VUR-programma die geweldig veel indruk maakte. Dat was Ralph de Jong. Jonge kerel, 1974 geboren, had gestudeerd in Amsterdam, wijsbegeerde, antieke wijsbegeerde, Chinese wijsbegeerde. Een man, ja, anders dan de andere bluesmuzikanten zou je kunnen zingen. En dat bleek ook wel uit de muziek die hij maakte. Hele eigenzinnige muziek, waar hij dan ook helemaal in opgang. Nou, de les tiet gewoon wat verhalen over de Ralph de Jong, dat hij de weg wat kwiet was, maar wat tof van woord is, weet ik niet. Maar hij heeft een nee waar ik u te bracht. En de titel die zegt misschien ook wel wat van, het, van wat hij middenmaakt heeft de les tiet. Het stuk dat heet, en de cd die heet ook, I was just trying to find a way to be myself. Ja, dat is echt iets waar me bij over na te denken. Ralph de Jong.

nieuwe single van Ralph de Jong. Ook het titelstuk van een nieuwe cd die uitkomt. Meerdere cd's denk ik zelfs wel. Maar hoe die precies uitgebracht wordt, dat weet ik niet. Maar inkijken van hoe dat op de website van Ralph de Jong, hoe je dat terug kunt vinden. Dit was in elk geval, I was just trying to find a way to be myself. Nog een stuk van die band uit Rotterdam, Little Head, van de cd Wine, Women, Wine, Whiskey and Women. Het nummer Big John from Mississippi.

Big John from Mississippi. Little Head was dat van de cd Wine, Whiskey and Women. Er zijn verschillende bands die de muziek van Cube in the Blizzard covert. Meest bekende denk ik Electric Blues, die een beetje leeftijdsgenoten, die zelf een studio hebt in Zoeterwoude, dacht ik, ergens in die contrein, en die een cd klaar hebt en nou bezig bent met de tweede al. In Drenthe de jonge band Easterfield uit M, achter M vandaar. Dan is er nog een Duitse band. En nu is er een band die komt uit Zaland, samengesteld uit bands als Tricklebolt en The Grand East. En die neemt zichzelf Grollo. Gewoon Grollo met één O. Groeten van Grollo, zou je kunnen zeggen. En ze heeft een cover gemaakt, die stiet op dit moment op Facebook, van een nummer wat ook door Cube in the Blizzard is opgenomen. The Midnight Mover.

noemt zichzelf een tribute band. Niet een coverband, maar een tribute band. De groep Grollo uit Salland met hun versie van Midnight Mover. In Harry's Blues, de hoor je het allemaal. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Ruben Ester. En we eindigen natuurlijk met een nummer van de Blizzards. Dat kan ook niet anders, want de komende tijd dan is er heel veel nees over de Blizzards te melden. Althans, over het feit dat Harry Muskee op 10 juni 80 jaar geleden geboren is. Veel activiteiten die door hem plaatsvindt. En daar hoor je in Harry's Blues uiteraard meer van. Maar we besluiten met een nummer uit 1970 van de LP Too Blind to See, The Night Train.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: John Lee Hooker had veel status in de muziekscene. Hij had een rol in de film The Blues Brothers naast Ray Charles en Aretha Franklin. En iedere topartiest wilde graag met hem samenwerken. John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood.

John Lee Hooker en Bonnie Raitt, I'm in the Mood. Jerry Fuller, dat is een min of meer mislukte middle-of-the-road zanger die wel succesvol werd als songwriter en producer. Hij schreef en produceerde een serie geweldige hits voor een band uit San Jose, Gary Puckett en Union Gap. En Gary Puckett was overigens ook de favoriete zanger van Elvis Presley. Gary Puckett en de Union Gap, Young Girl. Yeah.

pen rond de jeugdige zanger Alex Shilton. En na deze wereldhit werd er pas een liveband samengesteld. Die ging toeren als de Bokstops. En Alan Shilton zou later beroemd worden als zanger-gitarist van de formatie Big Star. De Bokstops, de Ladder.

De Box Tops en The Ladder. James Brown, dat was een ouderwetse bandleider. Hij was nog de baas en hij was ook een perfectionist. Muzikanten die een fout maakten, die kregen een boete van hem. En hij was zelf natuurlijk een unieke soulzanger. Zijn nummers werden perfect geproduceerd en live optredens van James Brown waren een werkelijke happening. James Brown, it's a man's world.

James Brown, It's a Man's Man's Man's World. The Yardbirds, dat was een band uit Londen rond zanger Keith Relf. En hij had een neusje voor goede gitaristen, want achterinvolgens speelden Eric Clapton, Jimmy Page en Jeff Beck bij de Yardbirds. Maar Jimmy Page en Jeff Beck speelden ook nog een korte periode samen in de Yardbirds. En dat leverde dit nummer op, The Yardbirds, Happenings 10 Years Ago.

Yardbirds, Happenings 10 Years Ago. Nadat Albert King Born Under a Bad Sign schreef, had hij geen financiële zorgen meer. Het nummer werd een hit in Amerika en vervolgens gecoverd door The Cream, Paul Rodgers van Bad Company en Jimi Hendrix. Albert King, Born Under a Bad Sign.

Albert King, born under a bad sign. De McCoys, dat was een jongensband van songwriter en producer Burt Burns. Hij was ook de man die Van Morrison naar Amerika haalde. En hij produceerde ook de eerste hit van Van Morrison, Brown Eyed Girl. Maar met de McCoys had hij een wereldhit. En gitarist-zanger Rick Danger zou later een topgitarist worden in de blueshawk scene. Hier is hij nog met de McCoys. Hang on, Sloopy.

De McCoys, hang on, Sloopy. Johnny Nash uit Texas was de eerste Amerikaanse zanger die naar Jamaica afreisde om in Kingston reggae-nummers te gaan opnemen. Daarnaast was hij een fan van Sam Cooke en hij scoorde opnieuw een hit met een oude hit die Sam Cooke in het verleden had. Johnny Nash, Cupid.

0: luistert naar Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen.
2: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
3: Accomplice One van Tommy Emmanuel is het album van deze week. En op zijn nieuwe album covert hij een legendarische hit van Otis Redding. En dat doet hij samen met gitarist, singer-songwriter J.D. Simo uit Chicago. En deze J.D. Simo zat al in het voorprogramma bij Greg Hellman, bij Deep Purple en ook bij Tommy Emmanuel. En hij vond hem zo goed dat hij een nummertje mee mocht doen op zijn nieuwe album. Tommy Emmanuel, The Dog of the Bay.

0: Tommy.
1: All right, let's waste a little more while we got some left. Play that thing, son.
0: How's it sound now?
1: Well, it'll be good when I tune your guitar.
0: Not familiar with that concept.
2: Tommy Emmanuel en J.D. Simo, The Dog of the Bay. The Love and Spoonful, dat is een band uit New York met muzikanten uit de clubscene van Greenwich Village onder leiding van John Sebastian. Hij was de componist, de gitarist en de zanger van de band. En de band scoorde een hele serie grote hits. Summer in the City was natuurlijk een wereldhit, maar ook dit is een grote hit geweest. The Love and Spoonful, Daydream.

The Love and Spoonful, Daydream. Volgens de overlevering hield het huwelijk te wensen over, maar ze maakten samen wel prachtige muziek. Dit is een opname uit 1991. Het nummer is geschreven door Ray Charles, Ike en Tina Turner. The Night Time is the Right Time.

Ike en Tina Turner, The Night Time is the Right Time. The Birds uit Los Angeles veroverden de wereld met elektrische covers van Bob Dylan-nummers. En Mr. Tambourine Man was natuurlijk hun grootste hit, maar Roger McQuinn, David Crosby en Chris Hillman coverden veel meer Bob Dylan-nummers. The Birds, All I Really Want to Do.

The Birds, All I Really Want To Do. José Feliciano, dat is een blinde jongen uit Puerto Rico. Als jochie van 5 kwam hij met zijn ouders naar New York en daar ging het gezin wonen in Spanish Harlem. Op zijn 17e liep hij weg van school en ging als singer-songwriter werken in obscure nachtclubs. Maar plotseling, zo uit het niets, had hij een hit met een cover van The Doors. José Feliciano, Light My Fire.

José Feliciano en Light My Fire. Scott McKenzie zat samen met John Phillips in de folkgroep The Journeyman. En John Phillips schreef de ultieme flower power hit voor Scott McKenzie. En vervolgens zaten ze samen weer jaren samen in De Mamas en de Papas. Scott McKenzie, San Francisco.

Scott McKenzie, San Francisco. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamst deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Componist Willie Dixon was heel belangrijk voor bluesartiesten in Chicago. Hij schreef werkelijk aan de lopende band blueshits en Coco Taylor profiteerde daar optimaal van. Evenals Etta James. I just want to make love to you.

0: helemaal van.
1: Ja, wij staan hier bij het huis, of het huisje, of de shack van Muddy Waters, waar hij gewoond heeft. Hij is er niet geboren, hij is geboren in Rolling Fork in Mississippi. En 100 kilometer opwaarts gegaan naar deze plantage van meneer Stovel. We hebben er wat foto's van genomen en het is niet meer als, als een stelletje. Het liep wel een soort van spoorbielsen die ze aan elkaar timmerden. En het is...
2: Het is wel stevig hol.
1: Het is vreselijk stevig, maar het is eigenlijk een cabin, hè. Het staat op een paar palen en het staat hier aan de rand van de katoenveld. En je kunt als het ware zo beginnen te plukken. Nou ja, inmiddels is er heel weinig van overgebleven. Er staat geen dak meer op en dergelijke dingen. En er staat ook een heel mooi bordje. Waarop staat, please do not deface this site. Dus je moet er verder geen rotzooi meer afhalen. En als je het wel doet, staat erop, we will lay a big nasty mojo on you if you take anything. Dat betekent dat ze een vloek, dat je door een soort van voodoo vloek wordt gegrepen. En verder staat er nog wat te lezen, en hoe het oorspronkelijk was, een paar onduidelijke foto's. En een eindje verderop, aan deze weg, dan rechtsafgaand, is een plaatsje Friars Point, waar ook nog een historische plek is wat blues betreft. We zijn daar geweest bij Hersburg's Drugstore. En dat is nog een van de plaatsen waarvoor Robert Johnson, de legendarische bluesman hier uit Mississippi, waar die gespeeld heeft. En dat is een plaatsje waar duizend mensen wonen, wat echt... van de bewoonde wereld af ligt. Men kijkt je echt naar als je daar doorrijdt. Alleen maar een negerpopulatie, leek mij. En je zit hier echt midden in...

0: En, maar er zit geen dak meer op.
1: En dit is dus ook de cabin waar als Billy Gibbons een stuk hout van afhaald heeft om zijn gitaar van te laten.
0: Ja, en die heeft hij dus ter beschikking gesteld van het Bluesmuseum in Clarksdale. En die op hun beurt hebben dat weer uitgeleend aan het Hard Rock Café. Over de hele wereld heeft het ding gestaan en hebben mensen donaties kunnen geven voor dat museum. En dat hebben we met elkaar zo ongeveer een miljoen opgebracht. Ja, en ja, niet wat wij al eerder gezegd hebben, dat Billy Gibbons een miljoen gegeven heeft. Hij heeft het wel gegeven in vorm van die gitaar dus. En door donaties over de hele wereld is dat op die manier ontstaan.
1: In indirecte vorm.
0: Ja, indirecte vorm.
1: Ja. Markant punt.
0: Ja, heel
1: ook
0: markant.
1: In het landschap hier zo.
0: Ja. Een paar grote bomen rondom toe.
1: Cypressen erbij.
0: Ja.
1: En dan de katoenvelden op de achtergrond, ja, en op de voorgrond aan de straat.
0: Ja, je kunt als het ware zo beginnen te plukken hier. Als dat eruit komt, dat spul.
1: Ik denk dat ook zo, hij dit gebied uit zou lopen, dat hij zo naar de Mississippi ongeveer toe loopt.
0: Ja, ja, ja. Die is daar hier rechts van ons.
1: Ja. Heel vochtig gebied hier.
0: Ja,
1: ja, nou helemaal.
0: Nou helemaal.
1: Het heeft hier net regen, maar...
0: Een fikse bui. En John die nog even de voren vastlegt. Zo naar de horizon toe. Ja, in feite, wij zijn hier ook op een foto gaan natuurlijk, want dat moet ik de luisteraars wel even vertellen. Wij zijn natuurlijk, deze plek kun je niet voorbij gaan zonder even de toeristenspul natuurlijk.
1: Blues in beeld.
0: Ja, absoluut. Wij moeten natuurlijk ook wat hebben voor later, hè, in een plakboek en zo. Het is niet alleen maar... maar het is wel, het is fantastisch om hier te staan, want ja, dit gebeurt je waarschijnlijk. Dit nou, waarschijnlijk, ik weet wel zeker, dus dit gebeurt nooit meer.

0: nooit eerder uitgebracht nummer van Muddy Waters, Burr Clover Farm Blues. Opname in de week van 24 tot 31 augustus 1941. Toen wij net geboren Harry.
1: Toen was ik 2 maanden oud, ja.
0: Mijn ogen. En dat materiaal allemaal op een schitterende nieuwe cd.
1: Ja, en dat heet The Complete Plantation Recordings. Over Muddy Waters gaat het allemaal.
0: Uitgebracht op MCA en in Nederland gewoon verkrijgbaar. De muziek van vandaag was allemaal van mensen die al een hele poos uit de tijd bent. Van Robert Johnson, van Muddy Waters, van Sonny Boy Williamson en Robert Lockwood, net al noemd. En dat was vandaag deze aflevering van Harry's Blues. Techniek in de handen van Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: Toetweiler is een klein plaatsje ten zuiden van Clarksdale. Daar ergens ligt het graf van Sonny Boy Williamson. Geboren als Alec Ford, later Alec Rice Miller, naar zijn stiefvader. Mary Ashford Miller is 87, Sonny Boy's zuster. Ze woont nog in Toetweiler.
4: Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie Johan Derksen.
6: Eind jaren 60 behoorde QB and the Blizzards bij de beste bluesbands van Europa. En in 1968 gaf de band een legendarisch concert in de Rijnhalle in Düsseldorf. QB and the Blizzards, Chuco Mama.
7: Oké. First number will be number by a guy called John Lee Hooker called Sugar Mama.

Kiwi and the Blizzards, Sugar Mama. En Peebles uit St. Louis werd groot bij High Records in Memphis onder leiding van producer Willie Mitchell. Na 24 albums en 19 hits maakte een herseninfarct een eind aan haar carrière. En Peebles, Fear No Evil.

0: Peoples, Fear No Evil. Larry Davis uit Arkansas was gitarist bij Fenton Robinson en later bij Bobby Bland. En hij speelde nog jaren basgitaar bij Albert King. Hij won wel 4 WC Handy Awards voor zijn albums. En hij was heel populair bij de bluespuristen. Maar heel jammer voor hem is dat dat maar een hele kleine doelgroep is. Larry Davis, Got To Be Some.
1: 1, 2, 3...

Larry Davis, Got to be Some. Rory Block uit New York is een klasse apart in de akoestische blues. Ze levert al ruim 50 jaar uitstekende albums af en ze zingt altijd met een emotionele drive. Dit komt van het album I'm Every Woman, Rory Block, Talking About My Man.

Rory Block, Talking About My Man. Ike Turner won de schoonheidsprijs niet als echtgenoot van Tina Turner, maar hij was wel een uitstekende bluesgitarist die er niets van begreep dat zijn ex-vrouw wereldfaam vergaarde met commerciële muziek. Ike Turner, Catfish Blues.

Ike Turner, Catfish Blues. Susan Tedeschi uit Boston had haar eigen band samen met gitarist Sean Costello. Intussen heeft ze een band met haar echtgenoot Derek Trucks, de Tedeschi Trucks Band. En dit nummer nam ze op met de band van bluesgitarist Duke Robillard. Susan Tedeschi, Turn It Around.

Susan Tedeschi, Turn It Around. Johnny Adams uit Louisiana, dat was echt een hele goede blueszanger, maar hij nam ook soul, jazz, easy listening, gospel en funk albums op en dat begrepen bluesliefhebbers nooit. Die komt van zijn album Man of My World, Johnny Adams. This time I'm gone for good.

Johnny Adams, This Time I'm Gone For Good. Marcia Ball opereert vanuit Austin, Texas en ze is vooral populair in de danszalen in Louisiana en Texas. Ze heeft een eigen band, maar ze speelt ook solo, dan begeleidt ze zichzelf op piano. Dit komt van het album Let Me Play With Your Poodle. Marcia Ball, I Still Love You.

Marcia Ball, I Still Love You. James Superchicaan Johnson uit Mississippi, dat is een buitenbeentje in de blues. Hij speelt louter in het kleine clubcircuit. Manneman bouwt zijn eigen gitaren met oude onderdelen van schemerlampen en wasmachines. James Superchicaan Johnson, Could Have Been Me.

James Super Chicane Johnson. Could have been me. Mikey Honeycutt, dat is een obscure blueszangeres uit Louisiana. En zij coverde een oude hit van Them. En dat was lang geleden de band van Van Morrison. Ook de Schotse zangeres Lulu had een hit met dit nummer. En dit komt van het album Soul Deep. Mikey Honeycutt, Here Comes the Night.

Mikey Honeycutt, Here Comes the Night. Eddie Clearwater uit Mississippi werd een blueslegende in Chicago. Hij begon een eigen bluesclub, hij ging failliet en hij moest tot zijn dood in 2018 toeren om de schulden af te lossen. Eddie Clearwater, Easy is My Style.

what I'm gonna do.

Betty Clearwater, Easy Is My Style. Barbara Lynn uit Texas was een linkshandige bluesgitarist die studiomuzikanten geheel overbodig maakte. Ze gold jaren als de beste vrouwelijke bluesgitarist van Amerika. Dit komt van haar album So Good, Barbara Lynn, Sweet 16.

Barbara Lynn, Sweet 16. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Lonnie Shields uit Arkansas was gitarist bij de Checkmates en de Jelly Roll Kings. In 1986 begon hij aan een solo-carrière. En wanneer hij even geen werk had, dan ging hij gewoon aan de slag als bouwvakker. Dit komt van zijn album Portrait. Lonnie Shields, Sweet Love.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Afgelopen maand overleed Hilton Valentine, de gitarist van de Animals. Vandoor dat we in 3 keer is scheepsrecht het nummer House of the Rising Sun in 3 uitvoeringen laten horen. Verder nog muziek van een nieuwe cd van Robert Plant, van Buddy Guy van Hardened and Tempered, van Henry Gray en Bob Corritore, maar we begonnen met Sherman Robinson uit 1998, Going Back Home.

Going Back Home van Sherman Robinson. De man uit Louisiana, die jarenlang speelde bij de Tzadiko-band van Clifton Chenier aan Rocking Doopsie en later nog van Terrence Simeon. Maar Dono is hij solo gegaan en heeft mooie dingen gemaakt. Heeft ook veel bij andere mensen gespeeld. Goed gitaarwerk, onder andere op Graceland van Paul Simon speelde hij gitaar op. Maar dit is van zijn solo CD uit 1998, Going Back Home. Henry Gray en Bob Corritore. Henry Gray, bluespianist die 40 jaar overleden is. Bob Corritore, een mondharmonica speler. En dit is een beetje, ja, Bob Corritore, die heeft dat initiatiefnummer voor deze CD, From the Vaults. Nee, CD die 40 jaar uitgekomen is met een beetje het verzamelde werk, zeg maar, van Henry Gray. Dit is Cold Chills.

Ja, de mondharmonica van Bob Corritore en de piano van Henry Gray van de CD From the Falls. Een beetje ouderwetse blues, zou je kunnen zeggen, maar wel hele authentieke blues. Veel neer is natuurlijk Robert Plant en Patty Griffin. Dat is van de CD Digging Deep, Subterranea. Nou ja, zeg maar wat overbleven is uit het verleden. Robert Plant, de oude zanger van Led Zeppelin, maar die later ook heel veel dingen solo gedaan heeft. Onder andere met Alison Krauss. In dit geval dus met Patty Griffin, Too Much Alike.

Ja, dit is duidelijk de country-invloed die bij Robert Plant toch heel vaak aanwezig is. Zeker toen hij die cd met Alison Krauzenmerken heeft. Ik weet niet of dit een take-off is van die cd, maar het zal me niet helemaal verbazen. Want ik heb ook de indruk dat door een beetje de producershand van T-Bone Burnett in deur klinkt. Misschien later in de uitzending nog een nummer van deze cd, Digging Deep van Robert Plant. We gaan naar een duo uit Austin, Hardened and Tempered heet dit duo. Het is een zeer maatschappelijk betrokken duo die een nieuwe cd uitgebracht heeft. En door van het titelstuk Hold the Line.

Hardened and Tempered, dat is de naam van het duo. En dit is het titelstuk van hun nieuwe cd, Hold the Line. Een nummer waar je best nog eens een keer weer naar kunt luisteren. En dan vooral de tekst er ook nog eens even bij pakken. Door een paar nummers wat meer country-achtig, Americana, van Robert Plant en van Hardened and Tempered, werd dit voor de echte blues, Buddy Guy. Een van de beste grote bluesman, zou je kunnen zeggen. Hij is nog steeds... Hij leeft nog steeds, hij is nog steeds actief. Dit is een cd uit 2018. The Blues is Alive and Well. Met een mooie foto op de vuurkanten van de plek waar hij geboren is. En dit nummer wat ik laat horen, Dorp speelt Keith Richards mee en Jeff Beck speelt erop mee. En op een ander nummer op dezelfde cd speelt zelfs ook nog Mick Jagger op mondharmonica mee. Buddy Guy met Cognac.

talking about cognac. Liquor gold in every sip.

bromt allemaal wel een klein beetje. Maar de, nee, het is niet live opgenomen, want dit is de 18e studio LP, studio CD van Buddy Guy. Uit 2018 ook nog. The Blues is Alive and Well. Het is Blues, de Lustrinoor. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie versies van een heel oud nummer, want de eerste opname die dateert uit 1928. Maar de aanleiding die is heel recent eigenlijk. Het overlijden namelijk van Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. Vorige maand overleden. Ja, het einde van de vorige maand overleden. The Animals die merken in 1964 The House of the Rising Sun. Ja, wereldberoemd eigenlijk. En Brummen namen ze dat nummer op. Eigenlijk heel simpel. Het was een traditional. Hoeven ze geen rekening over te betalen. Ze bedachten een mooi introotje bij. En de producer die zet op welke naam willen we dat zetten? Nou, ze kunnen niet alle namen bijzetten, want dat wilden ze eigenlijk. Dus ze hebben de naam van Alan Price erbij gezet. Maar dat was helemaal niet de bedoeling, want het was Hilton Valentine die op zijn gitaar dat kenmerkende begon van House of the Rising Sun merk.

Ja, het orgel van Alan Price wordt even flink aangezet in de meest bekende versie van House of the Rising Sun van The Animals uit 1964. En dat naar aanleiding van de dood van de gitarist Hilton Valentine. Straks nog een keer een nummer van hem, maar uit een veel latere periode. House of the Rising Sun, dat is een old volksliedje wat al van heel vroeger dateert. De eerste versie is uit 1928 en dan zit je een beetje in de Appalachian muziek. En nee, dat is 1933, want de oudste versie die is van Texas Alexander. En dat heb ik tot één nummer gemaakt. En dat heette in die tijd ook nog The Rising Sun Blues. Want The Rising Sun, dat was een, althans er wordt algemeen anoniem, een bordeel in New Orleans. En hij door het rechter kwam, ja, dan was het niet al te goed natuurlijk. Dus de allereerste versies, twee versies dus, van Tom Ashley en van Texas Alexander, van The Rising Sun Blues.

Dit waren de hele oude versies uit 1933. Dat was de laatste die hij hoorde van Tom Ashley. En daarvoor 1928, Texas Alexander, met Tommy Johnson trouwens op gitaar. Daarvoor was het liedje ook al wel bekend, maar was het nog niet eerder opgenomen. Nou, dan ook nog een wat recentere versie. We hadden 1964, 1928, 1933. Nou, in 2011. Een Engelse versie van een Engelse zangeres, Engelse singer, 1928, 1933. Nou, in 2011. Een Engelse versie van een Engelse zangeres, Engelse singer-songwriter.

Dat waren drie versies van The House of the Rising Sun, naar aanleiding van het overlijden van Hilton Valentine, de gitarist van The Animals. En die draaiden we ook als eerste, de versie van The Animals uit 1964. De originele, althans de eerste uitgebrachte versies onder de naam The Rising Sun Blues, die waren van Texas Alexander uit 1928 en Tom Ashley uit 1933. En de laatste die was van Sandy, Tom en Joe Bonamassa.

2011. Dan ging hem terug naar die nee CD, of ja, nee CD, een nee CD met heel veel old werk, maar ook een aantal nummers die nog niet eerder uitgebracht bent. Die nee CD van Robert Plant, Digging Deep, en daarvan het nummer Charlie Patton Highway, ook zo'n nummer wat nog niet eerder uitgebracht is.

de Charlie Patton Highway van Robert Plant van zijn cd Digging Deep. Charlie Patton, de grote bluesman. Niet de generaal, niet George Patton, maar Charlie Patton. We gaan naar Nederland. Een Nederlandse Americana band, zou je kunnen zeggen. Tip Jar, de voorimpot, om het hem populair te vertalen. Een band van Bart de Winne en Ariane Knecht. Een band die uit Brabant komt. Het is alweer hun vijfde album trouwens van Tip Jar. Het album One Lifetime. En daarvan draaien we het nummer Go On To Get Lucky.

Go On To Get Lucky van Tip Jar. Het vijfde album van deze beide mensen, Bart Dubin en Arianne Knecht. Daar ben de meeste bekende door van. En het is een album wat deels opgenomen is in Amerika, in Austin. Walt Wilkins was er onder andere bij betrokken. En voor een deel in Brabant. B.T. Bartmans was daar weer bij betrokken. Nou, een mooie combinatie die een cd oplevert met heel gevarieerd werk. Misschien nog een nummer deze uitzending aan het volgende week. Tip Jar, de Maarten Weer. We gaan naar Skiffle Dog. Skiffle Dog, dat was de band waar ze Hilton Valentine, de man die gitaar speelde bij The Animals, in de tijd van A House of the Rising Sun. Hij heeft er maar een paar jaar bij gespeeld bij The Animals. Later is hij in andere bandjes gaan spelen, natuurlijk solo gaan spelen. En hij heeft zijn carrière eigenlijk begon in de tijd van dat Lonnie Donegan, dat de grote man was in Engeland. Lonnie Donegan, dat was een skiffle artiest. Dat was de akoestische muziek in die tijd, of folk gebaseerde muziek. En daar begon hij eigenlijk met. En uiteindelijk keerde hij door ook weer naar terug, naar de skiffle muziek. Vandaar dat zijn band, zijn lesterband heette ook de Skiffle Dog. En daar maakte hij een cd met in 2004. It's Folk and Skiffle. En daarvan zijn versie van het nummer van John Lennon, The Working Class Hero.

versie van Hilton Valentine, vroeger de gitarist van The Animals, maar nu in de band The Skiffle Dog van The Working Class Hero. Hij was ook iemand die zich heel sterk verwant voelde, zei hij altijd met John Lennon. Ze hadden een beetje dezelfde achtergrond. Ja, het is met The Animals niet al te best afgelopen in die zin van tweede van bent er al dood. Chess Chandler, de bassist van The Animals, aan het eind van de vorige eeuw overleden. De man die ooit Jimi Hendrix ontdekte en nou dus Hilton Valentine. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met het nummer van Sherman Robinson. We zijn de uitzending ook met begund. En de aanleiding die was eigenlijk een beetje dubieus, want ik las ergens van dat hij overleden zou wezen, maar dat bleek, zoals dat tegenwoordig dan heet, fake news te wezen. Maar ik had de muziek al uitgezocht. Ik denk, ik loop toch gewoon staan, want het is uitstekende muziek van deze man uit Louisiana. Dit is van de cd Here and Now uit 1994. Sherman Robinson met I'll Cry When It's Over.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Big in Iowa, dat is een band uit Cincinnati met gitarist Dick Burns. Hij begon zijn eigen band met leden van de coverband Crawdaddy. Zanger Rick House kwam van een andere band, The Used Toys, en ze stonden al in het voorprogramma van Dave Allen, Cheap Trick, Driving and Crying en Jerry Jeff Walker. Het nummer is van Van Morrison, Big in Iowa, Into the Mystic.

Dick in Iowa, Into the Mystic. Voordat Vince Gill zich aansloot bij de Eagles was hij al een topgitarist in Nashville. Hij was al zanger geweest van de Pure Prairie League en hij was ook succesvol als soloartiest. Gladys Knight uit Atlanta was een hitzangeres als Gladys Knight en de Pips. Vince Gill en Gladys Knight. Ain't nothing like the real thing.

Vince Gill en Gladys Knight, Ain't Nothing Like The Real Thing. Chris Burrows uit New Jersey had een eigen band, Chris Burrows and the Nationals. Maar hij verhuisde naar Arizona en daar ging hij als singer-songwriter verder. In 2018 overleed hij op 60-jarige leeftijd. Chris Burrows, Way of Life.

Chris Burrows, Way of Life. Soulzanger en predikant Al Green nam een nummer op van Willie Nelson met de Texaanse troubadour Why Love It. En dat deden ze met twee toptoetsenisten, Ben Muntench op piano en Billy Preston op orgel. Al Green en Why Love It. Funny how time slips away.

Al Green en I Love It, Funny How Time Slips Away. Julian Dawson uit Londen maakt al 22 albums. Hij werkt al jaren in Amerika en hij is ook te horen op albums van Gary Rafferty, Ian Matthews en Richard Thompson. Hij speelde een paar jaar in de Duitse band Bab en hij schreef de biografie van de Engelse muzikant Nicky Hopkins. Julian Dawson, If He Wanted Us to Fly.

0: kindly given us wings.
1: Julian Dawson, If You Wanted Us to Fly. Aaron Neville uit New Orleans kwam voort uit de Neville Brothers. Hij zong in het verleden schitterende duetten met Linda Ronstadt. En dat doet hij nu met countryzangeres Trisha Yearwood en de voormalige Elvis Presley-gitarist Reggie Young. Aaron Neville en Trisha Yearwood, I Fall to Pieces.

Aaron Neville and Trisha Yearwood, I Fall to Pieces. Michael Hall and the Woodpeckers, dat is een band uit Austin, Texas. Het debuutalbum, Dead by Dinner, sloeg werkelijk in als een bom, maar het vervolg bleef uit, waardoor het slechts een goede band in het clubcircuit bleef. Michael Hall and the Woodpeckers, Let's Take Some Drugs and Drive Around.

Michael Hall en de Woodpeckers. Let's take some drugs and drive around. De oude rocker Little Richard nam een van zijn oude hits op met countryzangeres Tanya Tucker. En dat deed ze uitstekend. De gitarist T-Bone Burnett, Little Richard en Tanya Tucker. Something else.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Ballads of the Broken van Jelly Roll is het album van deze week. En Jelly Roll is 36 jaar. Hij werd geboren in Nashville en hij noemt zichzelf country rapper. Tot op heden werkte hij louter samen met rapartiesten, terwijl duetten met countryartiesten voor de hand liggen. Jelly Roll, Over You.

Jelly Roll, Over You. Dave Schramm, dat is de zanger-gitarist van de Stramps uit New York. En dit komt van zijn tweede soloalbum. Hij is ook nog de studiogitarist van The Replacements, Soul Asylum, Richard Buckner en Chris Stamey. Dave Schramm, Hammer and Nails.

Dave Schramm, Hammer and Nails. Soul diva Patti LaBelle stond in de studio naast redneck-idool Travis Tritt. Het nummer is van Isaac Hayes en David Porter. En de gitarist is Bernie Leadon en die kennen we nog als lid van de Eagles. Patti LaBelle en

Patti LaBelle en Travis Tritt, When Something Is Wrong With My Baby. Rain Ravens, dat is de band van zanger-gitarist Andy van Dyk uit Austin. En dit nummer nam hij op met Ian McLagan, die kennen we van de Small Faces, de Rolling Stones, Bruce Springsteen en Bonnie Raitt. Steve Mandel, hij speelde bij Bob Dylan en Neil Young. En Gurv Morlix van Lucinda Williams en Butch Hancock. Rain Ravens, Rose of Jericho.

Rain Ravens, Rose of Jericho. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Sam Moore, de helft van het duo Sam & Dave, en Conway Twitty, die 55 nummer 1 hits had in Amerika, bogen zich over een klassiek nummer van Tony Joe White. Sam Moore en Conway Twitty, Rainy Night in Georgia.

Blues Radio Drenthe op etv.nl. Mooi luisteraars, welkom bij Harris Blues. Straks drie uitvoeringen van het nummer Evil van Howlin' Wolf. Eigenlijk een compositie van Willie Dixon, maar ook bekend in de uitvoering van Mike Zito en Derek and the Dominos. Verder muziek van Ilana Katz-Katz. Ja, Katz-Katz, wat kan dat nou weer? Nou, mooie muziek. Dave McMurray, Paul Carrack, een nummer van Cat Riggins, een zangeres uit Florida. Maar wij begonnen met Robin Capsalis van de CD Soul Shaker. Shake it, baby!

Ja, lekkere muziek van deze Robin Capsalis en de Vintage Number 18. Nee, CD Soul Shaker. En ja, die zullen niet meer staan op het podium van het Blues Festival in Hoogeveen, 20 november. Willie Nile, dat is een rocker uit New York die al sinds de 80e jaren actief is, maar denk ik in Europa nog niet zo erg deurdrung is. Een beetje muziek die liggen wat tussen Lou Reed en Bruce Springsteen. In Willie DeVille zit er ook wel een klein beetje bij. Dit is een nummer van zijn nieuwe CD, The Day the Earth Stood Still. En door zingt hij op samen met Steve Earle, Blood on Your Hands.

Blood on Your Hands. Geen Blood on the Tracks van Bob Dylan, maar Blood on Your Hands van Willie Nile samen met Steve Earle van de cd The Day the Earth Stood Still. Jesse Malin, dat is niet zo'n bekende naam denk ik hier zo, maar in Amerika wel, want het is een studiogitarist die op heel veel platen metgedaan heeft. Onder andere bij Whiskey Town, bij Ryan Adams, dat was de band van Ryan Adams. En bij meer mensen. Maar zo af en toe maakt hij ook een solo cd. En dat is nou ook het geval. Sad and Beautiful World. De titel van zijn cd van Jesse Malin. En daarvan het nummer Dance on My Grave.

gewoon nette, beschaafde muziek van deze Jesse Malin, of Jesse Malin, net hoe je het uit wilt spreken, van de cd Sad and Beautiful World, Dance on My Grave. Voorbeeld van een second man, zou je kunnen zeggen, van niet de bekende man die op de voorgrond stiet, maar de tweede man. Dat gaat ook een beetje voor Jesse Dayton. Ja, weer een Jesse. Maar, en ook een second best man. Goede gitarist, die speelde onder andere bij Willie Nelson, bij Waylon Jennings, bij Johnny Cash. Computer Beaumont uit Texas, even een cd gemaakt. Die hoort eigenlijk bij een boek, want hij heeft ook een boek geschreven. Bone Monster, dat is de titel van het boek. En dat boek, dat gaat over muziek in Amerika. Muziek die hij allemaal meegemaakt heeft. En die staat op die cd. Muziek van Willie Nelson, Kinky Friedman, van Doug Sam, Townes Van Zandt, Waylon Jennings, Ray Price, nou, noem ze allemaal maar op. Jesse Dayton met Burning House of Love.

jazzen, daten, gitarist, zinger, songwriter, schrijver, acteur. Alles is hij eigenlijk. En dit is van het album Bo Monster, wat bij het gelijknamige boek heurt. En door van het nummer Burning House of Love. De volgende band, dat is heel bijzonder eigenlijk. Dat is Grinder Blues. En dat is de band van Doug Pinnick. En Doug Pinnick is de man van King's X. En dat is een rockgroep uit Amerika, uit Missouri. Vulle materialen maakt vanaf de 70 jaren eigenlijk al. Maar daarnaast dan dat er allerlei dingen bij. Van, of het dan onder de naam Doug is. Of KXM met weer andere mensen bij. De Mob is ook een band van hem. En Grinder Blues is ook een band van hem. En die dat is samen met twee broers. De broers Jabbo en Scott Bielman. Met z'n drieën dus. Grinder Blues met When the Storm Comes.

Ja, de storm is galing van de Grinder Blues, de band uit Amerika van de cd El Dos, When the Storm Comes. Harry's Blues, daar hoor je dat allemaal in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. We gaan terug naar 1954, toen weer in de Chess Studio een nummer opnam van Willie Dixon door Howlin' Wolf. Het nummer Evil. Evil is Going On. Nummer wat heel veel gecoverd is. Onder andere door Derek and the Dominos op het legendarische album Layla uit 1970. Maar recentelijk nog door Mike Zito. Mike Zito, een Amerikaanse gitarist, bandleider kan ik ook wel zeggen. Man die onder andere de Southern Brotherhood mede opgericht heeft. En die ook solo-cd's uitbrengt. Onder andere Dissende. Recentelijk de Resurrection, titel van die cd uit 2021. Met zijn versie dus van Evil.

Goeie gitarist Mike Sito van de CD Resurrection. Zien uitvoering van het de traditionals, we bijna kunnen zeggen, Evil is Going On. Ooit opgenomen in 1954 in de Chess Studio. Met de bekende mensen er eigenlijk bij. Hubert Sumlin op gitaar, Otis Penn op piano, Willie Dixon op de bas en Earl Phillips op drums. En uiteraard met de karakteristieke zang van Howlin' Wolf.

1955, de Chess Studio, de beroemde studio waar heel veel bluesopnamen gemaakt bent in Chicago. Howlin' Wolf met zijn versie van Evil. Nou, nog een derde versie uiteraard, want zo heet het altijd. Uit 1970 van Derek and the Dominoes, de band van Eric Clapton, samen met onder andere Duane Allman. Een legendarische dubbel LP, Lila and Other Assorted Love Songs, en daarvan Evil.

Nou, de overeenkomst is in elk geval dat overal de gitaar een belangrijke rol speelt. Bij de uitvoering van Evil, de compositie van Willie Dixon. In de uitvoering van Howlin' Wolf uit 1956, het origineel dus. Leila uit 1970 van Derek and the Dominos. En de meest recente, de aanleiding eigenlijk ook, van de CD Resurrection van Mike Zito. We gaan naar Ilana Katz-Katz. Dat is een violiste die gewoon op een station in Boston speelde. En door eigenlijk ontdekt weer de Ronnie Earl. Van Ronnie Earl en de Broadcasters. Een beetje de vergelijking met Scarlett Rivera. Die door Bob Dylan ontdekt werd toen zij met haar viool in een koffertje de Greenwich Village in New York liep. En hij haar bij de opname van de LP Desire haalde. Nou, Ilana Katz-Katz heeft een solo-cd gemaakt. In My Mind. En door van Woman Played the Blues.

Ilana Katz van de CD In My Mind, Woman Play the Blues. Ja, ik weet niet, wat zeg maar, ik vind dat ze bidder viool speelt dan dat ze zingt. Beetje vlakke stem. Dave McMurray samen met Betty LaVette en Bob Weir, die brengt een nummer van The Grateful Dead. En dat komt van de CD Grateful Dedication. Een CD die helemaal wijd is aan de muziek van een van de meest beroemde bands uit Amerika, The Grateful Dead. De band van Jerry Garcia en Bob Weir onder andere. Nou, Dave McMurray is een saxofoonspeler. Een beetje vergeleken met Wilton Marsalis en dat soort mensen. En die heeft dus een CD gemaakt als jazzman met allemaal nummers van The Grateful Dead. En in dit geval met zang van Betty LaVette, Loser.

Loser van de Grateful Dead, compositie van Hunter Garcia, in de uitvoering van Dave McMurray, de saxofonist, en zangeres Betty Lafette van de CD Grateful Dedication. Het origineel is heel lang terug met een LP met een hele moeilijke naam die je zowel voor u als achter u kunt lezen. Staat trouwens ook op de nieuwe CD van Carolyn Wonderland, die ik vorige week draaide, de CD Tempting Fate. Ook zeer hem uit de weer. We gaan naar Paul Carrack. De aanleiding daarvan, of dat is de CD These Days uit 2018. Een CD die, een mooie CD met goede teksten erop. Maar de weer is hem goed naar te lusten. Vandaar je het leven niet met oppervlakkige dingen genoegen moet nemen. Maar dat je ook wat verder moet kijken, wat dieper moet gaan. Paul Carrack met Dig Deep.

Dig Deep van Paul Garrick. Speciaal voor Roemer en Tania. Voor de, van de cd These Days. Nog één nummer te gaan in Harry's Blues. En dan zit het weer op voor deze week. Maar volgende week hebben we er gewoon weer. Techniek in handen van Laurens Braams. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En we besluiten met een nummer van Cat Riggins van de cd Cry Out uit 2020. Cat Riggins is een van de acts die op het Bluesfestival in Hoogeveen staat. 20 november in de Tamboer. Daar speelt ook de Dips en Erwin Java en Sean Webster. Die speelt er ook, dus een goede bezetting. Niet al te uitgebreid, maar wel een prima bezetting. Cat Riggins met Cry Out.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Vince Gill, dat was de leadzanger van de Pure Prairie League. En hij is zonder meer de beste gitarist in Nashville. Zelfs Eric Clapton is onder de indruk van hem. Daarnaast is Vince Gill ook nog eens een uitstekende countryzanger. Hier is hij samen met Amy Grant, Longer.

Amy Grant en Vince Gill, Longer. Op het album It's Not Just Sentimental van Otis Redding staan nooit eerder uitgebrachte nummers en wat alternatieve versies van grote hits. Dit nummer werd in 1933 voor het eerst opgenomen door Ted Lewis. Daarna werd het opgenomen door Ruth Elting, Bing Crosby, Aretha Franklin en Sam Cooke. En uiteindelijk ook door Otis Redding. Try a Little Tenderness.

Otis Redding, Try a Little Tenderness. Train, dat is een rockband uit San Francisco met zanger Patrick Monahan en de gebroeders Louis en Hector Maldonado. In 1998 had de band een grote hit, Meet Virginia, en het is geen klein bandje, want ze hebben toch al ruim 10 miljoen albums verkocht. Train, same old land.

Train, Same Old Lang Syne. Tom Jones werkte in Nashville met country producer Billy Sherrill en bluesgitarist Mike Morgan uit Texas. Het was ooit een hit van de Schotse zanger Frankie Miller. Tom Jones, Darlin'.

Tom Jones en Darling. Randy Owen, dat is nog geen grote naam in Nederland, maar hij was jarenlang de leadzanger van de country rock band Alabama. En in die rol verkocht hij maar liefst 75 miljoen albums. De band toert niet meer en uit verveling is Randy Owen aan een solo-carrière begonnen. Zijn debuutalbum heet One on One. Randy Owen, Sutter's Mill.

Randy Owen, Sugar's Mill. Rodney Crowell begon als gitarist in de begeleidingsband van Emlo Harris en hij was songwriter voor Bob Seger, Waylon Jennings en Willie Nelson. En hij schreef die fantastische hit voor de Nitty Gritty Dirt Band. Maar dat nummer nam hij ook zelf op. Rodney Crowell, An American Dream.

Rodney Crowell, An American Dream. De Nitty Gritty Dirt Band die komt uit Californië, maar opereert tegenwoordig vanuit Nashville onder leiding van Jeff Hanna. En daar in Nashville namen ze een nummer op met Richie Furey van Poco als gast en Paul Franklin op steelgitaar. De Nitty Gritty Dirt Band, Run for the Roses.

0: Muziek voor volwassenen. Radio Drenthe. Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Another Night van The Searchers is het album van deze week. En The Searchers, dat is die roemruchte 60s band uit Liverpool. Na de hitperiode met Sweets for My Sweet, Sugar and Spice, Needles and Pins en When You Walk in the Room heeft de band mooie albums gemaakt, maar er was geen enkele aandacht vanuit de radio of van de fans van weleer. En al deze nummers zijn nu op een cd uitgekomen. The Searchers, Hearts in Her Eyes.

Searchers. De Searchers waren nog niet klaar. Hearts in Her Eyes. Don Henley, dat is zonder meer de beste zanger van de Eagles. Maar op het volgende nummer is gitarist Joe Walsh eens een keer de leadzanger. En verzorgen Don Henley en Timothy B. Smith de achtergrondvocalen. De Eagles, part of the plan.

The Eagles, part of the plan. Leo Koster, dat is een liefhebber van country rock uit de regio Utrecht. En hij maakte een mooi album, Leo Koster Sings Gene Clark. En Gene Clark is dan de legendarische zanger van The Birds, The Flying Burrito Brothers en Dillard Clark. Leo Koster, Fair and Tender Ladies.

0: Leo Koster, Fair and Tender Ladies. John Oates uit New York vormde jarenlang een duo met Daryl Hall, het beroemde duo Hall and Oates. John Oates woont tegenwoordig in Woody Creek in Colorado en maakt louter muziek die hij zelf mooi vindt. John Oates, I Blinked Once.
1: Childhood often seemed a pain to me, so hard waiting to be grown. Childhood climbing in a wide oak tree,

John Oates, I Blinked Once. Hans Vos die komt uit Haarlem en hij was een succesvol ondernemer. Hij stopte op zijn 60ste met werken en stortte zich vervolgens op de muziek. En op zijn 64ste verscheen zijn debuutalbum Route 64. Hans Vos, Mary's Peak.

Vos, Mary's Peak. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braams deed de techniek. Freek Middendorm coördineerde vanavond de playlist. Elias Peck woont in San Francisco, maar ze groeide op onder de rook van Chicago. En ze wilde eigenlijk blueszangeres worden, maar ze belandde uiteindelijk in de Americana. Elias Peck, Going Down to Laurel.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die Roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen. Want hij wilde niet bij die Roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.
3: Welkom, luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet. En met praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor blijf je vandaag dicht bij huis. En met de hoek eigenlijk. Want hij is in Rolde. Want zijn gast van vandaag, die is door opgeruid.
4: We staan hier in Rolde met Johan Derksen. Johan, jij bent langzamerhand toch wel redelijk bekend in Nederland. Maar ik zeg dan nog even dat jij hoofdredacteur van Voetbal International bent. Maar ja, ik ken jou natuurlijk veel langer. En wij staan hier bij het huis waar jij jaren gewoond hebt. Hè? Jouw vader was hier groepscommandant van de Rijkspolitie, als ik het goed heb.
2: Op het Derksen, hè?
4: Ja, op het Derksen.
2: Op het Derksen, ja. Dit was het politiebureau, hè?
4: Ja. Hier waren ook cellen en zo, hè?
2: Ja, hier waren cellen. Hierachter waren cellen. En als er dan mensen in de cel zaten, kan ik me herinneren, dan moest mijn moeder ook voor de gevangenen koken. En dan kreeg je dan van de overheid kreeg je dan een paar gulden vergoeding. Dus wat wij aten, dat aten de mensen in de cellen ook. En die hadden ook een belletje als ze in nood waren. Dan haal je er wel eens van die klootzakken in die 10 keer op een nacht mijn vader het nest belde. Want dan hadden ze weer iets te melden en zo. Ja, ik ben altijd opgegroeid op politiebureaus. Ik woonde altijd op plattelandspolitiebureaus. En je wist dus overal van, want als je vader weg was, ging de telefoon. En dan nam je als qua jongen van 12 de telefoon op. En dan was er een ernstig verkeersongeluk. En dan moest jij de centrale in Assen bellen, de ziekenwagens bellen. Je hoorde ook een klein beetje bij de politie, hè?
4: Ja, ja.
2: Totdat ik eens een keer als qua jongen, toen hadden ze hier voor het eerst zo'n Volkswagen Kever met een zwaailicht. En toen ben ik met een buurjongen, die woonde daar, Geert Valk. Het is nu een beroemde vishandelaar in deze streek.
4: Waar ik elke vrijdag mijn visie koop.
2: Ja, hebben we eens een ritje gemaakt in de kever met zwaailicht. En dat viel wat minder in de smaak toen, kan ik me herinneren. Dus ik hoorde nog niet officieel bij de politie, bleek toen.
4: Maar dit huis, waar wonen jullie? Wonen daar, neem ik aan. Hè?
2: Dat was het woonhuis en dit was dus het politiebureau. En voordat het politiebureau was, was het Groene Kruisgebouw. En dan kun je nog zien boven de deur, daar heeft ooit een Groen Kruis gezeten.
4: Oh, ja,
2: en dat gaat nooit meer weg. Mijn vader die heeft al wel 10 jaar modder opgesmeerd dat kruis wegging, maar dat komt er steeds weer door.
4: En je kunt het nog zien.
2: En je kunt het nog zien. Ja. Kijk, en dit was mijn slaapkamer. Ik sliep dus boven het politiebureau. Ja. En ik weet wel, dat was een verschrikking, want er was een tuin rondom het hele huis. En die moest ik dan altijd maaien. Dus sindsdien zoek ik vooral huizen zonder tuin.
4: Op wat voor leeftijd kwam jij hier?
2: Ik kwam hier als 12-jarige. Ik ben opgegroeid zeg maar, in de streek Arnhem-Nijmegen. En iedere streep die je vader erbij kreeg, dat was een verhuizing. Ja. Dus toen ik 12 was, had ik heel Nederland gezien. En kwam ik in Rolde terecht.
4: Ja.
2: En dat was je nog nooit geweest. Want zover kwam je niet van huis. Dat was toch een end weg. En ik kwam hier en vanaf de eerste dag heb ik me er thuis gevoeld. Het is fantastisch. Het is nog steeds eigenlijk, ondanks dat ik hier niet geboren ben, dit is mijn thuis. Op de Brink, hè, Grote Brink 25. En sindsdien hou ik ook ontzettend van Drentse brinkdorpen. Die sfeer hier met die prachtige boerderijen. En zo'n brink met bomen, dat zie je in Zeijen en in Norg en in Dwingelo. Ja, ik vind dat geweldig.
4: Ja, prachtig. Ja, dat is ook zo. Dat heeft toch een bepaalde charme natuurlijk.
2: Kijk, en dan hoorde je wel eens van Jantje Beton. Dan werd er gecollecteerd. En denk je, ja, wat nou Jantje Beton als kind? Hè? Want wij gingen hier naar buiten. We hadden een prachtig voetbalveld. De bomen waren de doelpalen. Je kon het bos in. Je kon de hei op. Ik denk dat er een beter cultuurtje om als kind op te groeien is er niet als de Drentse cultuur.
4: Nee, dat vind ik eigenlijk ook nogal. Ik bedoel, je hebt hier nog, je kunt hier nog wat. Je hebt de ruimte. En, maar jij... De schooltijd, hoe was dat hier?
2: Nou, ik was op school nogal. Ik was echt een kind van de 60's, hè, tegen de draad in. En omdat je dus opgroeide in een rechtsgezin. Mijn vader was een hele autoritaire, een beetje nare rechtse man. Die was heel christelijk. Hij was van de CAU. En daar stemde hij op. En de buren...
4: Tilanus of zo?
2: Ja, meneer Tilanus was een held. En de buren die naast ons wonen, die heten Van Halen. Dat zijn trouwens de neefjes van de twee broers Van Halen die in Amerika succesvol zijn als rockartiesten. Maar die waren van de Partij van de Arbeid, want die hadden zo'n ding voor de ramen Partij van de Arbeid. En mijn vader ergerde zich daar dood aan dat in onze buurt op de Grote Brink socialisten woonden. En dan, als we dan gingen eten, dan ging hij altijd bidden voor het eten. En als dan de familie Van Halen buiten zat, dan deed hij alle ramen in de keuken open. En dan ging hij keihard zitten bidden. En dan zat hij bijna te schreeuwen van onze vader die in de hemelen zijt. En ik zat me dan dood te ergeren.
4: Zegende deze spijs.
2: En dan zondags, dan wou ik naar het tweede van Roll the Boys op zondagochtend. Dan moest ik mee naar de kerk. Hè. En mijn vader deed iedere boodschap in de auto. Maar op zondag ging hij lopend naar de kerk. En dan nam hij het psalmenboek in zijn hand. Want anders was hij bang dat mensen zouden denken dat die ging biljarten. Nee, iedereen moest wel weten dat hij naar de kerk ging.
4: Van camouflage.
2: Nou, om een ander voorbeeld te noemen. VPRO, dat mocht niet op. Dat was verschrikkelijk. De VARA, dat was linkse propaganda. De KRO, die roomse, daar keek hij niet naar. Zoals toen het CDA ontstond, ging die VVD stemmen. Want hij wil niet meer die roomse kliek horen. Dus je weet dat ik niet in een echt progressief milieu opgegroeid ben.

0: Je bent toen later heb je aangesloten bij een voetbalvereniging. Want uiteraard, ik bedoel, als je daar hoofddirecteur van VI bent, dan heb je iets met voetbal te maken. Dat lijkt me logisch. Hier had je één vereniging, was Roll the Boys.
1: Ja,
0: mocht je daar wel. Want het was een zondagvereniging.
1: Ja, maar in de jeugd speel je natuurlijk nog
0: op zaterdag. Ja.
1: En toen die doorkreeg dat ik wel aardig kon voetballen, toen werd hij de trotse vader. En toen werd dus het geloof iets naar de achtergrond gedrongen. Want dan moest ik op zondagmiddag voetballen. En dan moest ik wel altijd op zondagochtend eerst mee naar die kerk. En toen nam ik me al voor als jochie van 14. Als ik eigen baas ben, kom ik er nooit meer. Want ik vond het zo'n hypocriete wereld daar in die kerk. En dat heb ik ook volgehouden. En dan weet ik wel dat die oude spelers altijd zeiden, als ik dan binnenkwam, van we kunnen niet verliezen vandaag, want Johan is al naar de kerk geweest. En dan schaamde je als snotaap van 15, schaamde je dood, hè?
0: Ja. Er is toch wat veranderd, want zo'n jaar geleden toen mocht ik hier met een gedeelte van mijn bandje in de Jacobuskerk een concert geven. Dus toch,
1: ja, maar de tijd staat ook niet stil, gelukkig. Nee. Maar mijn vader was een hele behoudende, rechtse, nare man. En ik weet nog wel, dat heeft hij heel lang volgehouden. Ik ging naar Voetbal International. Ik kwam van het Nieuwsblad van Noorden en ging naar Voetbal International. En dat was een onderdeel van de Weekbladpers, Vrij Nederland en zo, een links bedrijf. Ja. Nou, toen heeft hij zich daar nog hevig tegen verzet dat ik naar die linkse rakkers ging. Ik dacht, ja, dan wordt het toch te gek, hè? En ik weet ook nog wel, ik wilde vroeger altijd drummer worden. Ik had hier boven het politiebureau een drumstel staan. En ik moest drummer worden. En hij heeft er alles gedaan om dat niet te doen.
0: Om te verhinderen.
1: En toen ik dus 16 was, toen kwam ik thuis. En toen had hij een contract getekend, zonder dat ik het wist, bij Go Ahead Eagles. Want dan dacht hij, dan is hij uit die muziekwereld. Dan is hij voetballer. Dat kwam mij wel weer goed uit, want dan ging ik op mijn 16e het huis uit. En nu kun je, als je weg wil lopen, bij alle instanties aan kloppen. Maar op die tijd, als je wegliep, je had geen geld. Je kon geen kant op. Dus je moest met hangende pootjes weer naar huis. Dat was voor mij een vluchtroute. En op zijn sterfbed, toen heb ik daar nog met hem over gehad. En toen ik zeg, ja, hij vond dat ik het goed gedaan had, zo'n preek, weet je wel. Ik zeg, ja, maar had ik misschien ook zelf mogen kiezen, want ik was zelf liever drummer geworden. En toen zei hij op zijn sterfbed nog, en toch heb ik er geen spijt van gehad. Want nou een leuke baan en al die gasten zijn in de goot terechtgekomen. Dus ik denk, nou, die discussie ga ik maar niet meer aan.
0: In Deventer kwam jij onder het regime van Beltman? Of,
1: Ja, ik kwam van de regen in de drup. Hè, want ik was bij Opper Derksenweg en dan kwam ik bij kapitein Beltman. En dat was een ex-scheidsrechter en een officier in het leger. Een grote man uit het verzet. Persoonlijke vriend van prins Bernhard. Dus hij zou wel onbetrouwbaar geweest zijn. En dat was verschrikkelijk. We hoefden nog net niet af te marcheren naar het trainingsveld. Maar dat was ook orde en gezag. Dus wij waren echt blij dat Beltman wegging. En we zaten in zo'n internaat en onze ouders dachten van, nou, nu wordt huiswerkbegeleiding, nu komt de studie goed. We zaten met 9 jongens in het internaat en ik geloof dat één van die jongens de studie afgemaakt heeft, want wij werden om 11 uur gecontroleerd of we een bed lagen en dan lagen we met de kleren aan een bed en dan hoorden we de leiding weggaan en dan langs de regenpijp naar de citybar tot 4 uur 's nachts. Dus dat heeft niet veel geholpen. Maar goed, dan zit je in een andere wereld. Maar ik bleef wel steeds terugkomen in Rolde, hoor. Want in de weekends na het voetballen ging ik altijd toch wel hierheen. Want dat plattelandsvertier hier, dat stond me erg aan. Bijvoorbeeld hier had je danszalen bij Hofstegen en bij Erklens.
0: Ja, ja, ja.
1: En daar kwamen toen, als je in muziek geïnteresseerd was, alle grote bandjes van Nederland. Hè? De Golden Earring kwam hier, Johnny Kendall en de Harrels, Le Baroque, ja. De Jumping Jewels, ZZ en de Maskers. Nou, dat was voor ons wat. We hadden in Gasselte een tent met een glazen dansvloer.
0: Ja, Van Hemmen, ja.
1: Daar heb ik voor het eerst een band met lang haar gezien. Het waren de Engelse Scorpions. Een band met lang haar, dat bestond helemaal nog niet hier. Hello Josephine hadden ze, dus dan ging je op de fiets naar Gasselte.
0: Zelfs de Everly Brothers zijn daar geweest.
1: Precies, met die jongens met de Samoras.
0: Ja, ja.
1: Die hebben ze toen begeleid, kan ik me ook nog herinneren. Ja.
0: Ja.
1: En ik heb in Zuid-Laren in Dave Berry gezien, wat toen een held was. Hè?
0: Ja.
1: Met in het voorprogramma de Heeks, met een bijzonder irritante Berry Heyer-zanger. Er gebeurde hier van alles, hoor.
0: Ja, en die mensen moesten toen nog, die zaten natuurlijk in niet zulke comfortabele ouders als wij. En met die 28 en zo, dat was er allemaal nog niet. Dus het was een dag reizen voor die mensen en zo, om hier te komen.
1: Ik weet nog wel hier, en zeg maar, in die cafés zaten aan de bar, en die zitten er nu nog als je er gaat, diezelfde mensen, van die verstokte vrijgezellen, die de hele week hard moesten werken. En het weekend zaten ze dus aan de bar, zoepen, hè. Dan werd er alleen maar gezopen. En dat waren ook van die degelijke types. En ik weet nog wel dat het telefoontje kwam in paniek. Q65 speelde bij John Hofstegen het café. En al die oude vrijgezellen, die hadden twee van die gasten van Q65 gepakt. En die hadden gezegd van, dat is geen gezicht aan lange haar. We zullen jullie eens knippen. Toen moest mijn vader uitrukken om die gasten van Q65 te bevrijden. Want anders hadden die gasten een hele kop kaal geknipt. Hè. Dat gebeurde ook een soort volksgericht, hè. Ja. Want dat had je ook hier dus met dat slepen. Als je dus niet goed in de gemeenschap lag, dan werd je hele huis volgesleept of leeggesleept met alle spullen met oud en nieuw. Dat was een traditie, hè? Dat kennen we in het Westen niet. Hè?
0: Nou ja. Zullen we eens even naar het veld van Rolde Boys gaan? Want daar ligt natuurlijk ook nog een klein stukje
1: dat
0: historie.
1: Dat is mooier, mooier dan Wembley. Hè?
0: Ja.

0: Ja, we staan hier bij het complex van Roll the Boys. Midden in het bos is natuurlijk een fantastisch mooi voetbalgelegenheid. Johan, moet je kijken hoe dat eruit ziet.
1: Kijk, ik kom niet helemaal los van nostalgische gevoelens. Dus ik weet niet of ik het goed zie. Maar ik heb nooit een mooier sportpark gezien als het veld van Roll the Boys. En je hebt in Drenthe nog wat van dit soort sportparken. Omgeven door een prachtige natuur. En het voordeel ook van dit soort sportvelden is dat je er altijd kunt spelen op zandgrond. Het is nooit drassig, het is nooit nat. Wij konden altijd voetballen als het overal afgelast werd. In het Groninger land zaten ze dan tot de enkels in de klei. Wij konden altijd voetballen. Ja, het is geweldig. Het, voor een dorpsclub is dit toch prachtig.
0: Jij bent ook... Jij trad toen toe tot Roll the Boys op zaterdag. Maar je bent later ook nog, toen jij al wat ouder was, ook nog trainer van de jeugd geweest.
1: Ja, maar
0: ik kan me nog die shirtjes herinneren die jij op een gegeven moment voor die jeugd gekocht hebt. Of tenminste, weet niet waar je ze vandaan hadden. Wij hebben er later nog in gespeeld met Achilles 6, geloof ik.
1: Ja, dat klopt. Paarse shirts.
0: Ja, met witte mouwen. En het zag er fantastisch uit. En zo.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Ook een hele goede kwaliteit was het.
1: Kijk, het was een soort morele verplichting als je uit deze gemeenschap kwam. Dat je ook dan wat voor de jeugd deed. Dus ik ging de jeugd trainen. Maar die jongens vonden dat geweldig. En toen had je een merk, dat heette Le Coq Sportif. Dat was een Frans merk. En die hadden van die Arsenal shirts in het paars.
0: Ja.
1: Nou, dat vonden die gasten natuurlijk geweldig. Toen heb ik zo'n setje gekocht. Met rugnummers en borstnummers. Ze waren onze tijd ver vooruit. Alleen ja, dan komt het bestuur in opstand, want de clubkleuren die moeten gerespecteerd worden. Ja, weet je wel, allerlei. Meneer Kwant, de secretaris, heeft daar toen een grote zaak van gemaakt met een buitengewone vergadering. En ik denk, ja, waar gaat het over? Dus toen heb ik dus de shirtjes maar weer overgedaan aan jullie. En jullie hebben er nog jaren
0: plezier van
1: mee gelopen.
0: Ze waren ook wel lekker warm, hoor.
1: Ja, dat waren hele mooie shirts, waren dat.
0: Ja.
1: Maar nu vind ik ook wel hoor dat clubs in hun eigen shirt moeten spelen. Roll the Boys is zwart-wit, dat moet altijd zo blijven, vind ik.
0: Maar ja, die bestuurders zitten er wel eens naast. Want toen wij nog bij Achilles speelden, toen heb ik op een gegeven moment de geringde rood-zwarte kous ingevoerd. Ja. Dat mocht toen ook niet, maar het bleek dus dat dat de allereerste kous van Achilles was. Maar dat wisten ze dus weer niet.
1: Nee, maar goed, dat weet je alleen als je dus in het bestuur hele oude clubmensen hebt die gevoel voor traditie hebben. Want het originele shirt vind ik wel belangrijk, maar dan echt het originele shirt.
0: Ja.
1: En er komen altijd van die trendy ontwikkelingen waar ze dan hun oren naar laten hangen. Maar die ringkousen die je vroeger in Engeland ook veel zag, dat vind ik de meest klassieke voetbalkousen die er zijn. Ja.
0: Ja. Sparta, geloof ik,
1: heeft ze nog steeds. Ja. Dat is een van de weinige.
0: En de Graafschap, geloof ik.
1: Die heeft ze nu ook weer.
0: Ja. Je been wordt wat lijkt net of je dan wat dikker. Ja. Het geeft wat meer. Ik vind het ook prachtig. Maar goed, van Roll the Boys, jullie zijn in de kampioen geworden.
1: Ja, ik heb 1 jaar nog als qua jongen in het eerste gespeeld. In de 4e klas was dat. En toen werden we hier kampioen tegen Bakkeveen. Dat was de finale partij. En de midvoor van Bakkeveen, dat was toen Riemer van der Velde, de huidige voorzitter van Heerenveen. Die speelde daar, die was toen al mislukt als prof bij Bikwik en die was daar terug. En dat was een uitstekende midvoor en wij wonnen toen met 4-1 hier. En toen werden we door Euterpe, het muziekkorps hier, opgehaald. En wij op een boerenwagen met een tractor ervoor naar het gemeentehuis. En bij het gemeentehuis op de trappen stond dan de burgemeester in een zondagse pak. En dat is de enige keer dat ik dus ontvangen werd in het gemeentehuis.
0: Stond Gosso Berga er ook niet bij?
1: Gosso Berga was dan voor de Rono.
0: Megafoon of zo.
1: Ja, voor de Rono als verslaggever. Maar dan ben je dus echt met het muziekkorps voorop door het hele dorp gereden. En dat was het feest, hè?
0: Ja.
1: En dan s'avonds had je een receptie bij het clubcafé. En dan stond je met het hele elftal voor lul op een podium. En dan kwam het hele dorp je feliciteren. En ik geloof dat wel 100 mensen toen een bal meenamen als cadeau voor de club. Dus de club zat toen weer goed in de ballen.
0: En daarna ben je naar Coër gegaan. We hebben al even gememoreerd bij Beltman. Onder wie kwam jij daar? Onder Jo Brandt of zo?
1: Jo Brandt en dokter Vaderonk.
0: Ja, of Vaderonk. Ja. Dat is natuurlijk ook Vaderonk, was een lieve man, geloof ik.
1: Dat was een hele lieve man, maar die had één nadeel. Dat was van oorsprong een ijshockeyer. En die was politiek vluchteling. Die was uit Tsjechoslowakije gevlucht. En die was in Nederland terechtgekomen, maar die was aan de universiteit afgestudeerd. Die had alle diplomas op sportgebied. En die heeft zich hier toen niet als ijshockeycoach gevestigd. Want wij kenden geen ijshockey in Nederland. En die was toen plotseling voetbaltrainer. En het heeft hij het goed gedaan bij Willem 2 in Sportclub Enschede. En toen kwam die Big Go Ahead. En die man had een geweldige uitstraling. De spelers die hadden wat voor hem over. Uit een soort zwak. Hè. Ze vonden hem aardig. Dat had later Van Hanegem en Cruijff bij Nederland zelf al ook. Toen vader ook problemen had, hebben de jongens gezegd tegen Griekenland, nu zullen ze even een poepje laten rijden.
0: 6-1 of zo.
1: 5-1 of 5-0 werd Griekenland helemaal weggespeeld en dat deed ze voor dokter Vaderonk.
0: Ja.
1: En maar Jo Brandt was eigenlijk de man. En dat was echt de trainer.
0: Hoe was dat daar in Deventer? Want het stadionnetje was natuurlijk prachtig daar in die Vetkampstraat.
1: Ja, en wij hadden toen nog betaalde jeugd en er zaten 9000 mensen. Dat krijg je het eerste van Go Ahead nu niet meer.
0: Nee,
1: het leefde toen echt.
0: Goede voetballers, hè?
1: Ja, Hoekema zat erin.
0: Snijder
1: en zo. Snijder. Ja. André van der Leij zat erin. Die is nu materiaalman bij het Nederlands elftal. Dus die doet daar de schoenen en die pompt de ballen op. En dat speelde allemaal bij Go Ahead. Die hadden toen echt een goede naam. Alleen ja, ik was ongeduldig natuurlijk weer. En ik kwam niet
0: meer.
1: Oekie Hoekema zeker. Ja, ja, ja. Samen met hem hadden we een kamer boven. En ik zal nooit vergeten, Oekie Hoekema die had altijd een neusje voor nieuwe muziekstijlen. Oekie Hoekema die kwam toen een keer met een plaat terug in het internaat. Kenny Rogers en de First Edition. Ja. En die hadden toen een geweldige hit. En dat was geschreven door Mickey Newbury, kan ik me herinneren. En toen had ik nog nooit iemand van die man gehoord. En dat was een hele progressieve groep. En nu is een of andere slijmerige countryzanger. Maar die pikte altijd dingen eruit. Die had altijd bijzondere plaatjes.

0: Jullie gingen natuurlijk ook wel eens even stappen en zo, wanneer het niet mocht en dat soort dingen.
1: Ja, we hebben daar echt alles gedaan wat God verboden heeft, eerlijk gezegd. Ik weet nog wel dat mevrouw van Putten, die was de directrice, en die moest 's nachts een keer plassen. En die vond onderaan de trap dameschoenen. Dus toen had een van de spelers, die had een juffrouw mee naar boven naar de slaapkamer genomen. En die mevrouw van Putten, die heeft dus een stoel neergezet beneden in de gang. En die is daar gaan zitten. En inderdaad, 's ochtends om 7 uur kwam er heel voorzichtig een mevrouw van boven. En dan brak de pleuris uit, hè. En we hebben ook eens een keer een jongen in zijn blote reet, spiernaakt, helemaal vastgebonden in de klerenkast van mevrouw van Putten. En nogal een zwaar geschapen jonge man, kan ik je verzekeren. Dus toen van Putten 's avonds naar bed wilde en die wilde haar jurk ophangen, deed ze de kast open. En daar stond de Adonis Johnny Weiland, ik zal het nooit vergeten. Die stond daar spiernaakt vastgebonden en die heeft van Putten toen helemaal moeten bevrijden. Dat soort, qua jongensstreken, hè. Het was leuk. Het was leuk.
0: Maar die voetbalschool, dat deed toen op een gegeven moment opgang. Hè? Maar daar hoor je nu niet zo gek veel meer van. Hè?
1: Nee, maar wij...
0: Nou zijn het meer jeugdopleiding en zonder...
1: Ja, maar dat functioneerde toen. Want bijvoorbeeld, ik ging na 2 jaar weg naar Cambuur. En die kochten je dan voor 30.000 gulden. Waardoor je gewoon je eigen opleiding betaald had. En er waren betere spelers dan ik. Die gingen voor hogere bedragen weg. Het was gewoon rendabel.
0: Cambuur, jij bent naar Cambuur gaan, dat was...
1: Anne Vondeling, hè, die was daar de voorzitter.
0: Je moet trouwens nog de groeten hebben van Daan Gonlach, die ik vorige week nog trof in het café van Klaas in Groningen.
1: Nou, ik heb Daan onlangs ook gezien op de begrafenis van Pier Alma, zag ik hem plotseling weer. Hij was al in de fut en... Ja, hij was nog hetzelfde als altijd.
0: Nou, dat was een beetje jouw maatje.
1: Ja, Daan Gonlach was een beetje mijn voorbeeld. Kijk, ik was een jongen met ambitie. Ik wilde verder in de voetballerij. En dan word je verkocht van Go Ahead naar Cambuur. En dan kom je in een elftal met allemaal jongens op een retour. Oude jongens, veel drinken, hoeren en snoeren. En dan kwam ik als jongen van 19 tussen. En ik ben dan geen type die zijn eigen weg gaat en zegt, dat doe ik niet aan mee. Want ik vond dat veel interessanter. En op dat moment is je carrière over. En bij een eerste divisie voetballer. Ja. Want ik vond dat geweldig met die oude gasten doorzakken. En dan gingen we met de trein naar Limburg om te spelen. En dan in de restauratie 4 uur zuipen. En na iedere 14 dagen tuimelden wij in Leeuwarden stomdronken het perron op. Met de hele meute, weet je wel. Maar... ik ben niet geslaagd als voetballer, maar ik heb wel 12 jaar een fantastisch leven gehad. We hebben ontzettend veel gelachen.
0: Je hebt natuurlijk daarna ben je nog bij Veendam geweest.
1: Was ook geweldig. Kijk,
0: Haarlem.
1: Ja. Kijk, Veendam word ik altijd een beetje boos om. Dan in het westen de mensen, die doen altijd heel denigrerend over Veendam. Ze zijn er nog nooit geweest, maar Veendam, dat zijn boeren en dat achtergebleven gebied. Nou, ik heb 2 jaar in Veendam gewoond. Ik vond het een ontzettend gezellige plaats. Ze hebben een prima stadion, je kunt daar heel goed leven. Niet mijn hele leven zou ik er willen zitten, maar voor 2 jaar was het prima uit te houden.
0: Leo Beenhakker was daar nog even jouw trainer, hè?
1: Die is weggegaan.
0: Jullie hebben toch verhuisd of zo, dat verhaal?
1: Nee, Leo is weggegaan toen ik kwam. En ik kreeg Cor van der Gijp, de oude spits van Feyenoord.
0: Die hebben jullie verhuisd.
1: Ja, en Cor die was 5 minuten in Veendam. Toen had hij iedereen al in de gordijnen gejaagd, want iedereen was tegen hem. Die zei van, jongens, ik heb jullie dit jaar een paar keer zien voetballen. En het enige wat jullie goed doen, is slecht voetballen. Dat viel al helemaal verkeerd. En toen zegt hij tegen mij, ik was de enige aankoop en ik sprak geen Gronings. Toen zegt hij nog tegen mij van, Johan, ze zijn blank, maar verstaan doe je ze niet. Nou... iets ergens had hij daar niet kunnen zeggen. Nee, want al die spelers die hadden meteen een hekel aan hem. En hij is ook niet geslaagd daar.
0: Nee.
1: Want Jan Blijham en Jetse Pascal,
0: ja, dat waren natuurlijk,
1: die hielden niet van dat soort humor. Nee.
0: Nee, en als je Jan Blijham kent, en, dan weet je het wel. En jij bent toen naar Haarlem gegaan.
1: Ik werd ontslagen.
0: Maar ondertussen ben jij toen... Jij werkte al voor...
1: voor de krant.
0: Voor de
1: Veendam werkte ik voor de Winschoten.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En toen daarna voor het nieuwsblad, toen zat je in Emmen.
1: Ja, toen ben ik naar Haarlem, toen vond ik het welletjes, toen was ik 28.
0: Maar toen ben je bij VI aan het werk gekomen, want dat was naar aanleiding van een legendarisch interview met John Linzen toen.
1: Precies.
0: In de Witte Bal in Assen.
1: Ja, in Assen.
0: Dat was nogal een smaakmakend interview.
1: Ja,
0: waarna ze jou toen later opgebeld hebben van, nou kom maar bij ons werken.
1: Nou, ik werd eerst ontslagen, nadat het interview uitkwam, werd ik ontslagen bij Veendam. Want ik weet nog wel dat John Linzen 's ochtends wakker werd in de hondenmand van Gelling in een flat. Die wist niet hoe die in de hondenmand terechtgekomen was. Die wist ook niet toen hij uit het raam keek waar die was. Maar hij heeft wel de banden uitgewerkt. En dat was, voor die tijd was dat wel een spectaculair verhaal.
0: Ja.
1: En toen werd ik ontslagen en toen Barry Hughes heeft me genomen toen. En toen ben ik 2 jaar in Haarlem geweest. 2 jaar bij een platenmaatschappij gewerkt. En toen dacht ik van ja, ik moet weer terug in mijn vak. En toen ben ik eigenlijk gestopt en bij het Nieuwsblad gaan werken. En bij SV Meppen ben ik toen nog wat marken gaan stelen. Maar dat was niet gezellig, SV Meppen.
0: Nee,
1: dat waren echt Duitsers. Die moest je, ja, je bent 5 kilometer over de grens en je zit in een andere wereld. Dan moest je bijvoorbeeld iedereen iedere dag een hand geven.
0: En, met de mensen.
1: Ja, en dan de uitwedstrijden. Ben ik toen achtergekomen hoe groot Duitsland is. Want dan moesten we naar de Deense grens en naar de Oost-Duitse grens. En dan zat je dus uren in de bus met, zoals wij zeggen, met 20 moffen. En die zaten dan bier te drinken. En die gingen dan halverwege gingen zo die strijdliederen zingen. En dat was niet zo mijn kopje thee. Ik vond het niet gezellig daar. Dus daar ben ik toen ik mijn handgeld binnen had. Ik kreeg het in 2 keer. In het begin van het seizoen en 1 januari. Tweede deel en 2 januari was ik geloof ik weg in Meppen. Maar ze hebben me wel heel goed teruggepakt. Want later heb ik nog bij MVV gespeeld. En toen hebben ze dus een keurige transfersom ontvangen voor me.
0: Dat wisten ze dus al.
1: Die naaien geen oren aan hoor, die Duitsers. Come on, south the river, man.

0: voetbal vandaag aan de dag, het Nederlandse voetbal. Ik ben er niet zo enthousiast. Ik ging vroeger toch nog wel vrij vaak naar Groningen toe. En ik werd nog wel eens geïnviteerd door Wim Ensinger, maar ik kan er maar niet toe komen. De laatste keer dat ik er was, toen werden we dus zo'n club van Ajax, die begon met flesjes te gooien en dat soort dingen. Toen was het voor mij de pret er eigenlijk af. En ik vind ook het pijl van het voetbal en de frequentie waarmee het uitgezonden wordt, dat vind ik stuitend eigenlijk.
1: Ja, maar ik heb...
0: bedoel, voor jou is het natuurlijk, van het voetbalblad is het natuurlijk wat anders, maar voor een privépersoon die toch van voetbal houdt en ook heel de tijd gespeeld heeft, ben ik steeds verder aan het verwijderen van deze toch in potentie hartstikke leuke sport, weet je wel.
1: Ja, maar Harry, ik moet nog 10 jaar werken en met mijn alimentatie zal ik tot de laatste snik moeten werken. Maar dan kom ik ook nooit meer bij het betaalde voetbal. Want ik vind ook de agressie rondom het voetbal vind ik inderdaad zo stuitend dat ik denk, hier wil ik gewoon niet meer bij horen. Als je alleen al de verschrikkelijke spreekkoren als Ajax het veld opkomt, dat haast alle supporters van andere clubs sisgeluiden van gaskamers gaan maken. Zwarte jongens die worden met bananen bekogeld en de meest gore geluiden worden erbij gemaakt. Ik denk, als je dat gewoon in de burgermaatschappij doet, dan kom je met de politie in aanraking. Maar in de anonimiteit van de tribune wordt alles maar getolereerd. Het voetbal is niet meer om aan te zien. Je wordt inderdaad helemaal doodgegooid met voetbal. Want soms zit ik te kijken naar Kanaal Plus en dan heb ik Roda RKC op de buis. En dan denk ik, die wedstrijd duurt 4 uur. Daar komt geen end aan.
0: Nee.
1: Het is toch zelden dat je zit te kijken dat je een leuke wedstrijd ziet. Dat is een uitzondering aan het worden. En dan denk ik, als ik nou in de fut ben, dan ga ik weer naar mijn buurtclubje. Dan zou ik naar Rolde Boys gaan, waar je in de kantine nog een pilsje kunt drinken.
0: Ja,
1: zonder
0: jeugd,
1: dat je een draai om je oren krijgt.
0: Waar de jeugd gewoon lekker ook een beetje loopt te voetballen.
1: Ik denk dat de amateurclubs weer heel veel toekomst hebben. Dat heel veel mensen met kinderen, die gaan niet meer naar het betalen voetbal. Wat eigenlijk onverantwoord is. Want als je in een charge van de ME komt, dan word je, krijg je ook een klap. En je kind ook. En het is gewoon niet meer veilig. En die gaan gewoon weer lekker op zondag en op zaterdag bij hun amateurclub, waar ze de mensen kennen, waar een sociaal leven is. Dus ik denk dat die amateurs een hele goede toekomst hebben weer.
0: Ja, en het betaald voetbal. Maar dan praat ik niet alleen over het betaalde voetbal. Dan praat ik ook over dingen zoals de Titi en de Assen van vroeger en zo. Van nu. Het draait ook alleen maar om geld nog. Het is ook een grotendeels televisiesport geworden. En het is stuitend om te horen dat het driekwart van het gesprek dan over munten gaat en
1: het gekke
0: wat voor
1: is,
0: auto. En,
1: met de TT ben ik nooit naartoe geweest. Ik heb hier jaren gewoond. Ik ben nooit met de TT geweest en ik vond het altijd verschrikkelijk. Want in de cafés waar ik kwam, kon je niet in. Want daar stonden mensen uit het Westen en Duitsers uit plastic bekertjes te zuipen. Het is mijn feest niet. Ik vond het altijd heerlijk als de TT weer weg was.
0: Nee, maar wat ik bedoel is eigenlijk dat TT in feite ook een soort volkssport was. Als een voetbal. En dat het nu ook helemaal een televisiesport is geworden.
1: Het is een commerciële fabriek.
0: Want het volkslied wordt niet eens meer afgemaakt. Dan moeten die mensen die de race gewonnen hebben wel weer opdonnen. Want de volgende die moet zo nodig, weet je wel.
1: Ja, en de sponsors moeten in beeld. Hè?
0: Ja, en je mag bijna nergens meer komen. Want alles is geheim.
1: Nee, maar vroeger was het...
0: De bocht van Bartels vroeger, dat was fantastisch.
1: Precies, maar alle mensen uit de streek hier gingen daar ook heen. Maar tegenwoordig zitten er volgens mij geen mensen meer in Drenthe bij de TT.
0: Nee. En het is een beetje net als bij de voetbalsport. Het wordt geregeerd door het grote geld. Hè.
1: Het is nog wel, en dat is wel belangrijk voor de uitstraling van Assen. Het is nog wel een van de grootste sportevenementen van het jaar.
0: En aan de baan wordt ook nooit gevochten. Dat is natuurlijk, je kunt er rustig zitten. Dat is wel prachtig.
1: Het zijn allemaal gelijkgestemden, die motorjongens. Dat is waar.
0: Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook één keer in het jaar en het is niet frequent. Wie weet wat er gebeurt als het elke week zou zijn. Dan zou het misschien ook anders worden. Dus, maar jij denkt van... Als dat, maar met het blad loopt het wel goed natuurlijk.
1: Ja, commercieel redden we ons behoorlijk. En we gaan nu ook tv maken, het nieuwe seizoen, VI-TV. En de internetrage heeft bij ons ook toegeslagen. Dus ik heb nu ook een hele grote redactie internet zitten. Want je kunt niet meer stilzitten en parasiteren op de verkoop van zo'n blad. Want je moet verder, het moet allemaal multimedia.
0: Op in de vaart der volkeren.
1: Ja, dus je krijgt met allerlei dingen te maken waar je eigenlijk geen verstand van hebt. En het wordt steeds ingewikkelder en de stress wordt steeds hoger en zo. En ik ben nu 52, dus op mijn 61ste dan mag een ander het gaan doen. En dan hoopte ik altijd naar Drenthe terug te gaan, maar ik heb intussen een tweede huisje in Dijon, waar ik niet blij mee ben.
0: Oh ja, je hebt
1: want daar hebben ze een nog moeilijker accent dan in Drenthe.
2: Maar ik
0: zullen hoop... we eens kijken verder buren, hè?
2: Ja, maar ik hoop toch
0: nog... Hoe is het met jouw Fransen, Johan?
2: Nou, niet zo best, want als mijn schoonfamilie iets te bespreken heeft wat de kinderen niet mogen horen, dan spreken ze onderling Frans en dat zelf doen ze als ik het niet mag horen. Nou.
0: Ja, ik ben nog nooit in Frankrijk geweest. Het trok mij nooit zo aan. En omdat ik
2: ze altijd... zijn arroganter dan Duitsers, Harry, de Fransen.
0: Ja, Hitler, die had ook een voorbeeld in Frankrijk. Dat was een Franse filosoof, Gobineau. En ik denk altijd van, en Céline denk ik dan wel eens aan. Denk ik van, ja, het is toch... En Le Pen en zo. Ja, het is toch allemaal erger dan hier. Ja, en zo. Is, en ook veel erger dan in Duitsland.
2: De verrechtsing in Frankrijk is natuurlijk een verschrikking. Maar ja. Één ding wat ze in Frankrijk wel hebben. Vergelijkbare streken als Drenthe.
0: Ja.
2: Als je op het platteland komt met een dorpje, met een dorpscafé. Waar je een broodje kaas en een glaasje wijn. Dat is te vergelijken met Grollo.
0: Slow. Is het
2: ja, dat is prima. Ja. Maar de doorsnee Fransman in de grote stad. Dat vind ik het een harde, nare maatschappij.
0: Ja. Ja, nee, ik ben er nooit geweest. Spanje ook niet, overigens. Dat is het raar eigenlijk. Maar Johan, wij zijn een beetje aan het einde. We kijken prachtig uit op het torentje van de speaker, denk ik, daar.
2: Ja.
0: Die deed Gosso natuurlijk vroeger, of niet?
2: Ja.
0: Gosso Berger.
2: En daar zat een meneer in die op tragische wijze is overleden. Jan Dekker heette die. Die was eigenlijk de speaker en die bepaalde ook de muziek. Ja, die daarin...
0: familie van Bertus Dekker?
2: Een
0: of van die andere dekkers?
2: Nee, een oom of een neef.
0: Zo, ja.
2: Maar die deed het altijd. En die is na een bezoek aan het café... is die dood in de heg van zijn voortuin aangetroffen ooit. Maar Jan Dekker die bewaakte vooral de muziek. Want dat mocht, ik wilde nog wel eens popmuziek aanreiken. Dat het een beetje vlot klonk. En... toen met hoge uitzondering vond hij dat de Fortunes net konden. Wat wij al geen popmuziek noemden, maar dat vond hij net konden. Maar hij had liever die ouderwetse marsen.
0: Ja, ja, ja,
2: en, dat,
0: ja, ja, ja.
2: En toen vond ik dat belachelijk. Maar uiteindelijk, nu vind ik dat hoort ook bij het voetbal. Hè? De voetbalmarsen heet dat geloof ik. Hè? Van die vreselijke marsmuziek.
0: Nou Johan, ik zou zeggen namens de VPRO en Radio Drenthe bedankt voor je woord. En ik zal zeggen, Drenthe is goed gaan.
2: Mooie.
3: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Johan Derksen, hoofdredacteur van Voetbal International, die was nog zijn eigen keuze. Van Dion, Your Own Backyard, David Clayton Thomas, Hard Times, van Mickey Newbury, Amen for Old Friends en van Van Morrison, Piper at the Gate of Dawn. We gaan verder in Harry's historie. En Harry is een natuurliefhebber, dus we gaan vandaag het veld in.
0: Kio, dat is de buizen. Ja jongens, een heel ander aspect van Drenthe is natuurlijk, en als je er geboren bent, dan ben je natuurlijk, dan hol je ook van de natuur. Hè? Ik ga zelf heel vaak met Egbers. Als je er geboren bent, dan ben je natuurlijk, dan hol je ook van de natuur. Hè? Ik ga zelf heel vaak met Egbers.

zeggen, tussen Eekhaar en Eleveld in, vlakbij Geelbroek. Daar staat 4 huizen. Dat is, en dit is eigenlijk, dit is eigenlijk buizerdland, hè. We hebben hier, we zagen er nu al weer een stuk of 3. En valk hebben we ook alweer zien. En dat is, er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel buizers op het ogenblik, hè. Die hebben geen natuurlijke vijand meer. Want vroeger dan werden ze veel vergiftigd, hè, door landbouwvergif. Maar dat mag allemaal niet meer. En nou heb je er verschrikkelijk veel. En ja, ze blijft altijd. Ze hebben allemaal een territorium en daar jagen ze met die tweeën in. Want de mannetjes en vrouwtjes die blijven al die bij elkaar. En nou hier in dit gedeelte hebben Egbert en ik op 50 hectare hebben we er wel 14, 16 zien of zoiets. Of bij de 20 wel. Dat zit hier verschrikkelijk veel. En dan zit hier ook een heel. Dit is ook een heel stil stuk, hè. Ik bedoel, als je hier niet hoeft te weten, kon je hier nooit natuurlijk. Maar wat mij in de natuur de laatste tijd wel opvalt, dat is dat het die enorme wildverschraling. Ik bedoel, vroeger toen ik in Grollo woonde, toen hij daar knien, ontleem, hazen, je kon ze niet tellen. Patrizen en fazanten, en dat is patrizen die zie je bijna helemaal niet. Fazant wordt al steeds minder, hazen ook niet veel meer. En knien, dat is ook enorm afgenomen, die stand. En alleen de herten en zo, dat wil nog wel, maar voor de rest is dat. En daarom denk ik ook altijd, maar die jacht, ja, dat stelt in Nederland, men hebben het er wel vaak over, maar het stelt weinig meer voor natuurlijk. Ik bedoel, op jacht hoe je niet meer te gaan, want wild is bijna voor. En het is een slecht beheer of zo. Maar ja, ze hebben het altijd over van wij moeten dat spul reguleren en zo, die jagers, maar. In mijn optiek is die titel lang voorbij, want er valt helemaal niks meer te reguleren. Ja, misschien nog een beetje aan de hertenstand. En er zijn wat te veel vossen. Maar dat andere wild, daar is helemaal niks meer van over. Hoe het komt, ik weet niet. Het zal komen door de drukte. Het zal komen door dat verkeerd beheer. Het zal komen door de boeren met machines. Maar in ieder geval. Eén ding weet ik zeker, ik bedoel, wild is er niet zoveel meer. Ja, die buizerd, die hadden natuurlijk nog wel heel veel. En die zie je hier veel. En havik zie je hier ook nog wel. Maar de kiekendief bijvoorbeeld, die zit hier niet. En die broedt bijvoorbeeld ook niet in een boom. Hè. Die broedt meer op de grond, bij andere vogels ook. Die moet je meer zoeken. Daarboven bij het water en de buren van de eilanden, daar zit de kiekendief nog wel.

0: Wat mij ook opvalt is dat, dat ze hier het ook maar laten gruiden. Hè? Dus de nieuwe manier van landschapbeheer. Vroeger was alles mooi aangehakt en nu, als je dat zo hier ziet, dan zie je op een gegeven moment, is je zo leeg, je ziet allemaal riet, je ziet allemaal polden. Ze doet er volgens mij niks van. De graast ook niks. Hè? Je ziet geen schaap of zo hier niet. Ook niet van die grote jongens, die Schotse Hooglanders niet. Het is bijna, hier zo kijk, het is bijna moerassig. Het is een hele mooie plek in Drenthe. En je ziet heel weinig mensen. En als je hier zo uitgaat, dan kon je op een gegeven moment weer een heel andere vegetatie uit. En dan kon je in Staatsbos kon je straks uit. En dat is weer een heel andere vegetatie. Maar ook daar wordt in die perceel wordt veel kaapt en laten ze ook het holt en zo anders groeien. En laten ze het meer aan een lot over, zodat je een heel andere soort van biotoop krijgt en zo. Het is mooi om af en toe in de natuur te zitten. Ik ben een grote natuurliefhebber. En bij mij in de tuin bijvoorbeeld, daar heb ik wat voedsel hangen. En daar heb ik een soort van buitenvolière. Ik heb al 20 soorten telt al. Met tolle boekie op tafel van meneer Kroeze. Dat was Jo Kroeze, dat was onze leraar. Een geweldige man. Die ons als handige jongen al metnam de natuur en om vogeltjes te sporten. Ja, daar weet ik er redelijk veel van af. Van alles. Vinken, groenling, de boomklever, spreeuwen. Ja, het winterkoninkje, het roodbosje, alles heb je in de tuin. En daar kan ik altijd met veel plezier naar kijken. Ik heb al mijn kikker bezig. Er is al een andere meneer die hier in een jeep rondriekt en ook al een kikker heeft. En die waarschijnlijk ook naar de buizers zit te kijken. En wat je hier ook wel kunt aantreffen natuurlijk, vooral tegen het duister aan, een beetje. Hè? Het is nog wat te lucht, dan denkt hol aan, dan kun je nog vaker wel wat hertreffen en zo. Dus luisteraars, als je wat wilt, ga de natuur in, want in Drenthe is nog wel veel te zien. Alleen ik zeg je, hazen, verzaten, dat wordt allemaal minder.
1: De muziek die was van de nieuwe LP van Egbert Meijers, Dreuge Dunder. Het nummer Verleuren Paradies. En dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Dit is muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Laura Lee werd door Chess Records als een groot talent gezien. Ze had al 5 hits op jeugdige leeftijd en ze werd vanuit Chicago naar Muscle Shoals, Alabama gestuurd om in de Fame Studios op te nemen. Het is een compositie van gitarist Eddie Hinton. Laura Lee. It's all wrong, but it's all right.

Laura Lee. It's all wrong, but it's all right. Luke Combs uit North Carolina, dat is het nieuwe Americana-fenomeen in Amerika. Hij vertrok vanuit Huntersville naar Nashville en daar kreeg hij meteen een contract bij Sony Music Nashville. Hij had een grote hit met een cover van Tracy Chapman, Fast Car. En dit komt van zijn nieuwe album Getting Old. Luke Combs, Growing Up and Getting Old.

Luke Combs, Growing Up and Getting Old. Morris en Mac, dat is een duo uit Chicago. Het waren twee muzikanten uit de band The Radiance. Morris McAllister en Green McLaurin. En de heren hadden de ambitie om de nieuwe Sam & Dave te worden. Maar dat lukte niet, want deze compositie van Carole King werd geen hit. Het nummer werd nog wel gecoverd door Benny King en door Dusty Springfield. Morris en Mac, So Much Love.

Morris en Mac, So Much Love. The Stumble, dat is een bluesband uit de Engelse stad Preston met zanger Paul Melville en twee gitaristen, Colin Black en John Spencer. En het is eindelijk weer eens een bluesband met een echte saxofonist, Simon Anthony. Het komt van het album The World is Tough. The Stumble, Work It Out on My Way.

The Stumble, Work It Out On My Own. Emma Thomas uit Louisiana begon als serveerster in een nachtclub, maar even later was ze de soul queen van New Orleans nadat de Rolling Stones het nummer Time Is On My Side van haar coverde. Dit is overigens een compositie van Otis Redding. Emma Thomas, Good To Me.

0: Emma Thomas, Good to Me. Stevie Ray Vaughan nam het nummer op met zijn band Double Trouble in een droombezetting. Chris Layton op drums, Tommy Shannon basgitaar en Reese Winans orgel en piano. Stevie Ray Vaughan, The Sky is Crying.
1: The sky.

Stevie Ray Vaughan, The Sky Is Crying. Soulzanger Chico Jenkins noemde zich Bobby Moore en zijn band The Rhythm Aces stond wel vermeld op de hoes, maar het nummer van Dan Penn werd opgenomen met louter studiemuzikanten. Het was overigens eerder al opgenomen door The Entertainers. Bobby Moore, Reaching Out.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: OST van J.J. Gray en Movro is het album van deze week. En J.J. Gray en Movro komt evenals Lynyrd Skynyrd uit Jacksonville in Florida. De band werd in 1990 opgericht door John Higginbottom en hij noemde zich toen meteen J.J. Gray en was de frontman van een band die toen nog Movro Magic heette. En zijn collega's bij het bedrijf dat airconditioning installeerde waar hij werkte, vormden de band. J.J. Gray en Movro, The Sea.

J.J. Gray en Mofro, The Sea. Beckman Turner Overdrive, dat is een rockband uit Canada met zanger C.F. Turner en de broers Rob en Tim Beckman op drums en gitaar. Het komt van het album You Ain't Seen Nothing Yet. Beckman Turner Overdrive. Rock'n'Roll Nights.

Backman Turner Overdrive, Rock'n'Roll Night. Etta James was de favoriete zangeres van de gebroeders Chess van Chess Records in Chicago en ze mochten Alabama gaan opnemen en dat leverde de hits Tell Mama en I'd Rather Go Blind op. En tijdens die session nam ze ook dit nummer van Spooner Oldham nog op, Etta James, Don't Lose Your Good Thing.

Etta James, Don't Lose Your Good Thing. Gitarist Billy Gibbons en basgitarist Dusty Hill zijn intussen overleden. We moeten het dan ook doen met alle oude albums. Dit is een eigen compositie van ZZ Top, A Fool for Your Stockings.